NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Ja, geweldig. Topzondag.
1: Deze week econoom en journalist Sheila Sital-Singh over haar jeugd in Suriname.
2: Voor mijn gevoel was ik altijd buiten.
1: Over het geheim van haar moeder, waar zij een boek over schreef.
2: Waarom zwijg je daar nou zijn leven lang over? En wat is dat voor een last die het dan met je meedraagt?
1: En over de angst voor de impact van dat geheim op haar leven.
2: Misschien kan ik mijn werk niet meer doen. Dit moet ik voor me houden.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Ster.
4: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sulyok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor in Hongarije. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
10: Gisteren was op het WK voetbal de troostfinale tussen Engeland en Frankrijk. En ik snap het principe dat er een derde plek vergeven mag worden. Het was ook een spectaculaire wedstrijd, maar die term heb ik me altijd wel over verbaasd. Zou er ooit iemand zijn geweest in de hele geschiedenis van de sport die er troost uit heeft geput om na uitgeschakeld te zijn op het toernooi? toch nog een wedstrijd te mogen spelen?

0: Edward Elgar's Soliloquy. Ja, een soliloquy, eigenlijk een theaterterm. Een soort monoloog waarin het karakter zijn eigen innerlijke gevoelswereld deelt. In dit geval was die van Albrecht Mayer, de hoboïst. Hij speelde deze muziek hier samen met de Bamberger Symphoniker onder leiding van Jacob Rusa. Ja, Rusa met een rondje op de U, een omgekeerd dakje op de S. Ja, weet jij hoe je dat soort diakritische tekens eigenlijk noemt, Karel?
1: Nee.
0: Maar je weet in ieder geval dat je het met Tsjechisch van doen hebt als je dat ziet staan allemaal.
1: Zeker,
0: ja, prachtig. Die troostfinale, hè, Karel? Heb jij het nog gevolgd?
1: Ik heb hem niet gezien. Nee. Het was te laat.
0: Ik had hem aangezet en dacht ik, nou, het zal wel. En toen zag ik vanochtend dat ik toch wat gemist had, volgens mij.
1: Nou, ja, 10 doelpunten gemist.
0: 10 doelpunten gemist. Ach, was het nou troost? Dat is de vraag die boven de markt blijft hangen. Ja.
1: Ik weet het niet. Ik denk wel dat Engeland zich nu dan toch weer ietsje beter voelt dan Frankrijk.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Schrale troost misschien, maar...
0: Een schrale troostfinale.
1: Een schrale troostfinale, dat is een goeie.
0: Misschien is dat eigenlijk de term die we voortaan moeten hanteren. Om toch nog een beetje extra troost te bieden, hebben wij in ieder geval dit komende uur... Heb je heel veel Engelse muziek voor ons uitgezocht, hè, Karel?
1: Ja.
0: Dat is voor die Fransen toch weer jammer. Maar goed, we gaan er wat moois van maken. Jacobus die heeft nog een vleugels voor ons achtergelaten. Daar duiken wij later dit uur in. Maar we gaan gewoon... vrolijk verder met muziek van Rafe Vaughan Williams. De Studies in English Folk Song. We blijven nog even bij die Engelse muziek. Timothy Redoubt, altviool. Prachtige altviolist. Samen met James Bayeux Piano. En deze muziek van Rafe Vaughan Williams. En daarmee zeg ik goedemorgen.

0: As I walked over London Bridge, de laatste van de Six Studies in English Folk Song van Rafe Vaughan Williams. Timothy Redoubt, altviool, James Bayou, piano. Ik moest een tijdje geleden iets ophalen voor Marktplaat, Karel, ergens in Utrecht. Dus ik vroeg zo thuis, weet jij waar de Deliuslaan is? Nee. Oh, de Deliuslaan. Ja, die ken ik wel. Ja, dat is dan toch zo'n naam die dan niet meteen...
1: Ja, ik heb het ook een keer gehad. Ik heb een ruzie gekregen met een vrouw die in de Wagnerlaan woonde. Toen ik zei...
0: Oh, prachtig, ja.
1: Volgens mij is het Wagner. En toen zei ze, ik zal toch zeker zelf wel weten hoe mijn straat heet?
0: Ja,
1: het was de componistenbuurt, dus ik denk toch echt dat het Wagner was. Maar oké.
0: Okay. Ja, de Buxtehoedelaan heb ik ook wel eens gezien. Ja,
1: dat is een plantje, toch? Ja, de Buxt.
0: Frederick Delius dus. Dat is de componist. Als je die naam ergens in een componistenbuurt tegenkomt, dan weet dan dat het gaat over die Engelse componist van bijvoorbeeld To Be Sung of a Summer Night on the Water. Je hoort het hier door het Rias Kammerkoor onder leiding van Marcus Creed.

Fluitiste Emily Beynon met het BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Bramwell Tovey. Met dit derde deel uit het concert voor fluit en acht blazers van William Alwyn. Engelse componist, zelf ook fluitist. Dat is toch altijd mooi dat componisten voor een eigen instrument schrijven. Ruth Gibbs deed dat ook. Ze schreef veel voor hobo. Zij was zelf ook hoboïste. Maar in dit geval hebben we een symfonie van haar eventjes boven tafel gehaald. We blijven dus stevig in de 20e eeuw in Engeland met de eerste symfonie van Ruth Gibbs. Hier door het BBC Philharmonic onder leiding van Rumen Gamba.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Ik weet niet of je ook honger krijgt van Benjamin Britten. Als dat het geval is, luister dan eens naar zijn Simple Symphony. Het is eigenlijk een jeugdwerkje, of althans, hij schreef het toen hij een jaar of 20 was. Maar hij gebruikte daarvoor, ja, toen was het nog vrij jeugdig eigenlijk, hè, 20. Maar hij gebruikte daarvoor muziek die hij eerder echt als kind had geschreven. En die paste hij allemaal in deze simpele symfonie. Met de boisterous bourrée, de pizzicato, polka en de frolicsome finale. Maar ook bijvoorbeeld deze sentimental sarabande.

0: Het Emperor Quartet met de Sentimental Sarabande uit de Simple Symphony van Benjamin Britten.
1: Onder de vleugels van Den Herder.
0: Ik zag wat heerlijke vakantiefotootjes van het Lac d'Aiguebelette voorbij komen. Jacobus die geniet daar van zijn welverdiende rust. Maar hij heeft een vierluik voor ons achtergelaten over de vierde pianosonate van Beethoven. Nou Jacobus, waar zijn we gebleven?
2: Deze zondag het volgende in het vierluik Beethoven opus 7. Hè, we waren vorige week gebleven bij die prachtige vierde sonate. Dat toch wel een grootschaliger werk van een nog jonge Beethoven. Uit 1796, de Grande Sonate. En vorige week waren we gebleven bij het figuurtje. Nou, dat is het eerste deel. Vandaag het tweede deel, Largo con gran espressione. En als we dan het allereerste begin spelen.

Ja, dan voelen we meteen al het gewicht, hè, van dit deel. Het is echt een emotioneel, het hart van deze sonate. En dus dat zuchtende figuurtje, of die Seufzer, die zit hier ook aan het begin. He, met een zware 1, 2, die is lichter, 3, 1, 2, 3. En wat we ook altijd weer zien bij die Beethoven is zijn grote contrastrijke muziek. Hè. Hij schrijft ook heel veel sforzandi, zoals dat heet. Dus dat is een benadrukken van een akkoord of een noot. Dus ook in het piano, want dit deel is dan een zachter deel, hè, dus het piano. Maar er zitten heel veel plekjes waar die even op zo'n gewicht geeft aan zijn noot met een sforzando. Er zijn ook componisten die dat veel meer aan de uitvoerder overlaat. Maar Beethoven was heel, heel precies met waar hij die zwaartepunten wilde. En ook opeens in zo'n intiem middendeel toch fortissimo. Nee, dat zijn toch hele stevige akkoorden. Ook mooi iets verderop in dit tweede deel nog een heel mooi momentje in de linkerhand. Moet je maar luisteren, zitten we eventjes in as. En dan hoor je eigenlijk net het getokkel van de contrabassen en de celli in het orkest.

Ja, dat zijn toch dat zijn hele mooie momenten waarin je ook echt het orkestrale denken van Beethoven al een beetje hoort uit zijn symfonieën. Dus hij gebruikt die piano echt in op allerlei manieren. Luister goed weer naar dat zuchtende figuurtje. Hadden we in deel 1, hebben we ook in deel 2. En de uitvoering deze week is van pianist Igor Levit.

0: Pianist Igor Levit speelde het tweede deel uit de vierde pianosonate van Beethoven. En die werd uitgelegd door Jacobus den Herder. En volgende week deel 3 van deze sonate. Maar dit was toch echt het emotionele hart. Echt een juweel. Nog meer juwelen straks in de museumtip. Maar nu eerst de ster en het nieuws. Tot zo.
1: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
2: Klassiek. Deze week Spiegel in Spiegel van Arvo Pärt, waarin het goddelijke en het menselijke elkaar opzoeken, maar net niet vinden.
3: Arvo Pärt laat zien dat je niet hoeft te schreeuwen om gehoord te worden. Juist in de ruimte tussen de noten vinden we de emotie.
1: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen en ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en in een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. En de VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De Hongaarse president Sulyok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetwijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sulyok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen in Hongarije verloor. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de laatste 19 voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Die kunnen niet doorgaan door waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater. Acteur Carlo Bossart zegt dat hij in Moulin Rouge de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde daarvan een enorm verlies. Ook de theater en de producent balen ervan. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor en daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster.
2: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Pieter van Nes.
10: In de zomer worden er altijd talloze cursussen aangeboden waar je een tijdje kunt onderdompelen in een of andere niche-onderwerp. Zo ook in Utrecht aan de Utrecht Summer School. En de onverwachte hit dit jaar, de cursus over Hildegard von Bingen. Muziek, theologie, geschiedenis en dat dan een week lang. Ja, er zitten blijkbaar meer mensen op te wachten dan we denken. En dat lijkt me gewoon heel goed nieuws.

0: Muziek van Hildegard von Bingen, O Virtus Sapientiae, hier gespeeld door celliste Rafaela Gromes, samen met het Luzern Festival Strijkorkest onder leiding van Daniel Dodds. Ja, en op die cursus kun je dus ook die muziek van Hildegard von Bingen leren zingen aan de hand van de notaties zoals zij die gebruikte. Voor mij is dat echt een leuke cursus om eens, als je nog iets zoekt. Ja, hij zal vol zitten inmiddels, maar voor volgend jaar, wie weet. Ja, ik vond het fantastisch. Ja, Karel, we gaan een beetje richting Spanje dit uur, hè? Is dat jouw voorspelling?
1: Ja, dat is mijn voorspelling.
0: Jouw voorspelling.
1: Ja, saaie wedstrijd, 1-0 voor Spanje.
0: Goed zo. Het weer, of dat ook saai is, dat vragen we straks aan Jan Visser. Ja, zou er misschien toch nog wat regen op komst zijn? Hij gaat het ons om 8:30 vertellen. We hebben ook weer een nieuwe aflevering van De Tijdmachine. Over een bijzondere première van muziek van Shostakovich. Maar straks eerst weer een museumtip. In het Lalique Museum is een tentoonstelling met kostbare juwelen te zien. Een goed beveiligde tentoonstelling, dat zeker. Om 8:15. Hoor je meer.

El Puerto uit Iberia van Isaac Albéniz. Hier gespeeld door pianist Thomas Beyer. Zo dadelijk de museumtip na deze muziek van Manuel de Falla de Seguidilla Murciana.

0: Muziek van Manuel de Falla uit zijn Canciones Populares Españolas was dit de Seguidilla Murciana door trompetiste Lucien Renaudin-Vary. Ja, na de kunstroven in het Louvre en het Drents Museum zullen we ook allemaal nog wel herinneren. Ja, zullen toch veel musea eens kritisch naar hun beveiliging hebben gekeken. En ook het Lalique Museum in Doesburg is na een jarenlange restauratie en uitbreiding weer helemaal up-to-date. En dat is belangrijk, want er zijn nu unieke en kostbare sieraden van juwelenmaker René Lalique te zien. Santino Melse is de oprichter van het museum. Santino, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, de tentoonstelling Magnificent Jewels heet het. Met juwelen gemaakt dus door René Lalique, de naamgever van het museum. Ik moest hem even opzoeken. Kun je ons even ons geheugen eens opfrissen wie hij was, René Lalique?
1: Ja, Lalique wordt ook wel de Da Vinci van de juwelen en de glaskunst genoemd. Hij is overal bekend geworden, maar in Nederland wat minder, omdat hij te uitbundig was met naakte vrouwen in glas. Dat lag in die tijd niet zo gemakkelijk. En hij heeft in de Art Nouveau-periode tussen 1880 en 1914 zeg maar, heel veel juwelen gemaakt, onder andere. Hij heeft een heel breed oeuvre, maar we zoomen nu in op de juwelen. Mm-hmm. En deze juwelen zijn niet zozeer kostbaar doordat er nou heel veel diamanten of goud in is verwerkt. Maar omdat ze ja, heel mooie en prachtige uitstraling hadden en een hoog technisch vakmanschap hadden.
0: Ja, mijn indruk van die periode, de Belle Époque, is dat ja, die uitbundigheid toch ook juist wel mocht. Maar blijkbaar was dat iets complexer in zijn geval.
1: Niet in het protestante Nederland.
0: Nee,
1: daar
0: al vandaar.
1: Is Lalique ook niet doorgedrongen. Ja. En dat is ook de reden waarom die hier minder bekend is.
0: Maar je zegt ook van het zijn niet per se hele dure materialen in die zin. Wat voor materialen gebruikt hij dan? Hoe zien die sieraden eruit?
1: Ja, dat is van geëmailleerd glas, hoeren, been. Dat is op zich maar geen kostbaar materiaal. Maar het is zo vakkundig en met zoveel uitstraling gerealiseerd dat hij ook in één klap op de wereldtentoonstelling in 1900 heel erg bekend is geworden. En Sarah Bernhardt, de bekende actrice, droeg ook zijn juwelen.
0: En wat voor juwelen zijn het dan? Armbanden, broches, waar hebben we het over?
1: Broches, nou ons kroonjuweel is bijvoorbeeld een collier met bladeren en parels. Het is blad van de sneeuwbes. En die parels die zien eruit als die sneeuwbes. En er zit ook weer symboliek achter. Hè? Dus dat in de winter vast betekent, duidt weer op veerkracht bijvoorbeeld. Dus het zijn archetypische beelden over natuur, de mens. En dat spreekt iedereen gelijk ook aan. Als ze de juwelen zien, dan zijn ze altijd ontzettend enthousiaste gasten.
0: Ja, dus als je zo'n juweel draagt, dan draag je niet alleen iets moois, maar je draagt eigenlijk ook een heel verhaal aan symboliek wat daar dan weer achter schuil gaat.
1: Precies, en die juwelen werden ook in de High Society gedragen. En het was tevens een soort van pièce de conversation dat je over het juweel kon spreken tijdens een diner bijvoorbeeld. Hè? En Lalique was bij leven al bekend en beroemd.
0: En in die tentoonstelling die er nu is, zijn er zo'n 130 van die juwelen, van die sieraden te zien. Waar komen die allemaal vandaan? Dat zal niet allemaal eigen collectie zijn.
1: Precies, een deel wel, maar dat is niet een heel groot deel. De bruikleengevers, bijvoorbeeld vanuit Wartsky uit Londen, ze komen mondiaal hier, zijn ze naartoe gekomen, waardoor het ook zo'n prestigieuze tentoonstelling is in ons oude riddergebouw, de historische Hansestad Doesburg. Mm-hmm. En het is van allerlei particuliere bruikleengevers ook, die normaliter hun juwelen niet uitlenen, maar omdat wij nou zo'n schitterende veilige kluis hebben... hebben zij toch deze stap gewaagd.
0: Ja, en met die kluis bedoel je ook echt de tentoonstellingsruimte zelf, volgens mij, hè?
1: Precies, ja. Die is geschonken door Fonds 1999. En ja, het is ook niet meer van deze tijd om de juwelen op zaal te tonen. Hè. Dus wij hebben heel bewust gekozen om eerst een kluis te realiseren alvorens deze tentoonstelling tot stand te brengen.
0: Ja, dus volgens mij is het voor ons alle tijd om naar Doesburg af te reizen voor die geweldige tentoonstelling Magnificent Jewels. Santino Melse, oprichter van het Lalique Museum in Doesburg, hartelijk dank voor deze toelichting. En we gaan die tentoonstelling bekijken. Magnificent Jewels is nog tot juni volgend jaar te zien.

0: een schitterende aria. Aria vol pracht en praal. Ah, je ris de me voir si belle. Oftewel de juwelenaria uit Faust van Gounod. Door Sumi Yo, de sopraan, samen met het English Chamber Orchestra. Onder leiding van Giuliano Carello. Karel, we hebben weer. We krijgen toch nog wel wat concerttips binnen. Hè? Ik zag bijvoorbeeld het festival Harp onder de riem. Mooie naam is dat.
1: Ja. Het is ook een mooi festival.
0: Mooi festival. Ja, het is een festival waarin op basis van verhalen van bezoekers door middel van improvisatie het dagboek van de stad Amsterdam wordt gecreëerd, lees ik. Maar wat is er vandaag specifiek?
1: Ja, dus normaal gesproken is het de hele maand juli. Je loopt de Mozes en Aaronkerk in met een verhaal, met jouw verhaal.
0: Die dat kerk bij de Stopera is
1: ja,
0: dat.
1: Ja, ja. Ja, mooie kerk. Daar loop je binnen, je vertelt je verhaal aan één of twee muzici. En die gaan met jouw verhaal maken zij een muziekstuk.
0: Geweldig.
1: Dus jouw verhaal komt tot leven in de muziek. Hoe geweldig is dat? Maar vandaag is het de meespeeldag. Dus normaal gesproken kom je met je verhaal. Vandaag kom je met je instrument. En ga je jammen, improviseren, samenspelen. Alle soorten instrumenten zijn welkom. Harp onder de riem.
0: Leuk.
1: Voor een hard muzikaal hart onder de riem.
0: Precies. En ook als je geen instrument hebt, dan ben je welkom om daar te komen luisteren natuurlijk. Hè?
1: Zeker.
0: Weet dus je toevallig ook tijden daarvan? Of is het gewoon, laten we zeggen, de hele ochtend en middag?
1: Ik heb hier de site voor mijn meespeeldag vanaf 14:30. De meespeeldag heeft de vorm van een workshop en duurt van 14:30 tot 16:30. Samen met Oene van Geel, pianist Roel Hazenok. Oene van Geel is componist en altviolist. En harpiste Beate Loonstra. En laat je inspireren, want hier horen we haar met muziek van Rachmaninoff.

0: een prelude voor piano oorspronkelijk van Sergej Rachmaninov, hier op harp gespeeld door Beate Loonstra. En zij is ook vanmiddag in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. Vanaf 2:30 kun je daar naartoe. Neem je instrument mee en speel mee op die meespeeldag daar bij dat festival Harp onder de Ring. Inmiddels is het 8:30. En dan heb ik hier onder deze schuif ons weerman Jan Visser zitten. Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik keek gisteren zo eens uit het raam. En toen zag ik toch een beetje de wolken weer betrekken. Is de zomer alweer achter ons? Kunnen we dat zo stellen? Of is het maar van tijdelijke aard?
1: Ja, het is in ieder geval voorlopig eventjes gedaan. Dat klinkt een heel zwaar. Want qua regen valt het allemaal wel mee. Ja. Of tegen vooral, moet ik
0: zeggen. Want het vochttekort, ja, of het watertekort is groot.
1: Ja, dat is echt gigantisch. En dat wordt voorlopig nog niet opgeheven. Maar ja, de warmte is wel een beetje voorbij voorlopig. Ik denk dat de rest van de maand juli, en er kan best een incidentele dag tussen zitten, dat het eventjes in de richting van de 25 graden gaat. Maar de rest van de maand juli staat toch in het teken van lagere temperaturen. En aangename temperaturen ook trouwens, hè, want het is zo rond de 20 graden, dat is allemaal nog prima te doen. En ik denk ook zeker voor het Nijmeegse Vierdaagse, die natuurlijk aanstaande dinsdag van start gaat, ja, ziet het er allemaal prachtig uit. Want temperaturen van rond de 20 graden of 25 tot 30 graden, ja, en 30 graden hoger of zo. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk een groot verschil.
0: Zeker. Dus, het is heerlijk weer wat dat betreft om gewoon buiten te zijn en het zomerleven te vieren wat dat betreft.
1: Absoluut, ja.
0: Maar ja, dat beetje regen was wel welkom geweest.
1: Ja, en de regen, ja, die passeert ons land. Er is afgelopen vrijdag een lage drukgebied kwam boven Duitsland aan. Dat veroorzaakte daar zware regen en onweersbuien. Lang niet overal. Dus ook, want Duitsland heeft ook een groot droogteprobleem, net als Frankrijk. En ons land natuurlijk, en Engeland en Ierland. Ja, dat is echt grootschalig.
0: Waar zit die regen dan?
1: Nou, die regen is vertrokken naar het noorden van Europa, richting Zweden en vooral Finland. Want in Finland, dat zit in het overgangsgebied tussen subtropische lucht, die gisteren in Finland nog plaatselijk temperaturen veroorzaakte tot rond 27, 28 graden. Dat is echt voluit zomers.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd zag je het binnenstromen van lucht uit zowaar uit de Poolstreken, met de afgelopen nacht in het noordwesten van Finland en in Noord-Zweden een aantal plaatsen zelfs beneden het vriespunt. Dus die grote verschillen met die depressie op komst, dat leidde de afgelopen 24 uur en nog steeds trouwens tot enorme regenval. In Atari in Finland viel 68 mm de afgelopen 24 uur. In Tampere 73. En Multijärkarjala in Midden-Finland had zelfs 112 mm.
0: Dat is wel echt, echt een botsing van weersystemen dan.
1: Dat mag je rustig stellen, ja. En ondertussen zien we dus dat de warmte niet alleen ons gebied heeft verlaten, ook Frankrijk. Alleen het zuiden van Frankrijk, daar blijft het voorlopig nog heet. En ook droog, en dat geldt voor heel Frankrijk. Maar in het mediterrane gebied duurt de hitte voort. Met name de komende week weer hoge temperaturen. Midden van deze week zelfs 45 graden weer in het oosten en zuidoosten van Spanje. En afgelopen vrijdag werden de hoogste temperaturen, Pieter, van deze zomer gemeten in Europa op Sardinië. Cagliari had 45,2 graden, een nieuw record voor deze hoofdstad van Sardinië. En lokaal werd het op Sardinië zelfs bijna 48 graden. Dat zijn echt ongekende waarden.
0: Ja, dat zijn toch geen waarden waar je nog een fatsoenlijk bestaan kunt hebben deze maanden, volgens mij?
1: Nee, dat is echt, dat valt niet te beschrijven, zeg maar. Maar goed, dat mindert gelukkig wel wat daar in het centrale deel van de mediterrane regio. Maar het gaat nog wel door de warmte, maar bij ons dus niet. Vandaag een aangename dag qua temperatuur. 19 graden in het noorden, 23 in het zuidoosten van het land. Er zijn trouwens de afgelopen 24 uur wel wat buitjes geweest. Vooral gisteravond en de afgelopen nacht. Afgelopen nacht op de Veluwe, Vaassen en het Harde hadden 6 tot 7 millimeter. Dat zijn geen grote hoeveelheden, maar toch. Maar lang niet overal dus, hè. En vandaag blijft het op wat motregen in het oosten en noordoosten na. En hier en daar een enkel buitje verder droog. Af en toe ook zon. Maar de komende dagen morgen droog weer. Half tot zwaar bewolkt, dus dan weer wat zon, dan weer bewolkt. En 20 in het noorden, 24 in het zuiden. Dinsdag een beetje vergelijkbaar beeld. En steeds ook die noordwestenwind die vandaag in het Waddengebied af en toe krachtig is. Komende dagen iets in kracht afneemt. Nou, woensdag passeert dan een zwakke storing met iets meer regen of enkele buien. En de dagen daarna zien we weer een beetje hetzelfde beeld. Dat af en toe zon, bewolking, weinig neerslag. 21 tot 22 graden op veel plaatsen. Maar vanaf 26, 27 juli, dan zien we toch dat de neerslagkansen onder invloed van een meer westelijke stroming wat gaan toenemen. Het is niet zo dat de hemelsluizen nou 1, 2, 3 meteen open.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Hartstikke idee. De Dans Español uit La Vida Breve van Manuel de Falla. Leuke versie met de Catona Twins, gitaartwelingen en David Garcia Mir op slagwerk. Zo dadelijk weer een nieuwe aflevering van De Tijdmachine. Maar eerst even wat rustig gevaarwater met deze Missa pro defunctis, een requiem met Parce mihi Domine van Cristobal de Morales. Bijzondere versie, het Hilliard Ensemble samen met Jan Garbarek.

0: Ja, toch het legendarische ECM-geluid met Jan Garbarek, de saxofonist, en het Hilliard Ensemble, die hier samen het Parsemie Domine uit de Missa Pro Defunctis van Cristomal de Morales vertolkte. Inmiddels 8:45 geweest, is het weer tijd om een duik te nemen in de muziekgeschiedenis. En vandaag reizen we terug naar...
1: This is the National Broadcasting Company.
0: New York, 19 juli 1942.
2: Greetings, ladies and gentlemen. The National Broadcasting Company welcomes you to another concert by the NBC Symphony Orchestra under its eminent conductor Arturo Toscanini.
0: In studio 8H van de Amerikaanse omroep NBC heft Arturo Toscanini zijn dirigeerstok. Over de hele wereld staan radio's afgestemd op deze uitzending. En niet alleen voor een nieuwe symfonie, maar voor een boodschap. Een jaar eerder, Leningrad. Dmitri Shostakovich die loopt brandwacht tijdens de bombardementen en schrijft tussen de luchtalarmen door aan een nieuwe symfonie, zijn 7e. Zijn foto, met brandweerhelm, die verschijnt overal ter wereld. Uiteindelijk zelfs op de cover van Time Magazine. De componist wordt het gezicht van een belegerde stad. Maar de symfonie is meer dan het verhaal van één componist. Na Hitlers aanval veranderen de politieke verhoudingen in één klap. De Sovjet-Unie, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn opeens bondgenoten. Geen vanzelfsprekende vrienden, maar wel landen die dezelfde vijand bestrijden. Shostakovich wordt geëvacueerd naar Kuibyshev en daar voltooit hij zijn symfonie. En daarmee begint de reis van de partituur. Niet in een kist of per diplomatieke post, maar als een rolletje microfilm. Pagina voor pagina gefotografeerd. En die microfilm die reist via Teheran, via Cairo, dwars door een wereld in oorlog, op weg naar New York. En in New York wacht een nieuwe uitdaging. Van dat ene rolletje moeten honderden pagina's bladmuziek worden gemaakt. Orkestpartijen worden met grote haast gekopieerd. Het NBC Symphony Orchestra wordt uitgebreid. En ondertussen ontstaat een nieuwe strijd. Wie krijgt de Amerikaanse première? Leopold Stokowski hoopt op de partituur. Maar uiteindelijk belandt de partituur op de lessenaar van Arturo Toscanini. De beroemdste dirigent van zijn tijd. En een Italiaan die openlijk met Mussolini had gebroken. Via de radio reist de uitvoering de wereld over. Niet alleen als een symfonie, maar als een muzikaal bondgenootschap. De beroemdste uitvoering van deze symfonie, die moet dan nog komen. Want nog een maand later klinkt dezelfde muziek in het belegerde, uitgehongerde Leningrad, via luidsprekers door de hele stad. Zodat zelfs de Duitse soldaten aan het front kunnen meeluisteren.

0: De meest ingetogen 3 minuten uit deze toch wel bombastische 7e symfonie van Dmitri Shostakovich. Hier gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons. En in de tijdmachine zelf hoorde je wel degelijk die uitvoering van Toscanini en het NBC Orchestra. Bijzonder verhaal toch weer, Karel. Zo'n symfonie die dan de hele wereld overreist.
1: Ja, ongelooflijk indrukwekkend.
0: Ja, maar dat verhaal dat daarop volgt, daar moet eigenlijk een keer een aparte tijdmachine over maken. Hoe die uitgehongerde muzici in die stad daar extra rantsoenen kregen om de repetities maar vol te houden. Het is een bijzonder verhaal. 7e symfonie van Dmitri Shostakovich. Nou, Karel, deze zondagochtend die nadert met rasse schreden de klok van 9.
1: Dus vloog voorbij.
0: Ik ga jou danken. Ja, het vloog zeker voorbij. Wij gaan ons opmaken voor Spanje tegen wie ook alweer?
1: Argentinië. Spanje tegen Messi.
0: Spanje tegen Messi, ja, zo is dat. Maar eerst nog tussen hemel en aarde met Wilfred Kemp. Die zit er weer klaar voor om deze zondag toch ook een beetje gewicht te geven. En plezier ook. Ja, zeker, zeker. Heel veel plezier bij tussen hemel en aarde. Karel, dankjewel. Jij bent de volgende week zondag ook weer.
1: Zeker.
0: Nou, dan zien we elkaar dan. We hebben nog een paar minuutjes Glazunov. Totdat het 9 uur is. En daarmee wens ik je een hele fijne zondag. En tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Ja, geweldig. Top zondag.
1: Deze week econoom en journalist Sheila Sital-Singh over haar jeugd in Suriname.
2: Voor mijn gevoel was ik altijd buiten.
1: Over het geheim van haar moeder, waar zij een boek over schreef.
2: Waarom zwijg je daarna zijn leven lang over? En wat is dat voor een last die het dan met je meedraagt?
1: En over de angst voor de impact van dat geheim op haar leven.
2: Misschien kan ik mijn werk niet meer doen. Dit moet ik voor me houden.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen en ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: NPO Klassiek. KRO NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kempen.

Een sprankelende opening. Ivo Pogorelic speelde sonate K-135, een van de maar liefst 550 korte en briljante sonates van Domenico Scarlatti. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde. Met net als vorige week veel aandacht voor muziek uit Spanje. De Morales, Blasco de Nebra, Joaquín Rodrigo en Francesco Guerrero. Allemaal komen ze voorbij. En verder ruim aandacht voor Maria Magdalena. Komende woensdag is het namelijk haar feestdag. En die aandacht die verdient ze ook, al was het alleen maar omdat haar eeuwenlang onrecht is aangedaan door haar neer te zetten als een wellustige dame van lichte zeden. Volstrekt ten onrechte. Nou, daarover straks meer. Nu eerst twee gezangen, afkomstig van een cd van het Gabrieli Consort, met muziek helemaal gewijd aan de Spaanse heilige Isidorus van Sevilla. Eerst het introitus in medio ecclesiae, midden in de kerk opende God zijn mond. En met zijn wordt in dit geval dan Isidorus bedoeld. En vervulde hem met wijsheid, direct gevolgd door het Kyrie uit de Missa Milagre van Cristobal de Morales.

Het Kyrie was dit uit de Missa Mille Regrets van Cristóbal de Morales. En hij baseerde het op het chanson Mille Regrets van Josquin des Prez. En het werd voorafgegaan door het Introitus in Medio Ecclesiae. Muziek zoals die rond 1590 geklonken zou kunnen hebben in de kathedraal van Sevilla. U hoorde de Gabrieli Consort onder leiding van Paul McCreesh.

Javier Perianes met de sonate in D groot van Manuel Blasco de Nebra. Sonate met de bijnaam Abadia de Montserrat. Een eerbetoon aan de beroemde Benedictijner abdij Montserrat, niet ver van Barcelona. Aandacht nu voor de relatief onbekende Costanzo Porta. 16e eeuwse Italiaanse Franciscaan en componist. In zijn tijd geroemd om zijn vakmanschap. Dit zijn het Sanctus en Benedictus uit zijn Missa Ducalis.

het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel met het Sanctus en Benedictus uit de Missa Ducalis, de hertogelijke mis van Costanzo Porta. Een mis die Porta schreef in 1565 ter ere van de Medici-hertog Cosimo I. We keren terug naar Spanje met muziek van Joaquín Rodrigo, vooral bekend van dat langzame deel uit zijn concert d'Aranjuez. Maar Rodrigo heeft veel meer mooie muziek geschreven, zoals dit tweede deel uit zijn celloconcert.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: cellist Sebastian Hess, die soleerde in het tweede deel van het celloconcert van Joaquin Rodrigo. Hij werd begeleid door de NDR Radio Philharmonie onder leiding van Israël Hinon.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Maria dilexit multum. Maria heeft intens lief gehad. Muziek ter ere van Maria Magdalena, van de Noorse componist Henrik Ødegaard. Die muziek van Henrik Ødegaard, die heeft alles te maken met onze heilige van vandaag. Precies, Maria Magdalena. Ook wel de apostel der apostelen genoemd. Omdat zij de eerste was die het lege graf van Jezus ontdekte. En dus ook de allereerste mens die kon getuigen dat Jezus was verrezen. Hoewel dat besef natuurlijk pas later tot haar doordrong. Eerst was er vooral verwarring. Zij verdient dus alle eer. Maar het tegendeel gebeurde. Ze werd verguisd en neergezet als een dame van lichte zeden die er alles aan deed om Jezus maar te verleiden. Ook in de beroemde film Jesus Christ Superstar wordt Maria Magdalena nog neergezet als een sensuele vrouw die Jezus' voeten wast en kust. Inmiddels weten we beter en blijkt dat dit beeld van Maria Magdalena helemaal niet te kloppen. Het berust op een misverstand. En ik heb het hier al eerder uitgelegd, maar ja, misverstanden zijn nu eenmaal hardnekkig. Daarom dus nog maar een keer. Lucas, die schrijft in het 7e hoofdstuk van zijn evangelie over een vrouw, een zondares, staat er. Maar die vrouw wordt niet bij name genoemd. De latere traditie heeft van haar een prostituee gemaakt. Waarschijnlijk omdat Lucas beschrijft hoe ze Jezus voeten wast, hem kust en hem insmeert met kostbare olie. Paus Gregorius de Eerste, en dan spreken we over eind 6e eeuw, die verwart in een beroemd geworden preek Maria Magdalena met deze naamloze dame van lichte zeden. Met alle gevolgen van dien. Want zo is Maria Magdalena vervolgens geschiedenis ingegaan als een prostituee. Tot 1969 werd binnen de Rooms-Katholieke Kerk over Maria Magdalena gesproken als de boetvaardige zondares. En dat werd toen afgeschaft, in 1969 dus. En in 2016 heeft Paus Franciscus haar als het ware gerehabiliteerd door haar een eigen kerkelijke feestdag te geven. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. En die feestdag die is komende woensdag, 22 juli. In Nederland zal daar niet al te veel aandacht voor zijn, vrees ik. Hoe anders zal dat zijn in het Noorse Trondheim, in de middeleeuwen Nidaros genoemd. De Noorse componist Henrik Ødegaard die schreef meditaties voor het feest van Maria Magdalena in Nidaros. Net hoorden we eruit al dat Maria dilexit multum. Dit is uit diezelfde muzikale meditaties, Psalm 62.

Ja, een wel heel bijzondere mix van oude en nieuwe muziek. Fox Clamantis zong onder leiding van Jaan Eik Toelve, Psalm 62, een deel uit de meditaties over het feest van Maria Magdalena van Henrik Eudegaard. Christenen die weten, of geloven op zijn minst, dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat is wat de kerk met Pasen ook viert. Maar dat was die eerste paasochtend, nu bijna 2000 jaar geleden, nog helemaal niet zo zeker. De mannelijke leerlingen van Jezus die waren vooral doodsbang en hielden zich schuil. Maar Maria Magdalena die ging op pad, in alle vroegte. En de evangelist Marcus die schrijft erover. En die tekst is in de 16e eeuw integraal op muziek gezet door de Spaanse componist Francisco Guerrero.

Stile Antico met het motet Maria Magdalena. Een muzikale ode aan deze moedige vrouw van Francisco Guerrero. Omdat het zo prachtig is, nog één keer terug naar de muziek die Henrik Eudegaard schreef ter ere van Maria Magdalena. Dit is Canticum Trium Puerorum.

0: Tja, mooi toch om te horen hoe oude muziek op een hele natuurlijke manier samengaat met hedendaagse muziek. Canticum Triumphum tu Puerorum was dit uit de meditaties over het feest van Maria Magdalena van de Noorse componist Henrik Ødegaard. Je hoorde opnieuw Fox Clamantis onder leiding van Jaan Eik Toelwe.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

ter ere van de feestdag van Maria Magdalena aanstaande woensdag 22 juli tot 11 uur uitsluitend muziek van vrouwelijke componisten. Dit bijvoorbeeld was van Louise Farranc. Les solistes européens Luxembourg speelde online van Christophe Koenig het tweede deel uit Farrancs eerste symfonie. Als katholieken op aswoensdag een askruisje op hun voorhoofd krijgen, dan zegt de priester: gedenk dat je van stof bent en tot stof zult wederkeren. Dat eeuwenoude besef van memento mori, gedenk dat je zult sterven, dat besef is mooi verwoord in een tekst uit de 8e eeuw. Media vita in morte sumus. Midden in de dood zijn, midden in het leven zijn wij in de dood, zo moet ik het zeggen. Hier in een toonzetting van de hedendaagse Engelse componiste Corenza Briggs.

Media vita in morte sumus. Midden in het leven zijn wij in de dood. Een oud gezang, opnieuw op muziek gezet door Carenza Briggs en hier prachtig uitgevoerd door Fortius 8.

Een van de ontdekkingen van de afgelopen jaren wat mij betreft, de verfijnde muziek en lyrische muziek van Charlotte Soyi. Quatuor Hermès speelde het openingsdeel uit haar strijkkwartet nummer 1, opus 25. Cecilia McDowell is een vooraanstaande Britse componiste, vooral vanwege haar koormuziek. Ze studeerde muziek onder andere op het Trinity College in Cambridge en daar zong ze ook in het koor. En datzelfde koor zingt nu van haar God is Light.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Als wij kinderen van God zijn, zijn wij ook kinderen van het licht en niet van de duisternis. Want God is licht. God is light, was dit van Cecilia McDowell. Gezongen door het koor waar ze in de jaren 70 zelf inzong. Het koor van Trinity College Cambridge onder leiding van Stephen Layton.

cellist Rafael Walfisch samen met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ed Spanjaard. Muziek uit 1924 van Harriette Bosmans. Tweede deel uit haar tweede celloconcert. In de Mariakapel vanmorgen muziek van Hildegard von Bingen. De eerste vrouwelijke componist die bij naam wordt genoemd. Geboren in 1098 in Duitsland. Hildegard was wat je noemt een multitalent. Eerst en bovenal was ze benedictines, maar ook cosmologe, biologe, taalkundige en dus ook componiste. En de muziek die kreeg ze, naar eigen zeggen, ingefluisterd door de Heilige Geest. Een rebelse vrouw, dat was ze ook. Het eerste klooster in Bad Sovernheim, waar Hildegard intrad en lange tijd woonde, die viel onder de verantwoordelijkheid van een vaderabt. En dat beviel Hildegard helemaal niet. Ze besloot, tegen de zin van vaderabt, haar eigen vrouwenklooster te stichten op de Rupertsberg in Bingen am Rijn. En dat klooster was binnen korte tijd zo populair dat er een tweede moest komen in Aibingen bij Rüdesheim. En die abdij, die bestaat nog steeds. En hier liggen in een gouden schrijn de stoffelijke resten van de heilige Hildegard. Goed, onder het motto genoeg over haar, laten we het hebben over haar werk. Dit is van Hildegard von Bingen het Responsorium de Sancte Maria, direct gevolgd door het Ave Maria o Auctrix Vitae, allemaal gezongen door Wishful Singing.

uit de zogenoemde Dendermonde Codex. Was dit het De Sancta Maria en het Ave Maria van Hildegard von Bingen, hier gezongen door Wishful Singing. Tot zover. Straks duikt Saskia Voorbach weer in het rijke archief van het zondagochtendconcert en vindt er een meer van alles moois. Vanmorgen vooral uit Engeland met muziek van onder andere Walton en Britten. En tot de klok van 11 van die laatste, van Benjamin Britten, een fragment uit zijn suite voor harp, hier gespeeld door Marleen de Bakker. Hele fijne zondag nog.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Ja, geweldig. Topzondag.
1: Deze week econoom en journalist Sheila Sital-Singh over haar jeugd in Suriname.
2: Voor mijn gevoel was ik altijd buiten.
1: Over het geheim van haar moeder, waar zij een boek over schreef.
2: Waarom zwijg je daarna zijn leven lang over? En wat is dat voor een last die het dan met je meedraagt?
1: En over de angst voor de impact van dat geheim op haar leven.
2: Misschien kan ik mijn werk niet meer doen. Dit moet ik voor me houden.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. En daarbij is zeker 1 dode gevallen en er zijn veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïnse autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer inreed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcántara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodromo La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer nog, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert. Gepresenteerd vanuit Hilversum tijdens onze zomerstop. 6 september zijn we weer live vanuit het concertgebouw. En tot die tijd draai ik muziek uit het archief van meer dan 30 jaar zondagochtendconcert. En vandaag maken we een reis door de Britse muziek van de 20e eeuw. Van de vroege jaren van Gustav Holst via de naoorlogse helderheid van Benjamin Britten en de lyrische, laat-romantische klankwereld van William Walton tot Arnold Bax, die met zijn rijke orkestkleuren een van de laatste grote vertegenwoordigers van de Britse romantiek was. Te beginnen dus met Gustav Holst, de suite voor strijkorkest opus 29, beter bekend als de St. Paul's Suite. Werd geschreven tussen 1912 en 1913 als blijk van waardering voor het meisjesinternaat van St. Paul's, van de St. Paul's School in Londen, waar Holst destijds muziekdirecteur was. Het stuk staat bekend om zijn charmante melodieën en ook de grote liefde van Holst voor de traditionele Britse volksmuziek. De suite bestaat uit de 4 volgende delen. Deel 1 is een gigue, een levendige en opgewekte opening in een snelle maatsoort, gebaseerd op traditionele Engelse dansmelodieën. Vervolgens een ostinato, een energiek en onophoudelijk ritmisch motief in de tweede viole, waar dan later de altviool een melodie overheen speelt. Deel 3 is een intermezzo, een rustig deel met mooie solopartijen voor viool en altviool. En we sluiten af met een finale, de d'Argasson. En op zijn Engels d'Argasson. Ik moet bekennen, ik weet niet precies waar de klemtoon van dat woord ligt. In elk geval is het een traditionele Engelse dans. En die combineert Holst met de bekende Engelse volksmelodie Green Sleeves. We horen hier Holst uit het zondagochtendconcert van 13 januari 2019, het Württembergisches Kammerorchester onder leiding van Kees Scaglione.

groot applaus hier voor het Württembergische Kammerorchester. Zij speelde de Suite voor Strijkorkest Opus 29, beter bekend als de St. Paul's Suite van Gustav Holst, onder leiding van Kees Scaglione. Dan van dansmuziek naar religieuze muziek, Benjamin Britten, Missa Brevis in D, Opus 63. Een van de bekendste religieuze koorwerken van de Engelse componist Benjamin Britten. Hij schreef het in 1959 voor het jongenskoor van Westminster Cathedral. De titel Missa Brevis betekent letterlijk korte mis. De mis duurt zo'n 12 minuten in totaal en het gebruikelijke credo ontbreekt, waardoor de compositie bestaat uit 5 delen: Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. Het werk is geschreven voor een 3-stemmig jongenskoor en orgel. En in die slechts 12 minuten laat Britten horen hoeveel afwisseling en expressie je in een korte compositie kunt verwerken. Elk deel heeft een geheel eigen karakter. Het Kyrie klinkt rustig en ingetogen als een smeekbede. Dan volgt het levendige en ritmische Gloria vol energieke maatwisselen. Het Sanctus straalt feestelijkheid uit en het Benedictus is juist verstild en lyrisch. En dan het afsluitende Agnus Dei, daar keert de rust terug en het werk eindigt op een serene manier. Heel kenmerkend voor Britten is ook de manier waarop hij de orgelpartij geschreven heeft. Het orgel begeleidt niet alleen het koor, maar vormt een volwaardige muzikale partner. En Benjamin Britten schreef dit werk naar eigen zeggen in 1 dag. We horen het nu uit het zondagochtendconcert van 28 januari 2001. Leo van Doeselaar op orgel en de vrouwen van het Groot Omroepkoor. Dit alles onder leiding van Simon Halsey.

Dit was Missa Brevis, oftewel Korte Mis van Benjamin Britten. U hoorde Leo van Doeselaar op orgel en de vrouwen van het Groot Omroepkoor. En dit alles werd gedirigeerd door Simon Halsey. Dan nog meer Engelse muziek. We horen William Walton, The Wise Virgins. William Walton schreef dit werk in 1940 als toneelmuziek voor een gelijknamig ballet. Hij bewerkte bestaande composities van Johann Sebastian Bach. Hij gaf de barokmuziek van Bach een nieuw jasje door deze te orkestreren voor een groot symfonieorkest met rijke kleuren en een romantische klank. Het ballet is gebaseerd op het Bijbelse verhaal van de wijze en dwaze maagden uit het evangelie van Matthäus. In dit verhaal wachten 10 jonge vrouwen op de komst van de bruidegom. 5 van hen, de wijze maagden, hebben voldoende olie voor hun lampen meegenomen. De andere 5 zijn onvoorbereid, hun lampen gaan uit. Wanneer de bruidegom uiteindelijk arriveert, kunnen alleen de wijze maagden naar binnen voor het bruiloftsfeest. Het verhaal gaat dus over waakzaamheid, voorbereiding en vooruitdenken. Bij de première in 1940 werd het ballet meteen al geprezen en eigenlijk vooral door de muziek van Walton. We horen hier The Wise Virgins uit het zondagochtendconcert van 19 mei 1996. Het Radio Symfonieorkest onder leiding van Kees Bakels.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

U hoorde The Wise Virgins van William Walton. Geïnspireerd door muziek van Bach. Over dwaze en wijze maagden. De wijze maagden hadden genoeg olie meegenomen voor hun lampen tijdens het wachten op hun bruidegom. Gespeeld door het Radio Symfonieorkest onder leiding van Kees Bakels. Dan tot slot op deze Engelse ochtend Arnold Bax's Fantasy for Viola and Orchestra. Arnold Bax, een Engelse componist, pianist en dichter. Hij leefde tussen 1883 en 1953 en stamde af van een Nederlander die zich in de 16e eeuw in Engeland had gevestigd. Arnold Bax beschreef zichzelf als een echte romanticus. Het werk Fantasy voor Viola en Orchestra schreef Bax in het jaar 1920 voor de beroemde Engelse altviolist Lionel Tertis, een pionier die zich inzette om de altviool als solo-instrument op de kaart te zetten. Want de altviool stond destijds nog zelden in de schijnwerpers. Er bestonden nauwelijks soloconcerten voor het instrument en juist daarom is dit werk zo bijzonder. Bax laat horen hoeveel warmte, diepte en lyriek de altviool in zich heeft. Maar tegelijkertijd is het ook verschrikkelijk moeilijk om te spelen. De solist moet voortdurend schakelen tussen lange, zingende melodieën en technische, veeleisende passages. Terwijl hij of zij steeds boven het kleurrijke orkest moet blijven uitklinken. Ondanks de succesvolle première verscheen de Fantasy na enkele uitvoeringen grotendeels uit de concertzalen. Pas vanaf de jaren 80 werd het werk herontdekt en tegenwoordig wordt het beschouwd als een verborgen parel uit het Britse repertoire. We horen hier de Fantasy uit het zondagochtendconcert van 13 november 1994. Het Radio Symfonieorkest onder leiding van Nicholas Cleberry. En de altvioliste is de Canadese Rivka Golani.

Dit was Fantasy voor Viola and Orchestra van Arnold Bax, een eerbetoon aan de altviool als solo-instrument. We hoorden Rivka Golani en het Radio Symfonie Orkest onder leiding van Nicholas Cleberry. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit zondagochtendconcert. De techniek was in handen van Willem-Jan ten Klooster. En volgende week zijn we er weer met mooie muziek uit het archief. Nog een prachtige zondag en heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. BNN VARA.
1: Al tijden heb ik ruzie met het koffiezetapparaat hier in de studio. Zo erg zelfs dat ik vanochtend maar besloot thuis koffie te zetten, die ik vervolgens uiteraard op het aanrecht heb laten staan. Maar wat blijkt nou? Telkens als ik ongeduldig wachtend op het apparaat sta te trommelen, dan stopt hij ermee. Diva-gedrag. Dat is het. Maar ik weet niet wel hoe het komt.
0: Café Foyer. Met Pieter van Nes.

0: De Saillie du Café van Marin Marais. Ja, muziek over koffie, het is er genoeg. Ensemble Masque hoorde je onder leiding van Olivier Fortin. En daar zijn we weer. Ja, Maarten, gezellig om weer eens op dit tijdstip hier samen te staan.
1: Gezellig, welkom. Fijn dat je even op het café wil passen.
0: Altijd fijn om op mijn café te kunnen passen. Ja. Het is natuurlijk een belangrijke sportdag vandaag. Heb jij nog plannen vanavond?
1: Ik ga zeker vanavond de finale van het WK kijken. Ik ben stiekem dan ook wel blij dat het voorbij is. En ik kijk altijd heel even het einde van de Tour de France. Van de etappe.
0: Dat ga ik zeker ook kijken. Ja. Ik moet zeggen, voor vanavond, voor het WK, ik ben ook heel erg benieuwd wat ze nou in de rust gaan doen. Want daar komen allerlei artiesten, maar ook New York Philharmonic komt spelen. Ja. Het Simon Bolivar Youth Orchestra komt spelen. Allemaal onder leiding van Gustavo Dudamel.
1: Ja, stiekem hoop ik dat er iets misgaat, dat het allemaal uitloopt.
0: Ja, maar
1: dat hoop ik.
0: Ik denk dan vooral, ja, want al die artiesten, ze hebben 11 minuten, geloof ik. Dus...
1: Ja, veel te veel. Of veel te weinig, bedoel ik. Veel te veel artiesten voor te weinig tijd.
0: Precies. Café praten, dat is het. Dus laten wij gewoon lekker hier beginnen met Café Foyer. Tot 2 uur zijn we bij je. Jan die is nog even op vakantie. Volgende week is hij denk ik wel weer terug. Maar wij vermaken ons hier met muziek van Antonio Vivaldi. Gespeeld door Jean-Guyen Keras. Goedemiddag.

een celloconcert van Antonio Vivaldi door Jean-Guyen Keras en de Academie voor Alte Muziek Berlin, onder leiding van Georg Kalweit. Ja, we hadden het al even over de sportzomer, die is in volle gang. Niet alleen de WK-finale vandaag, maar ook inderdaad een stevige rit in de Tour de France. Ik zit het een beetje te volgen, het lijkt allemaal wel redelijk beslist. Maar zoals ze dan zeggen, Maarten, Parijs is nog ver. Ik heb de rit van vandaag even zitten bekijken. Toch weer flink wat heuvels. Ze starten vandaag in Champagnole. De parel van de Jura, volgens lokale VVV. Ja, de Jura, mooi gebied hoor. Dat deed me ook denken aan een van de mooiste zomergedichten die je ken. Het gedicht Aanzichtkaart van Wim Brands. Terug van vakantie vlooi ik door de post. Er is een aanzichtkaart van mijn moeder. Sinds de dood van mijn vader gaat ze elke zomer naar het buitenland. De Jura dit jaar. Dat ligt tegen de Spaanse grens, had ze gezegd. Ik beaamde dat. Ik spreek haar niet meer tegen. Ik bekijk de kaart. Op de voorkant een dorp in de bergen. Op de achterkant mijn adres en een plakkertje waarop ze een paar woorden heeft getikt, al voor ze vertrok. Ik zie haar aan de keukentafel zitten, achter de oude typemachine. Een beetje bevreesd. Het buitenland blijft het buitenland. Alles oké hier. Maar...

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De Rigaudon uit de suite uit Holbergs tijd van Edvard Grieg. Door Kalefax gespeeld en daarvoor nog de Pastorale d'été, de zomerpastorale van Arthur Honegger. Door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jean Fournet.

De jonge Turkse pianist Can Çakmur met een van de impromptus van Jan Vaclav Voricek. Een boheemse componist die naar Wenen trok om daar zijn grote voorbeeld te ontmoeten, Beethoven. Hij heeft hem ontmoet, maar hij werd uiteindelijk vooral vrienden met Schubert. Ja, zo is het wel. Hij werd maar 34 trouwens, dus heel lang hebben ze van elkaars gezelschap niet kunnen genieten. Straks gaan we op pad met een andere bohemer. Maar eerst muziek van Ablaye Sissoko. Amanke Diyonti heet het. En dat betekent zoiets als zij is niet je slaaf. En daarmee wil Ablaye Sissoko aandacht vragen voor een van de grote problemen van Senegal. Namelijk dat elk jaar daar honderden jonge meisjes hun dorpen verlaten op zoek naar werk in de grote steden. Maar vervolgens worden uitgebuit als huishoudelijke hulp. Je hoort hemzelf zingen en kora spelen. En Cyril Brotto speelt accordeon.

0: Amanke Dionti van Ablaye Cissoko. Zelf zong hij en speelde de kora, de Senegalese harp. En, of Malinese is het misschien wel. Hij speelde het samen met Cyril Brotto op de accordeon. We zijn inmiddels, gaat het richting 1 uur. En soms dan is het wel eens lekker om het café te verlaten. Even de benen te strekken. En Maarten, jij gaat de komende week ook wel behoorlijk de benen strekken, geloof ik, hè?
1: Ja, die worden gebogen en weer gestrekt. Ja,
0: ja, jij gaat de vierdaagse lopen, heb ik mij laten vertellen.
1: Klopt, ja. Ik kijk er enorm naar uit. Ik heb er heel veel zin in. Maar die lijn is weg. Daar kijk ik misschien nog wel iets meer naar uit.
0: Ja, precies, je kijkt vooral uit naar het einde van zo'n tocht dan misschien ook wel.
1: Ja, en dat je dan klaar bent dan klaar en met een biertje op de stoep zit.
0: Oeh, fijn. Ik ben benieuwd hoe dat voor componisten is. Die gingen natuurlijk ook vaak eventjes de benen strekken, even eruit. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Antonín Dvořák. Met hem gaan we even op pad. Soms moet je heel ver reizen om iets van thuis terug te kunnen vinden. En in de zomer van 1893 lag dat thuis voor Antonín Dvořák niet in Bohemen, maar ergens in een dorpje in de Amerikaanse prairie. Spielville, Iowa. Een dorpje gesticht door Tsjechische emigranten. Op straat klinkt zijn moedertaal. In de kerk is zelfs een Tsjechische mis. En ja, ook het eten doet hem aan thuis denken. Na maanden van de drukte van de grote stad van New York vindt hij hier weer de rust. Elke ochtend wandelt hij hier langs de Turkey River. Luistert hij naar de vogels en vindt hij de rust. De rust voor iets wat hij al tijden kwijt was. De rust om te componeren. In nog geen 3 weken tijd schrijft hij hier zijn 12e strijkkwartet. Het is een stuk dat we kennen als het Amerikaans kwartet. Maar dat is een opvallende titel eigenlijk. Want daar in Spielville, Iowa, ontdekt hij niet zozeer nieuw land, maar herontdekt hij zijn eigen thuis.

0: Het langzame deel, misschien wel het minst gehoorde deel uit dit Amerikaans kwartet van Antonín Dvořák. En misschien ook wel het mooiste deel, gespeeld hier door het Tallig Kwartet.
1: Café Foyer met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

0: Ja, dat is nog eens een ouverture waar je onmogelijk stil bij kunt blijven zitten. En dat terwijl dat begin van die ouverture met die cello's en dan die altobo solo, het is zo ongelooflijk mooi gemaakt door Gioachino Rossini, de William Tell, Guillaume Tell ouverture. Hier gespeeld door het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Ja, Maarten, voor mij is dit echt muziek waarbij ik meteen terug ben op een tournee met mijn oude jeugdorkest.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, we speelden dit toen in Italië. Zo ergens in een kerkje in Florence, vlakbij het Uffizi Museum of in de Termen bij Monte Cattini.
1: Oh, geweldig.
0: Ja, maar het is zo heerlijk dat muziek dat kan doen, vind ik. Dat je door dat dan te luisteren, dat je opeens weer op vakantie bent.
1: Klopt. Ja, zo denk ik ook altijd bij Volare, dat bekende Italiaanse lied, aan Venetië. Want daar ging ik met een koor waar ik bij zat, gingen we naartoe. En nou, in zo'n aftermovie is dat nummer gebruikt. Ja, leuk is dat, hè?
0: Joris Kaufman heeft die ook gezongen, geloof ik. Misschien heb je die een keer.
1: Klopt. Oeh, dat is wel een goeie. Nou, over een paar weken.
0: We kunnen een keertje doen.
1: Ja.
0: We gaan ook nog iets anders doen. We hebben zoals iedere week hier in Café Foyer een top 400 dilemma. Daarin kijken wij even naar de actualiteit en dan zoeken wij daar een dilemma bij aan de hand van de muziek in onze klassieke top 400. Waar denk jij aan, Maarten?
1: Ja, zal ik eens even een tease geven?
0: Doe dat eens. Ja, daarvoor zit je hier.
1: Ik heb geen idee. Dat is het.
0: Dat is de tease.
1: Daar zou je het mee moeten doen.
0: Nou, dan wachten we rustig af.

0: Eerst hoorde je muziek van Bjarke, Valgeren en Sunke Meinen. Behind the Wavy Glass heette dat. En wat je hier hoorde was muziek van Morten Lauritsen uit Lux Aeterna. O Nata Lux. Maarten, als ik dat hoor, dan krijg ik meteen een soort kerstbelletjes.
1: Ik heb hetzelfde.
0: Ja. Maar ja. Jij zei mij net, daar moest ik ook even van schrikken.
1: Oh jee.
0: Van over een maand. Dan liggen de kruidnoten alweer in de winkel.
1: Ja, ik had het even een besefmomentje. Over een maand is het zover. Dan kunnen we weer gaan snoepen.
0: Ja, nou ja, zullen we even een dilemma doen?
1: Graag.

0: Ja, want Maarten, we hebben toch een nieuwsfeitje weten op te duikelen waar wij een klassiek top 400 dilemma aan kunnen hangen. Wil jij dat eventjes uit de doeken doen?
1: Jij kwam hier vanochtend mee, ja, namelijk met een geweldig nieuwtje, wat er is gebeurd gisteren op het Feyenoord Festival.
0: Ja, zullen we dat even laten horen?
1: Ja.
0: Even kijken hoor, dat klonk zo. Ja, hand in hand.
1: Daar word ik gelukkig van.
0: Kameraden.
1: Maar dan?
0: Ja, de arme zangeres Zoe Levi, die vergat tijdens het Feyenoord Festival waar zij een optreden gaf in het stadion, vergat zij de tekst van...
1: Ja, van eigenlijk het belangrijkste nummer.
0: Het enige nummer wat je moet kennen ja, als je daar gaat zingen.
1: Ja, de autocue die deed het niet. Ja, ik vond het heel grappig.
0: Ja, maar wat voor dilemma gaan wij daar dan aanhangen aan dat gegeven?
1: Nou, Maarten, toen dacht ik aan de klassieke top 400 hit, ja. Lieder ohne Worte.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: want dat is eigenlijk wat voor haar de oplossing is.
0: Ja, precies. Dat was de oplossing geweest. Dus dan is de keuze, want daar gaat het om. Hè? Ja. Als luisteraar mag je even kiezen. Wil je dan luisteren naar de hit of naar de onbekende parel van diezelfde componist? Ja, de hit is dan een van die Lieder ohne Worte. Bijvoorbeeld deze. Ja, dat zou kunnen. Dat is erg mooi. Maar misschien zeg je, nou, ik wil toch ook wel even die andere horen. Die onbekende parel, dat zou dan deze kunnen worden. Het is ook muziek van Felix Mendelssohn, maar een deel uit zijn pianosonate. En volgens mij is dat wordt nooit gedraaid hier.
1: Nou, sterker nog, ik zat even te kijken. Het is nog nooit gedraaid.
0: Nou, kijk eens aan. Daar moeten we het mee doen. Laat weten, wil je straks luisteren naar de top 400 hit, een van de Lieder ohne Worte, of de pianosonate van Mendelssohn. En dat kan via de NPO Luister app.

0: De geweldige Georgische pianiste Katja Bunyatishvili speelde hier het slotdeel van de 21ste sonate van Franz Schubert. Ja, Maarten, er wordt stevig gereageerd op ons klassieke top 400 dilemma.
1: Ja, het is heel druk.
0: Het is heel druk. Zal ik eerst de voorbeelden nog even laten horen?
1: Ja, doe dat.
0: Zal ik dat doen? Kijk, ja. Want we kunnen kiezen tussen de Liedonerworte van Mendelssohn, deze. Nee, ik wil daar toch even een pleidooi voor houden, hoor.
1: Ja?
0: Want dat is wel hele mooie muziek.
1: Wat wil je erover zeggen?
0: Nou, dat we dit moeten gaan draaien, want okay. Dat is gewoon hele mooie muziek.
1: Ja, dat is wel het ding. Ja. Tot nu toe wordt er alleen nog maar gestemd op die vergeten parel.
0: Ja, en dat is deze. Een sonate van Mendelssohn die je zelden of nooit hoort. Daar wordt eigenlijk unaniem op gestemd. Als je wil dat anders is, als je toch die Liedonerworte wil horen, want daar is het om te doen, hè. Als je je tekst vergeet, kun je beter een lied zonder woorden hebben. Zo is het. Laat het dan even weten via de NPO Luister-app. En dan horen we straks wel wat het resultaat is.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, geef Remy van Kesteren een pedaal. Naast alle pedalen die al op zijn harp zitten. En hij is gelukkig. Hij speelde hier zijn eigen compositie April. Is het zover, Maarten? Het is volgens mij zover. Ons klassieke top 400 dilemma. Ja, jullie lieten er geen gras over groeien. We mochten kiezen tussen een bekende hit van Felix Mendelssohn, de Lido en Worten, of een onbekende vergeten parel van diezelfde componist. Nou, dat hebben we geweten. Willemien schrijft: goedemiddag, geef mij alsjeblieft de onbekende parel. Een nog nooit gehoorde Mendelssohn, wat heerlijk. Tina schrijft: hallo lieve presentatoren, de Lido en Worten zijn stuk voor stuk geweldig, maar geef AUB, de onbekendere, de sonate, de plek die het verdient. Ja, John schrijft nog: hallo Pieter en Maarten. Ook in de klassieke muziek hoort muzikale biodiversiteit thuis. Derhalve stem ik voor de vergeten parel. Sorry Pieter, hoef je geen sorry voor te zeggen. Ik probeer het alleen een beetje spannend te maken, te vergeefs. Maar ik ben helemaal blij dat ook deze onbekende parel nu een plekje krijgt. Net als Mirjam, Joke, Maria, Johan, Wil, Wim en wie er verder allemaal opgestemd hebben. Je hoort nu het tweede deel, het scherzo uit die sonate van Felix Mendelssohn, gespeeld door pianist Pieter Danhoe.

Het scherzo uit de pianosonate van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Hier gespeeld door Peter Donohoe. De keuze van het klassieke top 400 dilemma.

0: Het derde deel uit de vijfde symfonie van Tchaikovsky door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Vasily Petrenko. Maarten, we krijgen weer een ronde van de zaak.
1: Klopt.
0: Het is de laatste voor jouw vakantie, ook dan nog een keer.
1: Ja, dat is ook wel een hele bijzondere dan gelijk. Hè? Ja, ik stond er nog niet bij stil, maar ik ga er extra van genieten.
0: Nou, wat voor ronde krijgen we?
1: Jean-Philippe Rameau.
0: Rameau, heerlijk.

0: De contredanse en rondo uit Les Bourriades van Jean-Philippe Rameau. Dat besluit dit café foyer. We gaan de deuren van het café sluiten, Maarten.
1: En de concertzaal gaat open.
0: En de concertzaal gaat open. We gaan weer naar de Doelen. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Selma gaat je er alles over vertellen. Straks in het zondagmiddagconcert. Ik wens je er heel veel plezier bij. Maarten, succes met de Vierdaagse.
1: Ja, komt goed. Dank je wel dat je hier was.
0: Ik vond het weer een groot plezier. En ja, met vrienden zoals deze komen we de dag wel door. Goed zo. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Ja, geweldig. Topzondag.
1: Deze week econoom en journalist Sheila Sitalsingh over haar jeugd in Suriname.
2: Voor mijn gevoel was ik altijd buiten.
1: Over het geheim van haar moeder, waar zij een boek over schreef.
2: Waarom zwijg je daarna zijn leven lang over? En wat is dat voor een last die het dan met je meedraagt?
1: En over de angst voor de impact van dat geheim op haar leven.
2: Misschien kan ik mijn werk niet meer doen. Dit moet ik voor me houden.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek.
3: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 6:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken, is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Eerst wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Klassiek. Avrotros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
2: Goedemiddag en van harte welkom bij het zondagmiddagconcert van zondag 19 juli. Met vandaag het concert dat op 15 maart van dit jaar werd gegeven in de grote zaal van de Doelen in Rotterdam. De Finse dirigent Santtu Matias Ruvalli stond daarbij voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En als eerste werd Capriccio Español van Rimsky-Korsakov gespeeld. Een orkestsuite gebaseerd op Spaanse volksliederen. Vervolgens klonk het indringende en zeer geliefde celloconcert van Edward Elgar. En het stond voor Elgar voor de angst, wanhoop en desillusie die hij voelde na afloop van de Eerste Wereldoorlog. Het werd gespeeld door de Finse celliste Senja Rummukainen. En ze wordt door critici geprezen om haar ongelooflijke kracht en intensiteit. En na de pauze dirigeerde Santtu Matias Ruvalli de zesde symfonie van Dmitri Shostakovich. Gecomponeerd in 1939, een heel ander werk dan zijn vijfde symfonie. Want daarin hoorde je aan de lopende band dissonanten en wanorde. Maar zijn zesde symfonie is een stuk milder en zachter en eindigt met een speelse finale. Dat gaat u dus vandaag allemaal horen in het zondagmiddagconcert. Maar nu eerst nog een ander werk van Rimsky-Korsakov. Het is niet zo populair geworden als zijn Capriccio Español, maar doet er zeker niet voor onder. Luister maar.

En dat was het derde deel uit het quintet voor piano, fluit, klarinet, fagot en hoorn in Besgroot van Rimsky-Korsakov. Les Vents Français speelden het samen met pianist Eric Lesage. De Capriccio Espagnol van Rimsky-Korsakov, daar begon het concert mee dat we vandaag herhalen. De Russische componist werkte hieraan in 1887 en het werd een vijfdelige orkestsuite in capriccio-stijl, gebaseerd op Spaanse volksliederen. Hij was geïnspireerd geraakt door zijn collega Michael Glinka, die veel naar Spanje was geweest en daar allerlei volksdansen en typische Spaanse melodieën had verzameld. Eigenlijk wilde hij het schrijven voor solo-viool met symfonieorkest, maar later besloot hij dat een zuiver orkestraal werk de levendige melodieën beter tot hun recht zouden laten komen. Wel laat hij verschillende instrumenten virtuose solo spelen, bijvoorbeeld in het eerste deel. Dat staat voor het begin van de dag. Na een vrolijke opening met het complete orkest hoor je solo's van de klarinet en de viool. En in het tweede deel hebben de hoorns een hoofdrol. In het vierde deel wisselen verschillende instrumenten elkaar af, zoals de trompetten, viool, klarinet en fluit. En er is ook nog een duet van de harp en de triangel. En in het vijfde en laatste deel, daar zijn de trombones vooral te horen. Op 31 oktober 1887 ging de Capriccio Espagnol in première in Sint-Petersburg. En het verhaal gaat dat het orkest al tijdens de repetities steeds stopte met spelen om in plaats daarvan te applaudisseren voor de componist. En ook Tchaikovsky, die bij de première aanwezig was, feliciteerde Rimsky-Korsakov met dit meesterwerk op het gebied van orkestratie. Waarop Rimsky-Korsakov zei: het is niet goed georchestreerd, het is een goede compositie voor orkest. Hoe dan ook. Het is altijd een van zijn populairste werken gebleven. Zo werd het bijvoorbeeld maar liefst 72 keer gespeeld tijdens de populaire Britse Proms-concerten. Die afgelopen vrijdag trouwens weer zijn begonnen. En enkele van die concerten zijn ook te horen hier op NPO Klassiek in het zomeravondconcert. Maar goed, we gaan nu naar dat concert van afgelopen 15 maart van het Rotterdamse Filharmonisch Orkest onder leiding van Santo Matthias Ruvali. En dat begon dus met die Capriccio Espagnol van Rimsky-Korsakov.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Santu Matthias Ruvalli speelde Capriccio Espagnol van Rimsky-Korsakov. Ja, vervolgens speelde de Finse celliste Senja Runokainen het celloconcert van Edward Elgar. Een werk dat bij alle grote cellisten vast op het repertoire staat. Het is het laatste grote werk van de Britse componist. Na een niet zo best verlopen première raakte het werk een beetje in de vergetelheid, totdat Pablo Casals het speelde. Maar echt heel bekend werd dit celloconcert door de veel te jong gestorven Jacqueline Dupré. Haar opname met eerst dirigent John Barbirolli en later met Daniel Barenboim. Ja, die zijn nog steeds legendarisch. Dupré laat als geen ander horen hoe volmaakt Elgar zijn concert op het karakter van de cello heeft afgestemd. Ja, en dit werk stond voor Elgar voor angst en de wanhoop en de desillusie die hij voelde na afloop van de Eerste Wereldoorlog. Na een operatie aan zijn amandelen, hij was toen 60 jaar, werd hij wakker in het ziekenhuis. En het eerste wat hij deed was vragen om pen en papier, want hij had een melodie in zijn hoofd. En ter plekke schreef hij het eerste thema dat hij later dus zou gaan gebruiken voor dit celloconcert. Een paar maanden na die operatie liet hij een piano naar zijn huis op het platteland komen. Begon hij kamermuziek te schrijven in een veel intiemere sfeer dan men van hem gewend was. En een jaar later, in 1919, wist hij dan eindelijk wat hij met die melodie van vlak na zijn operatie wilde gaan doen. En toen gebruikte hij het dus voor zijn celloconcert. Op 27 oktober van het jaar was de première. Elgar was zelf de dirigent. En een paar maanden later stierf zijn vrouw. En dat zij zijn muze is geweest, dat blijkt wel uit het feit dat hij na haar dood stopte met componeren. En dus werd dit celloconcert zijn laatste grote werk. Op 15 maart van dit jaar werd het in Rotterdam gespeeld door de Finse celliste Senja Runokainen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het celloconcert van Edward Elgar, zoals het afgelopen 15 maart werd gespeeld door de Finse celliste Senja Rummukainen. Haar landgenoot Santtu Matias Ruovaali dirigeerde daarbij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ja, en het publiek werd voor dit enthousiaste applaus beloond met een toegift.

Senja Rummukainen speelde als toegift thema en variaties voor cello in D-klein van Jean Sibelius. Zometeen gaan we verder met dat concert van 15 maart. Na de pauze stond de zesde symfonie van Sjostakovitsj op het programma. Maar nu eerst muziek van een tijdgenoot van Edward Elgar, namelijk van Richard Strauss. Hij hoorde in 1902 Elgars oratorium The Dream of Gerontius. En naar aanleiding daarvan zei hij: Meister Elgar is the first English progressive musician. Beide componisten schreven daarnaast ook nog eens kamermuziek. Van Elgar is vooral zijn strijkkwartet in E-mineur en zijn pianoquintet in A-mineur heel bekend. En van Richard Strauss is dat bijvoorbeeld zijn pianokwartet in C-klein. En daaruit nu het eerste deel.

0: En dat was het eerste deel uit het pianokwartet in C-klein van Richard Strauss. Op viool gespeeld door Renaud Capuçon. Je hoorde Guillaume Bellom op piano, Paul Tientera op altviool en Julia Hagen op cello.
1: Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Zometeen de zesde symfonie van Dmitri Shostakovich. Een van de docenten die voor hem heel belangrijk is geweest, dat was Alexander Glazunov. Hij herkende direct het talent van de toen nog maar 13-jarige Shostakovich. Nam hem aan als leerling op het conservatorium van Leningrad. Hij zou hem jarenlang blijven steunen, ook toen Shostakovich verder studeerde bij een andere docent. En hoewel Shostakovich bewondering had voor Glazunovs vakmanschap, ontwikkelden ze zich in verschillende muzikale richtingen. De muziek van Shostakovich was modern en onder invloed van het Sovjet-regime. Glazunovs werken zijn veel traditioneler en in de laat-romantische stijl. Zoals bijvoorbeeld dit eerste deel uit zijn saxofoonkwartet in Bes Groot.

En dat was het Aurelia saxofoonkwartet met het eerste deel uit het saxofoonkwartet in Besgroot van Alexander Glazunov. Vandaag blikken we in het zondagmiddagconcert terug op het concert dat op 15 maart van dit jaar werd gegeven in de Doelen in Rotterdam. En daar stond na de pauze de zesde symfonie van Shostakovich op het programma. In september 1938 kondigde de componist aan dat hij bezig was met het schetsen van deze symfonie. En het plan was een grootschalige Lenin-symfonie voor solisten, koor en orkest, waarin het gedicht Vladimir Iljitsch Lenin van de Russische schrijver Vladimir Majakovsky zou worden gebruikt. Maar hij vond het nogal lastig om die tekst op muziek te zetten, was ontevreden met het werk dat hij er tot dan toe aan had verricht. Later probeerde hij andere literatuur over Lenin in zijn zesde symfonie te verwerken. Ook dat liep op niets uit. En in januari 1939, enkele maanden na zijn aankondiging dat hij bezig was met een symfonie als eerbetoon aan Lenin, zei hij in een interview op de radio dat hij nog steeds werkte aan zijn zesde symfonie, maar had het niet meer over een eerbetoon aan Lenin. In september 1939 voltooide Shostakovich die symfonie die we zo gaan horen. Het werd uiteindelijk een volledig instrumentaal werk, dus geen solisten, geen koor, en met een bijzondere vorm. Een reguliere symfonie bestaat meestal uit vier delen, waarvan het eerste deel dan vaak snel gespeeld moet worden, vervolgens een langzaam deel, een dansachtig derde deel en dan tot slot weer een snel deel. Maar Shostakovich gooit die hele structuur overboord, komt met een driedelig werk en begint zijn zesde symfonie met een langzaam en groots opgezet, bijna episch eerste deel. Het is ook het langste deel, duurt gemiddeld zo'n 17 minuten. En daarop volgen dan twee veel kortere delen van rond de 5 minuten. Een scherzo en tot slot een uitbundige galop in het derde deel. En zelf vond Shostakovich dat zijn meest geslaagde deel. Luister mee hoe het gespeeld werd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Santu Matthias Ruvalli.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Santu Matthias Ruwali speelde de zesde symfonie van Sjostakovitsch. En daarmee eindigde dat concert waar we op 15 maart van dit jaar bij waren in de grote zaal van de Doelen in Rotterdam. Volgende week dan gaan we ook weer terugblikken op een bijzonder concert van het afgelopen seizoen. Op 18 september 2025 waren we voor het zondagmiddagconcert in Amsterdam. En daar stond aankomend chef-dirigent Klaus Mäkelen voor het Concertgebouworkest. En dat concert begon met de Nederlandse première van Arkora van de IJslandse componiste Anna Thorvaldsdottir. Vervolgens speelde Jean-Yves Thibaudet het vijfde pianoconcert van Saint-Saëns, dat ook wel bekend staat als het Egyptisch concert. Een inspiratiebron voor dit werk was, u raadt het al, een verblijf in het Noord-Afrikaanse land. En dan na de pauze klonk er een fantastische en meeslepende uitvoering van Stravinsky's meesterwerk Le Sacre du Printemps. Dus alle reden om volgende week gewoon ook weer te luisteren naar het zondagmiddagconcert. Ja, we gaan nu natuurlijk nog even door met de uitzending tot 16:30. En daarvoor heeft mijn collega Kim van der Meulen weer mooie bijpassende muziek samengesteld. Zoals dit prachtige lied van Anna Thorvaldsdottir.

Hoor je ons in de hemel van Anna Torvalds-Dottier, uitgevoerd door de Choir of Clare College Cambridge onder leiding van Graham Ross. Volgende week hoor je dus Arcora van deze IJslandse componisten en dan ook het vijfde pianoconcert van Saint-Saëns, gespeeld door Jean-Yves Thibaudet. En nu ook muziek gespeeld door deze Franse toppianist. Dit is de Barcarolle voor piano, opus 60 van Chopin.

Jean-Yves Thibaudet speelde de barcarolle voor piano opus 60 in Vies groot van Frédéric Chopin. Ja, we gaan de uitzending van vandaag afsluiten met de dirigent van het concert van volgende week, Klaus Mäkelä. Volgend jaar zal hij beginnen aan zijn chef-dirigentschap bij het Concertgebouworkest. Nu is hij dat nog in Parijs en in Oslo. Ja, en dat Oslo Philharmonisch Orkest, dat hoor je nu met het eerste deel uit de derde symfonie van Jean Sibelius, gedirigeerd dus door Klaus Mäkelä. Daarna is Cécile Huyne er met Discotable. Heel graag tot volgende week of tot morgen bij de Klassieken. Dag!

0: NPO Klassiek. NTR. Discotabel. Met Cécile Huinen.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discotabel. Straks in de vergelijking Bach. En nu eens niet Johann Sebastian, maar zijn zoon Carl Philipp Emanuel met de Sinfonia in S groot. Te gast bij mij zijn muziekjournalist van de Volkskrant Guido van Oorschot en violist en primarius van het Matangi-kwartet Maria Paula Major. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Guido, er zijn zomers altijd allerlei festivals.
3: Ja.
1: Ga je daarheen?
3: Nee.
1: Waarom niet?
3: Dat klinkt heel bedaagd wat ik nou ga zeggen, maar die tijd heb ik een beetje gehad.
1: Oh, poepoe.
3: Ja. Nee, ik hou niet zo van Nederlands festivals. Daar loop ik een beetje verloren rond van buitenpodium naar buitenpodium. En ik zit liever geconcentreerd in een zaal. Dat is mijn makke, maar laat ik het maar toegeven. En af en toe naar het buitenlands festival. Aix-en-Provence, Bayreuth een paar keer, het Wagner Festival.
1: Dat is binnen, hè? Dat is niet
3: dat
1: buiten.
3: Is allemaal binnen. Nou, ja. Aix-en-Provence heeft ook een buiten, relatief buitenpodium in een soort binnenplaats.
1: In Nederland dus niet meer. Heb je wel nog herinneringen aan ooit een concert op een buitenfestival in Nederland?
3: Ja, Opera Spanga.
1: Oh ja.
3: Bijvoorbeeld, elk jaar. Niet dat ik daar elk jaar was, maar dat is nog steeds elk jaar. Wonderfeel.
1: Ja.
3: Ben ik wel geteld één keer geweest.
1: Oh ja.
3: Ja. Er zijn er vast meer, maar
1: er zijn er een heleboel.
3: Ja.
1: Voor jou even niet, deze zomer. Wat is het eerste concert dat jij na de vakantie weer gaat recenseren? Staat dat al vast?
3: Nee, moeten we nog afspreken. De tweede helft augustus gaan we met het recensentenclubje van de Volkskrant weer om tafel zitten.
1: Ja.
3: En dan gaan we de agenda bepalen. Welke concerten, welke onderwerpen, wie is interessant en waarom en wat gaan we doen?
1: Het lijkt me heerlijk om even niet te weten wat je over een paar weken gaat doen.
3: Ja.
1: Een lege agenda.
3: Ja, heel fijn. Dankjewel.
1: Maria Paula, over festivals gesproken. Jij bent behalve violist ook directeur van International Holland Music Sessions. Met masterclasses en festivalconcerten voor en door jong talent. Eind deze maand barst dat weer los. En nou vroeg ik mij af. Primarius zijn van een kwartet en directeur van zo'n organisatie. Wat zijn de parallellen?
2: Het grappige is dat iedereen altijd denkt als je het woord directeur hoort of eerste violiste in een kwartet, dat je denkt, nou, die is de baas. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal stiekem niet zo. Eigenlijk ben je gewoon degene die een beetje alles in goede banen leidt. En die natuurlijk het belangrijkste is dat je een sterke visie hebt. En zeker op het gebied van talentontwikkeling. Ja, ik vind dat gewoon echt iets wat in Nederland ernstig tekort schiet op het gebied van klassieke muziek. Ik was ook weer eens de subsidieregelingen door aan het lezen. Het is om te janken.
1: Ja, en het was gisteren, meen ik, groot in het nieuws bij de NOS dat er zo weinig aanwas is voor jeugdorkesten. En dat er alle muziekscholen weg zijn. Hè?
2: Dus aan de onderkant gaat er heel veel mis.
1: Ja.
2: Maar aan de bovenkant ook. En ik ben heel blij dat wij in Bergen en Alkmaar de kans krijgen om nog zoiets te doen. Het gaat echt om het ontwikkelen van klassiek toptalent en ze van het talent eigenlijk naar het podium te krijgen. Ja. En ik vind dat gewoon echt zo belangrijk en zo fantastisch om dat te mogen leiden. Dus ik heb er heel veel. En alles is binnen.
3: Ja. Maar subsidie bedoel je?
2: Nou, dat helaas niet altijd.
1: Indoor festival. Maar je zegt, visie is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar even terug. Hoe leer je om opeens een directeur te zijn? Heb je dan een managementcursus gevolgd? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ik was het gewoon ineens.
1: Dan ga je het doen, samen met je team.
2: Ja.
1: En ben je erin gegroeid?
2: Ik hoop dat ik er nog steeds in blijf groeien. Ja. Want als muzikus blijf je ook altijd groeien. En ik denk dat je als mens en zeker ook als directeur dat moet blijven doen.
1: Ik wens jou heel veel succes en ik hoop dat het een mooie editie wordt.
2: Dank je wel.
1: We gaan beginnen met Koren op jouw molen, Maria Paula, het debuutalbum van een strijkkwartet.

0: Het openingsdeel Allegro Vivace uit strijkkwartet nummer 5 van Felix Mendelssohn. Hij schreef het in 1838, kort nadat hij getrouwd was met zijn vrouw Cécile Jeanrenaud. Het straalt zin in de toekomst uit, vind je niet, Guido?
1: Het klinkt heel optimistisch. En ja. Ik ken het stuk niet en ik zat te denken Mendelssohn of een epigoon misschien, maar het is de meester zelf. En het heeft iets lichts en dat heeft Mendelssohn van jongs af aan gehad natuurlijk in bepaalde delen. Dat het vederlicht is en vrolijk en doorzichtig. En voor een debuutalbum vind ik het goed gedaan. Ik vroeg me af of het een live-opname is. Nee. Dus hier en daar loopjes, onzuiverheidjes zit er een beetje in. Maar ze vertellen wel een verhaal met z'n vier. Het is prettig om naar te luisteren en om in die muziek mee te gaan. Ja.
0: Paula, ben je het er mee eens?
2: Ja, grappig. Ik heb het dus gespeeld, want wij hebben alle strijkkwartetten van Mendelssohn gespeeld. Maar ik kon er echt helemaal niks van herinneren. Ik zat er wel af en toe loopt. Ik dacht, ik voel hem, maar zit ik nou... Nou ja, ik maak niet uit verder. Maar
0: even,
2: ik vond het,
0: een kleine onderbreking. Ik heb wel eens een stuk op de radio gehoord waarvan ik dacht... Wat een raar stuk, maar het is goed gespeeld. Een mooie vioolsolo, dat bleek ik zelf te
2: hebben. Nou, gelukkig dat ik het
0: was
2: mooi vond.
0: Helemaal weg. Maar sorry, ik onderbrak je.
2: Nee, maar dat heb ik nu dus ook. Nee, ik vond het... Ik dacht ook al, het is Mendelssohn, maar ik... duidelijk wat... ik denk een beetje jonge mensen. Misschien, of in ieder geval...
0: Nou ja, het is een debuutalbum.
2: Ja, maar goed, dus ja, je voelt dat het nog niet de ideeën nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd. En Mendelssohn is ongelooflijk goed, net als Mozart, in het creëren van die enorme karakterverschillen die heel snel gaan. En dat miste ik een beetje. Dus het was goed in samenspel en ze hebben een hele mooie lange lijn. En laten hier en daar in de eerste viool wat missers in de loopjes. Maar ik vond wel dat die eerste violist, dat vibrato, oh. Dat wil ik ook. Ik vind dat echt heel mooi.
0: Ik vind het ook geweldig.
2: Oh, heel mooi vibrato.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dit is het Isidore Quartet. Ze begonnen in 2019. En ze hebben het vernoemd naar Isidore Cohen. Een van de vroege leden van het Juilliard String Quartet. Waar ze les van kregen. En ze wonnen in 2022 de Banff International String Quartet Competition.
2: Ja.
1: In Canada is dat, geloof ik, hè?
3: Ja. Ja. Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Capriccio Adagio uit strijkkwartet Opus 20 nummer 2 van Haydn door het Isidor String Quartet. Maria Paula, in dit deel zitten heel veel unisono passages. Kun je de luisteraars uitleggen wat dat is?
1: Ja, dat betekent dat je dezelfde melodie met hetzelfde ritme, eigenlijk gewoon allemaal tegelijk precies hetzelfde speelt.
0: Dezelfde noten.
1: Dezelfde noten.
0: En, is dat moeilijk?
1: Ja, dat kan heel moeilijk zijn. Zeker in deze Haydn. Het is bijna als een... hoe heet het ook alweer bij Bach? Die dingetjes tussen de aria's door. Hoe heet het ook alweer?
0: Recitatief.
1: Het is bijna een recitatief. Ja. Het doet me ook heel erg altijd denken, dit deel, aan de Siebenette woorden van Haydn. En dus dat is heel retorisch eigenlijk. En dat moet je terug horen. En dat doen ze al best goed, vind ik. En ja, als dat dan unisono is met z'n vieren tegelijk, dan moet je precies dezelfde intonatie hebben, precies dezelfde attack van de noot. Dat is hartstikke moeilijk.
2: Trillertje, ja. Hetzelfde uitstellen, ja. Eventjes, ta-da-dam. Moet allemaal gelijk zijn.
0: Ja. Vooral die zuiverheid is dan heel lastig, hè? Dat moet dus spatzuiver zijn.
1: Ja, dit valt mee hoe het ligt. Ik moet zeggen dat ik vind wel de eerste violist zelf een intonatieprobleem heeft in secundes. Die zijn soms te groot en soms te klein.
0: Ik zie jou knikken, Guido. Vind je dat ook?
2: Ja, het is niet overal even zuiver.
1: Maar gewoon in een simpel dingetje.
2: Het is niet perfect. En,
1: het hoeft niet.
2: Nee, maar ik vind het wel heel mooi.
1: Ja.
2: Verder.
1: Ja, is, zeker.
2: Ja, het is mooi van klank, het is mooi in balans. De opnamekwaliteit vind ik ook mooi. Staat mooi in de ruimte. En ja, dat recitatief is heel bijzonder. Hè? Alsof iemand in een opera staat te oreren. En Beethoven deed dat later in een pianoconcert, geloof ik. Maar Haydn had dat dus al gewoon lekker voorbereid. Ja.
1: Haydn doet dat natuurlijk ongelooflijk vaak, ook in zijn Siebenette woorden dus. Maar wat ik zo knap vind, is dat je... Je moet echt met z'n vieren die keuzes maken. Dus ik zit altijd na te denken, hoeveel Russische slaande deuren zijn hier aan vooraf gegaan?
0: Misschien zijn er helemaal geen deuren dichtgeslagen bij dit Isidor String Quartet. Jonge twintigers zijn het. Maar

maakte hun debuutalbum Adorations met kwartetten van Haydn en Mendelssohn, het Adagio van Samuel Barber in strijkkwartetbezetting en het heerlijke stuk Adoration van Florence Price. Daar sluiten ze het album mee af. Luister eens daarnaar. Zou ik zeggen, en vorm je eigen mening. Het Isidor Quartet is trouwens op 22 en 29 augustus te horen in Zeist en in Amsterdam. Dus ze komen naar Nederland. We gaan naar iets heel anders. Een achtstemmig motet O Rex Gloriae.

0: Rex Glorie van componist Francesco Rognoni Teggio. Het is een canzon motetto waarin een vocaal ensemble in dialoog gaat met instrumenten. Die vorm was rond 1610 uniek voor Milaan. Daar was een periode van betrekkelijke rust tussen twee grote pestepidemieën in. En dat zorgde voor bloei van het culturele leven. Maria Paula, hoe luister jij hiernaar?
1: Ja, ik hou hier heel erg van. Ik had een muziekgeschiedenisleraar, Jan Spreij, en die zette
0: Jan
1: altijd...
0: Jan Spreij?
1: Ja, Jan Spreij. Die
0: ik zette
1: altijd
0: naar mijn hart.
1: Ja, een fantastische pianobegeleider ook.
0: Ja.
1: Co-repetitor was hij ook. Echt, ja. En hij zette dit dus altijd aan. Altijd als zijn lokaal binnenkwam, had hij zoiets aanstaan. En dan zat hij aan zijn snor te draaien. Dus ik heb hier altijd warme herinneringen aan dit soort muziek. Ik vond het mooi, maar ik miste een beetje de energie. Dat dialoog, hè, wat je hoort tussen de zang en de instrumentalisten. Ik begon eerst met wat weinig energie in de begeleiding of in de instrumentalisten. En later dacht ik, nou, in de zang mag het ook wel. Een beetje meer, in het begin natuurlijk zo mooi, in die opbouw. En het wordt steeds, het karakter wordt eigenlijk steeds luchtiger. Gaat steeds meer naar dat alleluia gevoel toe. En dat... ja, dat miste ik. Het is wel gewoon heel goed, maar...
0: Is het misschien een beetje te netjes?
1: Ja. Ja.
0: Zou je het zo kunnen zeggen?
1: Ja, gewoon goed gedaan.
0: Goed gedaan door de Amerikaan Bruce Dickey. Die heeft op dit album de artistieke leiding en speelt cornetto, oftewel zink, een blaasinstrument uit de Renaissance. En die cornetto was rond 1600 populair in Italië om de expressiviteit en bewegelijkheid van een menselijke stem na te bootsen.
2: Ja, en het instrument is verdrongen door de viool uiteindelijk. Hè?
1: Oh, sorry.
0: Jezus. Goed dat je me onderbreekt, Guido, want jij schreef stom toevallig een recensie voor de Volkskrant over dit album.
2: Ja.
0: Nou, brand maar los dan.
2: Ik vind het heel mooi gedaan. En ik was ook heel verrast dat Bruce Dickey, want ja, die naam ken ik sinds de jaren 70. Hij was echt de pionier van de cornetto. Het is een houten blaasinstrument met een trompetmondstuk, gebogen met de vingerzetting van een blokfluit.
0: Allemachtig, dat is te veel voor mij.
2: Ja, nou, je hebt een kromme houten buis met gaten. En dat kun je voor de geest halen van een blokfluit.
0: Ja.
2: Maar er zit een mondstuk op als bij een trompet. En dat maakt een hele mooie, zoete klank. In die tijd werd het vergeleken met de menselijke stem. Alleen de viool was uiteindelijk veelzijdiger en paste beter in orkesten en ensembles, et cetera. Dus de cornetto is een zachte dood gestorven. Maar Bruce Dickey heeft dat sinds de jaren 70 echt als pionier weer helemaal op de kaart gezet. En tot mijn verbazing is hij nog steeds bezig met nieuw repertoire opnemen, waaronder die Milanese traditie rond 1600 van volstrekt onbekend genre.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Maar dan moet Bruce Dickey nu toch ook wel op leeftijd zijn als hij al
2: sinds
0: de jaren 70 bezig.
2: Hij is 1270.
0: Zo.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Hij speelde hier met zijn Breathtaking Collective. Heerlijk vind ik dat. Het adembenemende collectief heeft dit genoemd. Samen met het Tsjechisch vocaal ensemble Capella Mariana.
2: Ja. Nou ja, en zij zingen met één stem per partij.
0: Ja.
2: En misschien is dat een beetje wat je mist. Want met wat meer stemmen kun je natuurlijk meer dynamiek maken. Maar het is misschien ook een keus voor, want dit speelt in de tijd dat de opera opkomt, pas heel net. Hè? Het is allemaal heel vers en het kan zijn dat hij dit toch een beetje meer in gewijde sfeer heeft willen houden.
0: Laten we nog een trekje doen om te kijken of dat een ander perspectief biedt. Agostino Soderini was organist en componist en droeg een paar van zijn werken op aan nonnen in Milanese kloosters die van de wereld waren afgesloten.

0: Ipsissum desponsata, oftewel als bruid ben ik met hem verbonden. Een canzonmotet van Agostino Soderini. Guido, hoe sta je er nu in?
1: Mooi. Ik vind het mooi, ja. Ja.
2: Ja, ja, ik vind het echt helemaal... En de blazer, misschien dat ik gewoon echt de strijkers een beetje gezapig vond in die andere ook. Ik vond nu deze blazers, die gaven zo lekker richting mee en lekker virtuoos doen.
0: Virtuoos, hè? Het lijkt me heel moeilijk op zo'n oud instrument, of
1: ja,
0: niet?
1: Dat is het, ja.
0: Jeetje. Wat ontzettend knap eigenlijk. Ja. En dan, gezien het feit dat Bruce Dickey al over de 70 is, dat je dat dan nog kan, met mondspieren
1: tegen
0: en zo.
1: Tegen de 80, ja, ja.
0: Tegen de 80.
1: Ja.
0: Jongen.
1: Ja.
0: Nou, toch wel enthousiast hier, de paneleden, met dit album met geestelijke en wereldlijke muziek uit Milaan, begin 17e eeuw. Op het album La Nobiltà di Milano, uitgevoerd door Cappella Mariana en The Breathtaking Collective, onder leiding van Bruce Dickey. Vanuit de Renaissance schuiven we ruim 400 jaar op in de tijd. We gaan naar 2022.

0: De Amerikaanse componist Carlos Simon schreef Four Black American Dances, waarvan je de eerste dans hoorde, Ring Shout. En dat is een religieus ritueel van tot slaafgemaakte Afrikanen in West-Indië en de VS, waarbij ze in een cirkel bewegen terwijl ze met hun voeten schuifelen en stampen en in hun handen klappen. Maria Paula.
1: Ja, ik ben nooit zo heel erg fan van dat jazzy met een orkest, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het is gewoon met een symfonieorkest. Ja, je hoort gewoon dat ze gewoon niet kunnen swingen eigenlijk. Ja.
0: Eigenlijk hadden metropoolorkest moeten spelen.
1: Ja, misschien wel. Ja, dat graag. Maar ik weet niet, er zit iets in dat alle noten in zo'n swingritme die klinken dan ineens even zwaar. En zo werkt het gewoon niet. Dus maar aan de andere kant zijn de strijkers gedeeld met die lastige dingen. Ze zijn allemaal hartstikke goed en reet strak. Ik denk dan, ja, Bernstein en Copeland hebben dat allemaal al gedaan. Moet dat nu nog? Ik weet het niet. Ja.
0: Streng hoor.
1: Ja, het doet me gewoon niet zoveel.
0: Guido?
2: Ja, ik vind het wel goed voor orkest geschreven. Laat ik daarmee beginnen. Gedurfd hier en daar. Maar uiteindelijk mis ik toch een soort ontwikkeling. Blijft het een beetje hangen in dezelfde ritmes, dezelfde melodietypen. En van de andere kant, het klinkt heel virtuoos. En ik kan me voorstellen dat dat een lekkere binnenkomer is voor een concert. Hè, om even of een toegift. Ik moest ook aan Bernstein denken. Dat klinkt in de verte een beetje door.
0: Ja.
2: Ik moest ook aan Gustavo Dudamel denken, die met zijn Venezolaanse jeugdorkest.
0: Simon
2: die
0: Bolivar.
2: Ja, ook dit soort muziek. En die konden swingen als de beste.
0: Ja, want die kunnen het wel.
2: Ja. Ja.
0: Vind jij ook dat dit orkest het niet zo goed kan?
2: Het blijft een beetje netjes. En ja, zijn er, ja, ik weet het niet. Zijn er orkesten die dit echt goed kunnen? Toporkesten die.
1: Nou ja, Metropool. Ja, ik ben net naar Gregory Porter geweest bij Metropool. Potverdikkie, zie ik je toch wel eventjes te genieten daar van een potje swingen.
0: Ja. Ja. Jullie hebben het hier over een heel goed orkest.
1: Maar het is ook heel goed. Dat
0: dit
1: zei
0: is
1: ik al.
0: Dus, Pittsburgh Symphony Orchestra, onder leiding van Manfred Honeck, live.
1: Ja, was daar, hier en daar hoor je dan, hè, dat is dus het lastige met zo'n groot orkest, als het zo ritmisch is, als je niet met in-ear speelt en je hoort dan niet...
0: Wacht even, in-ear?
1: Niet, zou ik maar zeggen, de muziek op je oortjes hoort, zoals popartiesten vaak een bandje...
0: Een oortje inkrijgen om de beat te horen.
1: Ja, om de beat of de andere spelers, dan hoor je dat op een gegeven moment, hè, het slagwerk heeft hetzelfde ritme als de tweede viool op een gegeven moment... En dan hoor je dat loopt dan net niet dekker. Want ja, dat zijn ze gewoon niet zo gewend om op die manier te doen.
0: Oké.
1: Okay. Maar het is, je hoort het, die strijkers, jeetje mina.
0: Het is heel virtuoos.
1: Heel virtuoos en heel goed gespeeld. Maar ja, voor mij, het swingt niet.
0: Het swingt niet. Nou, laten we eens kijken wat ze dan met het andere stuk op deze cd doen. Want ze combineren dit dus gewoon keihard met de Dvorak 9. Hier een stukje van het scherzo.

0: Het scherzo uit Dvořáks 9e symfonie. Guido, even advocaat van de duivel. Kun je deze symfonie ook te vaak horen?
1: Denk het wel. Ja, ik heb hem onlangs nog gehoord in de zaal. Ja.
0: Door welk orkest?
1: Deutsches Symfonieorchester Berlin met Kent Nagano. Oh. In het concertgebouw, zomerconcerten. En dat viel tegen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja? Waarom?
1: Volgens mij kenden ze de zaal niet goed, waardoor een orkest niet helemaal in balans klinkt. En ik denk ook dat Kent Nagano eigenlijk voor later repertoire, opera-repertoire, een geschiktere dirigent is. En ze speelden ook Beethoven met Mao Fujita. En ik denk, ja, maar zo'n orkest vraag je in de reguliere programmering, vraag je die combinatie niet. Het is echt, zij gaan op tournee, nemen dit mee en dan, ja. Nou ja, het viel
0: even,
1: tegen.
0: En
1: ja.
0: Nu even terug naar Manfred Honeck in Pittsburgh.
1: Imponerend. Heel erg imponerend in precisie en in kracht en weet ik het wat. Maar ook de ziel is een beetje eruit, vind ik. Het is te mooi, te van God dan nog net even vertragen voor die in zijn overgang het volgende nootje speelt. En ja, te.
2: Ja, ik vind het, ja, het grappige is, wat je zegt, kan je zo'n symfonie niet te vaak horen? Ik ben er juist. Ik had het vroeger niet zo met Dvořák. Heel gek. Ik had er echt moeite mee. Ik dacht, ja, komt dat thema nou nog in 6 toonsoorten terug? Weet je altijd. Nou, ik had er niet zoveel mee. En eigenlijk, hoe vaker ik het hoor en hoe meer ik ervan ga houden, hoe meer ik het ga waarderen. Dus ik hoor dit weer. Ik denk, oh, je zou toch gewoon een Efteling-attractie bedenken die bij deze muziek hoort gewoon. Echt.
0: Dat vind ik het mooie. De Efteling met Dvořák 9.
2: Ja, het is toch echt fantastische muziek. En ik vond echt die strijkers potverdikkie wat gelijk. Oh. Dat is echt heel moeilijk. En een articulatie.
0: Scherp,
2: oh, hè? Wauw. Ja. Ik vond het tempo best hoog, trouwens. En ik vond dat wel verfrissend. En maar daardoor kan het, ik denk, zo'n tempo kan soms ook een beetje maken dat het daardoor wat platgetreden gaat klinken. Ik weet, ja. Dus ik begrijp ook wel wat je bedoelt.
1: Ja, het is bijna van horens hoe goed wij dit kunnen.
2: Ja.
1: En dat is jammer, vind ik. Dan. Ja. Gaat het om iets anders dan om de muziek zelf?
2: Ja, ik werd er toch wel echt heel gelukkig
1: ja,
2: van.
1: Dat snap ik ook. Ja.
0: Heel veel verschillende emoties hier aan tafel bij deze live-opname van Four Black American Dances van Carlos Simon, gecombineerd met de 9e symfonie De Nieuwe Wereld van Antonin Dvořák door Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van chef-dirigent Manfred Honeck. Komend seizoen trouwens is het werk van Carlos Simon te horen in het Concertgebouw door onder andere Pittsburgh Symphony Orchestra, die komen volgens mij eind deze zomer, het Aroot Strijkkwartet en Amsterdam Sinfonietta. Beste luisteraars, dit is Discotabel met violist Maria Paula Major en muziekjournalist Guido van Oorschot. Opmerkingen en vragen kun je sturen via de app van NPO Luister.
3: Discotabel met Cécile Huinen op NPO Klassiek.
0: We gaan naar de vergelijking met de Sinfonia in S groot van Carl Philipp Emanuel Bach. In de 18e eeuw groeide Berlijn uit tot een van de belangrijkste culturele centra van Europa. Aan het hof van koning Frederik II van Pruisen, oftewel Frederik de Grote, die zelf ook fluitist en componist was, werkten verschillende beroemde muzici. En deze muzici waren de eersten die symfonieën schreven. Ze combineerden de effecten van een virtuoos orkest, dat was toen nieuw, een nieuw verschijnsel, met expressieve passages. We beginnen met het eerste deel, Prestissimo, hier is opname A.

Een van die beroemde muzici aan het hof van Frederik de Grote was Carl Philipp Emanuel Bach, de tweede zoon van Johann Sebastian. Als kamermuzikus aan het hof was Carl Philipp ook verplicht om de koning te begeleiden, die op fluit zijn eigen composities met Bach aan het klavecimbel wilde spelen. Maar Carl Philipp had geen hoge pet op van de composities en het spel van de koning. Maar het moest, want Carl Philipp was voor de koning slechts van huishoudelijk nut. Opname B.

Carl Philipp bewonderde zijn vader Johann Sebastian, maar hij vond zijn contrapuntische stijl een beetje te zwaar en theoretisch. Hij zocht meer naar gemoedswisselingen en drama. En daarmee was hij een van de pionieren van de zogenaamde Empfindsamkeit, oftewel de gevoelige stijl, die in Berlijn heel geliefd was. In die stijl schreef hij ook deze Symfonia in S-groot. Hij schreef het weliswaar aan het hof, maar speelde het samen met vrienden en collega's in plaats van met de koning. Opname C.

0: Prestissimo, het eerste deel uit de Sinfonia in S groot van Carl Philipp Emanuel Bach. Guido, wil jij beginnen?
1: Ja, prachtig stuk, vind ik. En altijd als ik Carl Philipp Emanuel zijn muziek hoor, dan denk ik van ja, waarom luister ik daar toch niet vaker naar?
0: Dat geldt denk ik voor heel veel mensen.
1: Het is zo vernieuwend. En hierin hoor je ook weer dat... Kijk, zijn vader componeerde met affecten. Hè, met, de bespeel je wel een beetje de emoties, maar je geeft de sfeer van een aria weer. Het drama, hè, in de Matthäus kun je dat horen. Carl Philipp speelt direct op met emoties eigenlijk. Het komt allemaal erg aan de oppervlakte. En dat is het voorwerk voor de romantiek, waar de emotie hoogtij viert. En ja, dat hoor je hier beginnen. Het is ook theatraal met hele onverwachte overgangen. Ik vind het mooi. Prachtige muziek. En het geeft ook weer dat aan... Ja, dit werd gecomponeerd aan een hof. Niet voor een hof misschien, maar dat hij misschien zijn medemuzikanten wilde verbazen met iets. Maar hoe dan ook, een soort zonnige kijk op de muziek in ieder geval.
0: Ja.
1: Dat hoor ik erin.
0: En nu mag je A, B en C nog even vergelijken.
1: Oh ja.
0: Daar hebben we je voor ingehuurd.
1: Ik vind B van deze drie in dit deel het mooist, het meest overtuigend. Dat heeft en de energie, maar ook het raffinement. C speelt lekker. Hè? Je hoort de dirigent ademen. We gaan dit deel er lekker doorheen jassen en we gaan lol maken. Waardoor raffinement soms verloren gaat. En dat hoor ik in B heel erg.
0: Ja.
1: En A vind ik een beetje door de weeks. Goed, maar ma.
0: Door de weeks. Dat schrijf ik even op. A is door de weeks. Maria Paula, vind je dat ook?
2: Ik opname A inderdaad. Het is een beetje... We spelen dit gewoon even heel goed. En dat is het. Het is heel recht toe recht aan. Ik hou heel erg van, zeker met die oude muziek. Dat is zo vanuit dat contrapunt gedacht. Dus die energie moet ook van onder afkomen. En dat komt het gewoon helemaal niet. Alles loopt eigenlijk recht door.
0: Ja.
2: En ik mis de werveling in de muziek. Dus opname A vond ik goed, maar een beetje saai. Toen ik opname B hoorde, dacht ik, yes, dit is het. Een mooi tempo. Mooie unisono's met richting. En echt ook geïnterpreteerd vanuit die contrapunt. Misschien dat het technisch hier en daar wat minder goed is. Het neemt me meer mee. Wat ik mooi vond, is dat de begeleiding in de lyrische gedeeltes wat breder werd gespeeld door dat lyrische karakter. Dus die emotie wordt versterkt in de muziek. Van we gaan naar iets lyrisch toe. En dat miste ik in opname A. Maar toen kwam opname C. En toen dacht ik, wauw, die energie die wil ik wel in een prestissimo. Dat miste ik een beetje in opname B. En ik vond die unisono's in opname C, er zat geen vals accent in die andere twee opnames toch. Hoor je dan?
0: Ja, en dat komt door een opstreek. Hè?
2: Ja, drie afjes en één opstreek.
0: Als je van de punt van de stok naar de onderkant moet, dan is dat bij violisten vaak een ongewild accent.
2: Ja, het ongewilde accent. En dat hoorde ik in A en B allebei. Dat ik dacht, het is gewoon niet nodig. En C, die deden dat hartstikke mooi. De dynamische verschillen waren wel heel groot. Vond ik soms een beetje gekunsteld. Maar I love it.
0: I love it. Eens kijken of je dat nog steeds vindt in ronde 2. Met het larghetto. En dat zit vol met empfindzame dissonanten en contrasten tussen hard en zacht. Bach noemde dat licht en schaduw. Opname A.

0: En dat was de tweede ronde met het Larghetto uit Sinfonia in S groot uit 1757 van Carl Philipp Emanuel Bach. Nou, Maria Paula, ik ben benieuwd.
1: Ja, soms denk je ook, is het dan omdat ik het bij opname A voor het eerst hoor, maar ik te weinig dialoog tussen de instrumentalisten, maar ook in de muziek zelf. Hè. Er is altijd ook een dialoog, al zing je één melodie, speel je één melodie, die heeft altijd, is met zichzelf in gesprek. En dat, het is me veel te vlak en te kaal. En zeker in die stijl waarin het zware maatdeel en het
2: je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Is het wat braver en die in opname B, die ging op een gegeven moment zo lekker met die al die sequenzen mee. En ik dacht, ja. Wauw. Maar toch gaat mijn voorkeur uit naar opname C.
2: Oh.
1: Ja, het is wat meer, hoe zeg je dat? Een ruwe diamant. Misschien hou ik daar gewoon meer van dan het hele gepolijste. Ik vond vooral de vraag en antwoord opname C heel erg mooi. Heel goed over de structuur van het stuk nagedacht en wat zij als enige wat mij betreft deden in de strijkers is verschil maken in streeksnelheid. Dus af en toe gewoon een stukje spelen op een misschien
2: klein stukje van de stok.
1: Ja,
2: in plaats van die hele stok, ja. Waardoor je meer een ander soort geluid krijgt.
1: Ja, dus als je de hele tijd met de hele stok speelt, klinkt alles hetzelfde. Als je dan ineens met weinig stok speelt, dan krijgt iets een heel ander, een beetje intiemer.
2: En
1: dat vind ik in opname C wel echt geweldig.
2: Guido?
3: A vindt het nog steeds alledaags.
2: Ja, door de week. Ja.
3: Ja, dat gebeurt te weinig. Die muziek nodigt uit tot veel meer en dat hoor ik niet. Dat hoor ik wel in B. Maar in C, ik ga mee met Maria Paula. Daar wordt echt een verhaal verteld. En wat die volgens mij heel goed doen, is een soort overkoepelend verhaal. Er is daar een soort karakter, persoon in de zachte gedeelte die mijmert, die. En af en toe dan zo'n toetie, hè, en dan valt het hele strijkorkest in. Maar dan mijmert hij weer verder. En dat drama wordt heel mooi uitgespeeld. En dan ga je die muziek ook snappen. Dan denk je niet van, nou ja, hè, Carl Philipp.
2: Niet gehoeven.
3: Hij wist wat hij deed.
2: Ja,
3: en
2: precies.
3: Opname C haalt dat eruit. Dat is mooi.
2: Jij zei net, hoe komt het toch eigenlijk dat we hier minder naar luisteren naar Johann Sebastian? Nou, leg dat eens uit.
3: Het zijn componisten van een heel andere categorie. En Bach was een soort metacomponist. Bach vatte alles voor hem samen. Dat was een soort. Ja, die stond boven iedereen in zijn tijd. En Carl Philipp was een topcomponist, maar werkte in een heel andere context aan een hof en zat in een heel andere stijlperiode.
2: Ja.
3: En daar kon zijn vader ook heel weinig mee.
2: Ja.
3: Daar zal het mee te maken.
2: Jammer voor die
3: zonen. Ja, Bach wordt verafgoot.
2: Die moeten best last hebben gehad van het aura van hun vader.
3: Ja, Carl Philipp bewonderde hem wel heel oprecht, geloof ik. En besefte ook wel dat hij in een andere context en voor een andere tijd aan het componeren was.
2: Ja. Laten we naar de derde ronde gaan met, neem ik aan, opname B en C. Zijn jullie het daarmee eens?
3: Goed aangevoeld.
2: Dan laten we opname A vervallen en dan gaan we luisteren naar het presto van opname B.

0: En dat was het laatste fragment van deze vergelijking. Het presto van de Sinfonia in S groot van Carl Philipp Emanuel Bach. Guido, we hoorden vandaag versies met en zonder blazers. Ja. Wat heeft jouw voorkeur?
1: Met blazers.
0: Waarom?
1: Nou ja, in dit deel wordt het iets puntiger, iets kleurrijker, iets brutaler af en toe. Het biedt net wat extra's, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat zowel B en C mij een beetje tegenvallen naar het voorgaande.
0: O jee.
1: Ja, is dat een tempo kwestie? Presto is toch, moet je een beetje buiten adem raken, toch?
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Ja, dat heb ik bij geen van beiden.
0: Een beetje gezapig?
1: Ja, ik denk, ja. Er moet meer gebeuren. Het moet speelser, er moet meer lol uitklinken. Het is.
0: Het verbaast me. Heb jij dat ook?
2: Nou, ik heb er allebei opgeschreven dat ik een beetje het joie de vivre mis. Ik denk dat de keuze misschien komt omdat het eerste deel een prestissimo is. Dat ze denken, oh, dit moet niet te snel.
0: En dit is een gewoon presto.
2: Ja, en dit is een gewoon presto. Dus ik denk misschien dat daar de overweging vandaan komt. Maar je kunt ook in een wat rustiger tempo het gevoel geven van energie die erin zit en sprankeling. En dat mis ik een beetje bij allebei.
0: Als je moet kiezen?
2: Ja, dan is opname C duidelijk levendiger. Maar ik vond het heel mooi met de blazers, maar ik vond ze wel wat aan de dominante kant. Waardoor ik niet altijd. Soms was ik dan maar. Dat wil je nog wel blijven horen.
0: Guido, had jij dat ook?
1: Nee, had ik geen last van. En die blazers die geven je wel de mogelijkheid om gekkere dingen te doen. Om meer met humor te doen. En humor mis ik hier, laat ik het zo zeggen.
0: Kies jij ook dan, als je moet kiezen voor opname C, net als Maria Paula?
1: Overkoepelend?
0: Ja?
1: Of niet voor dit
0: overkoepelend?
1: Ja, overkoepelend.
0: Toch?
1: Kies ik voor C, zeker, ja.
2: Maar dan wel met de klavicinist van B, want die was weer zo lekker bezig.
0: Ik ga jullie vertellen wie jullie eruit gooiden. Opname A uit 2013. Orchestre de Chambre de Lausanne onder leiding van Christian Zacharias. Het is een gewoon modern kamerorkest met blazers.
1: Dat verklaart een beetje het gebrek aan affiniteit met de stijl van Carl Philipp, denk ik dan.
0: Opname B, Arte dei Suonatori onder leiding van klavicinist Marcin Schwatkiewicz. Dat is de nieuwe opname.
2: Ja,
1: de klavicinist.
2: Ja, die klavicinist. Ja, die heeft
0: dus
2: toch opgevallen.
0: Ja, authentiek klein bezet strijkorkest met klavecimbal. En dan gaan we naar opname C uit 2000. Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van de concertmeester.
1: Ja.
0: Authentiek orkest met blazers. Ja.
2: Ik vond echt opname B ook echt tof hoor. Kom op, ja.
0: Dus conclusie van vandaag, het liefst een combinatie van allerlei zaken. Ja, zo kan het soms gaan.
2: Er zit zoveel in.
0: Er zit zoveel in, er is zoveel van te maken en er zijn zoveel smaken. Dat is het leuke van Discotabel. En daarmee zijn we aan het slot gekomen van deze uitzending. Dankjewel, Maria Paula Major en Guido van Oorschot. Regie en samenstelling vandaag was van Marjolein de Moor, techniek Luc van Dijk. Je kan de uitzending ook luisteren als podcast en alle informatie over de tracks staat onderaan de website van Discotabel onder de kop uitgelicht. Volgende week ben ik er nog één keer met de laatste uitzending voor de zomerstop. En daarna mag je 5 weken genieten van herhalingen van onze allermooiste specials van het afgelopen seizoen. Zo dadelijk gaat Hans Smit in gesprek met econoom en journalist Shaila Sital Singh. Fijne avond en tot volgende week.

0: NTR brengt cultuur. Elke dag.
1: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
2: Klassiek. Deze week Spiegel in Spiegel van Arvo Pärt, waarin het goddelijke en het menselijke elkaar opzoeken, maar net niet vinden.
3: Arvo Pärt laat zien dat je niet hoeft te schreeuwen om gehoord te worden. Juist in de ruimte tussen de noten vinden we de emotie.
1: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Ster. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan, gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: Goedenavond. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we wekelijks op reis gaan met een bekende gast. Vandaag een reis die we al eerder hebben gemaakt, want Panorama Zondag staat tot 30 augustus in de zomerstand. Je hoort 6 weken lang herhalingen van gesprekken uit het afgelopen seizoen waarin we ons 5-jarig bestaan vierden, waar we met extra veel plezier op terugkijken. Vandaag de eerste herhaling. We gaan terug naar 12 oktober van het vorig jaar. Toen was journalist, schrijver, econoom, Volkskrant-columnist Sheila Sital Singh mijn gast. Haar familiegeschiedenis, die ze optekende in Waar ik me voor schaam, stond op de shortlist van de Boekenbon Literatuurprijs. En bovendien waren de verkiezingen in aantocht. Alle reden dus voor een goed gesprek. Ik wens je veel luisterplezier.
1: NPO Klassiek. KRO-NCRV. Panorama Zondag. Met Hans Smit.
0: Goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we weer een reis maken van 2 uur maar liefst. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die veel voor hem of haar betekenen. En aan de hand daarvan hebben we een route uitgestippeld en met veel muziek onderweg, uiteraard. Mijn gast van vandaag heeft een brede kijk op de wereld, of het nu gaat om de politiek, verwikkelingen op het wereldtoneel of zaken dichter bij huis. Met haar scherpe pen en observatievermogen weet ze als schrijver en columnist de juiste toon te raken. Ook als chroniqueur van haar eigen verborgen familiegeschiedenis schuwt ze de confrontatie met zichzelf en de buitenwereld bepaald niet. Sheila Sital Singh is mijn gast. Wat fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: Hoe was jouw zondag?
2: Heel rustig. Ja, geluncht bij goede vrienden. En toen daarna heel rustig hierheen gereden.
0: Ja, een beetje psychologisch voorbereid op deze uitzending. Of denk van, ik zie wel.
2: Ik zie wel. Ik laat het helemaal over me heen komen.
0: Heel goed. Vanavond neem je ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Dat voert langs een bijzonder eeuwenoud boek. Maar ook langs kwetsbare natuurschatten. En muziek die een glimlach teweeg brengt. Dat allemaal later. We beginnen met iets dat onze muzieksamensteller Teun Faber heeft uitgekozen. En hij koos om te beginnen voor muziek van Vivaldi.

0: Zo, lekker pittig. Dit deeltje uit het concert voor twee violen en strijkorkest van Vivaldi. Met Dimitri Sinkovski en Riccardo Minasi op hun eigen viool bij Il Pomodoro. Shaila Sital Singh is mijn gast. Ja, fijn. Nogmaals dat je er bent. Ik ga even kort je leven schetsen tot nu toe. Ja, nu ga je het krijgen. In 1968 geboren in Suriname, waar je de eerste jaren van je leven doorbrengt. Mm-hmm. Als zevenjarige verhuis je met vader, moeder en zus naar Curaçao. Mm-hmm. Waar je 10 jaar later vertrekt om in Nederland te gaan studeren. Je kiest eerst voor Amsterdam, maar al heel snel denk je, nou, dat is hem niet. Ik ga naar Rotterdam, de richting economie. Maar diep in je hart ben je liever journalist. Nou, die droom die komt uit met een baan bij het Rotterdams Dagblad. Na 2 jaar verruil je die redactie voor Elsevier. Uiteindelijk voor de Volkskrant, waar je verslag doet van de Haagse politiek. Je bent de correspondent in Brussel. Je keert even terug naar Suriname. Schrijft onder andere een boek over Mark Rutte. En laat je jarenlang gelden als vaste en bekroonde columnist op de pagina 2 van de Volkskrant. In 2022 geef je die plek op. Maar schrijven blijf je, zeker. Na de ontdekking van het foute oorlogsverleden van je opa, duik je in je eigen geschiedenis en kom je je eigen angsten onder ogen in het boek Waar ik me voor schaam. En dat staat nu op de shortlist voor de Boekenbon Literatuurprijs, die op 13 november wordt uitgereikt. Heb je dan die andere boeken ook gelezen, vraag ik me af, die genomineerd zijn of niet?
1: Niet allemaal, maar dat moet ik wel doen.
0: Ik
1: ben dan wel zo iemand die dan vindt dat ik dat moet. Want als ik dan die andere genomineerde ontmoet, dat ik daar dan iets aardigs over een boek moet kunnen zeggen. Dan heb ik dan wel weer zo'n lijstje van aangelegd.
0: Wat was je eerste reactie toen je genomineerd werd voor deze prijs?
1: Ik vond het. Nou, ik was natuurlijk heel erg blij. Ik denk dat mijn eerste reactie was. Maar ook verbazing. Ik was wel heel erg verbaasd. Ik dacht, hè?
0: Waarom verbaasd? Je hebt toch wel een heel goed boek geschreven?
1: Absoluut, maar er zijn heel veel goede boeken. Ik heb zelf in een jury gezeten vorig jaar voor de Libris. Dat is een heel ander soort prijs. Ja. Voor fictie, voor romans. En er wordt zo ontzettend veel geschreven. En ook heel veel goed geschreven. Mm-hmm. Ik was gewoon ook wel verbaasd.
0: Ja, maar ook heel fijn natuurlijk, die waardering. Om te merken dat het gelezen wordt, dat het gezien wordt.
1: Zeker, ja. Het is niet onopgemerkt gebleven.
0: Nee,
1: dat is
0: zo
1: heel fijn.
0: Is het. Ja. Terwijl het natuurlijk in eerste instantie een verhaal is. Het oorlogsverleden van je grootvader, wat je eigenlijk liever weg zou willen stoppen.
1: Ja, nou ja, in elk geval. Nee, mijn moeder heeft het heel lang weggestopt. Ja, want hij wist dat helemaal niet, tot aan haar overlijden. En ik dacht in eerste instantie ook, dit mag helemaal niemand weten. Dit is, want kennelijk is het een geheim. Dus nee, het was niet iets waarvan ik nou meteen dacht, oh, dit is leuk, dit gaan we aan de grote klok hangen.
0: Nee. Ik wil het straks uitgebreider over dat boek hebben, hoor. Maar ik laat het nu even liggen. Want er zijn andere zaken die ook nog spelen. De verkiezingen zitten natuurlijk aan te komen. Jij schrijft natuurlijk ook heel veel nog over je recente column. Meest recente column ging over de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Mm-hmm. Door het CPB. Hoe belangrijk het is dat we kunnen zien wat de verschillende partijen allemaal willen en wat het kost en wat ze daardoor niet kunnen doen. Wat wil jij de lezers meegeven als je een column schrijft? Of als je een stuk schrijft?
1: Ja, wat ik wil. Ik ben natuurlijk al heel lang columnist. Ja. Inderdaad, op pagina 2 heel lang en toen een tijdje gestopt en nu weer terug. Wat ik wil ze een soort handvat meegeven om te kunnen navigeren door al dat nieuws. Ik wil niet per se dat ze vinden wat ik vind. Soms weet ik ook zelf helemaal niet wat ik vind. Soms vind ik ook niet iets. Dat hoeft volgens mij ook niet. Mm-hmm. Maar dat ze een idee hebben, als ze mij hebben gelezen, dat ze denken, oh ja, nu kan ik de wereld misschien net iets beter begrijpen of net iets beter aan. Of kan ik het net op een iets andere manier bekijken. Als ik dat al bereik, dan ben ik al... Dat vind ik al heel wat.
0: Ja, dan heb je, behalve dat je columns schrijft, ben je ook vaste gast in een podcast die de Volkskrant uitzendt. De Kamer van Klok.
1: Ja
0: met dus de hoofdredacteur en iemand uit de Haagse redactie.
1: Ja, de chef van de politieke redactie. Ja, Raoul
0: Dupré zit erbij. Gijs Groenteman die dat presenteert.
1: Ja.
0: En je doet ook nog het Oog. Dat is een ander soort medium, hè? Die podcast en de radio. Maar is dat ook een andere Shaila die we daar zien?
1: Nee, uiteindelijk is het denk ik overal wel dezelfde Shaila met dezelfde twijfels en opvattingen. Het is wel een ander medium. Met name podcast is wel echt een ander soort medium. Je gaat daar toch meer hardop nadenken. Iets wat je op papier ook wel doet. Maar op papier is het natuurlijk veel gestileerder. Mm-hmm. Het is wat ongestileerder. Het is wat ongepolijster, denk ik, zo'n podcast. Dus het biedt ook wel meer ruimte om overwegingen en twijfels te laten zien. Dat mm-hmm. vind ik er wel aantrekkelijk aan.
0: Ja, ja.
1: Op papier is het vaak ook wel heel stellig. Want uiteindelijk heb je 500 woorden en dan moet het dan allemaal in vloeien. En dan staat het er soms wel stelliger dan ik... Dan het proces erheen was.
0: Ja, dus je kunt het wat meer nuanceren als je het. Dat, je hoort dat denkproces, hoor je in feite live.
1: Ja, je kan hardop denken. Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Hoe zie je deze tijden qua politiek? Ik bedoel, we gaan vanavond naar een verkiezingsdebat waar Geert Wilders waarschijnlijk niet bij aanwezig is.
1: Ja, die gaat niet meedoen, ja.
0: Zie jij een herhaling van de verkiezingen van 4 jaar geleden?
1: Twee jaar geleden, ja. Het is echt, we hebben nu zo vaak verkiezingen achter elkaar. Het wordt ook één grote brei in je hoofd. Ja. Hè? Dat je denkt, was het nou vorig jaar, was het nou 2 jaar geleden? Ik denk dat we wel op een ander punt zijn beland. Ik denk dat we 2 jaar geleden nog een wat roekelozere campagne hebben gezien. Met een VVD die dacht, nou, we kunnen best met die PVV proberen. Mm-hmm. Het was wat... We kwamen natuurlijk uit zijn hele lange tijd van Rutte. Mensen waren heel erg aan iets anders toe. Dus het was wat onvoorspelbaar. Het was misschien in zekere zin, nou ja, ik noemde het woord roekeloos al. Ik denk dat we nu een verkiezingscampagne zien waarin een heleboel partijen hebben gezien wat er gebeurt als je een partij als de PVV ook daadwerkelijk toelaat tot de macht. Een partij die zich niet per se veel gelegen laat liggen aan democratische waarden, aan... normen die we hebben afgesproken, maar ook aan de grondwet, ook aan allerlei rechtsstatelijke beginselen die we met elkaar hebben afgesproken. En wat er dan kan gebeuren. En ik denk dat er nu meer besef is bij een heleboel politieke partijen dat er wat er op het spel staat. Kies je voor een partij die zich binnen de grenzen van rechtsstaat, grondwet enzovoorts wil bewegen? Of ga je daar, kies je een partij die daar de grenzen van opzoekt of daar zelfs overheen wil? Ik denk dat we nu meer weten. Dat we de afgelopen 1,5 jaar hebben gezien hoe ingewikkeld dat is. Ja. Als je een kabinet vormt met partijen die niet geworteld zijn in die rechtsstaat. En ik denk dat dat uiteindelijk ook de ziel van deze campagne bepaalt.
0: Ja. Dat moeten we dan afwachten, want die partijen die aan die kant staan, die scoren wel heel goed in de peilingen.
1: Dus zeker, ja.
0: Er zijn nog heel veel zwevende kiezers. Hè? Ja. Ik geloof 80% weet het nog niet.
1: Precies.
0: Goed, tot zover. We gaan straks naar jouw eerste kunstwerk, naar deze muziek van een pianiste met de prachtige naam Louise Hérite Viardot.

0: Zoals zangeres, pianiste, dirigent en componiste, dus Louise Riet Viardot. Je hoorde een deel uit haar pianokwartet met het bij de bijnaam Im Sommer. En dit deel, gespeeld door de Kaleidoscope Chamber Collective, is getiteld Fliegen und Schmetterlingen. Nou, dat is een mooi bruggetje dat Teun bedacht heeft naar het eerste kunstwerk van mijn gast Sheila Sittelsing. Dat is namelijk het boek Metamorphosis in Sectorum Surinamensium van Maria Sibylla Merian. Ja. Dat is een buitengewoon lange titel. Wat is het voor boek?
1: Het is een boek over insecten met tekeningen en aquarellen. Van Surinaamse insecten die zeg maar van rups naar vlinder gaan, maar ook spinnetjes, van alles heeft ze getekend. En dat is, nou ja, het is heel, heel mooi en het is ook wel heel bijzonder. Deze Maria Sibylla Merian was een Duitse die eind 17e eeuw, begin 18e eeuw leefde. En zij is... zij was van kind af aan gefascineerd door insecten, met name rups, hoe rupsen tot vlinder werden. En dat tekende ze dan allemaal na. En het was eerst in Duitsland. En toen is ze getrouwd met, ik geloof dat het nogal een hork was, want daar is ze op een gegeven moment van gescheiden. Via een geloofsgemeenschap in Nederland beland. Nederland had toen de kolonie Suriname. En via contacten in contact gekomen met Suriname. En rond de eeuwwisseling, 1699 moet het zijn geweest, heeft ze een reis gemaakt naar Suriname. En is toen ook het oerwoud ingetrokken om daar insecten te gaan tekenen. Ja. En dat is een heel beroemd boek geworden. Ja, dat is dit.
0: Ja.
1: Dat,
0: wanneer is het op jouw pad gekomen, dit boek?
1: Ik denk dat moet zijn geweest bij de grote Suriname tentoonstelling. Die was een aantal jaar geleden, 2019, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En toen hingen daar een aantal van die tekeningen, maar die zijn echt prachtig. Mm-hmm. Heel uitvergroot hingen die daar. En ik was daardoor gefascineerd. Dus ik ben gaan opzoeken van wat is dat dan? Nou, dat kwam uit dit insectenboek. Yeah. En het is niet alleen esthetisch mooi. En het is niet alleen kunstig. Maar het heeft ook voor de insectenkunde echt wel een bijdrage aangeleverd. Yeah. Namelijk door heel precies te observeren wat er gebeurt, heeft ze ook een bijdrage geleverd aan de kennis over hoe insecten van rupsje naar vlinder gaan. En van eitje.
0: Heeft niet een paar jaar geleden ook het Rijksmuseum een exemplaar van dit boek?
1: Ja, vorig jaar heeft het Rijksmuseum heeft een eerste, of het eerste exemplaar, of het originele exemplaar hiervan verworven. Dus dat ligt nu in hun collectie.
0: Ja, is het ook bijzonder omdat het is door een vrouw gemaakt? En het heeft natuurlijk een link met Suriname.
1: Zeker.
0: Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook bijzonder is.
1: Ja, dat vond ik er heel bijzonder aan. En ook het hele verhaal eromheen. Dus is ook in haar eentje, zoals met haar dochter, is ze naar Suriname gereisd. En ook alleen dat bos ingetrokken en die tekeningen gemaakt. Dus het was een vrij eigenzinnige dame die ook een beetje gewoon haar eigen gang ging.
0: Ja. En het een soort Indiana Jones.
1: Dat gevoel heb je erbij. Ja. Het zal wel iets andere outfits aan hebben gehad. En tamelijk onverschrokken ook. Mm-hmm. Ze tekende ook vogelspinnen en zo. Dus ze had een enorme fascinatie voor die dieren, voor die insecten.
0: Ja. Ik zie ook nog een link, die zal jij ook gezien hebben. Jij bent geboren in Suriname uit een Nederlandse moeder en een Hindoestaans-Surinaamse vader. Waarom zijn zij ooit, zij ging naar Suriname. Waarom zijn jouw ouders ooit naar Suriname vertrokken?
1: Ik denk mijn vader die kwam daar vandaan, die was er opgegroeid. Ja. En die is op een gegeven moment naar Nederland gegaan om zijn opleiding af te maken. Hij was arts, mm-hmm. heeft mijn moeder ontmoet. En hij heeft ook nog wel hier gewerkt, zeg maar in het begin van zijn carrière. Maar dat was ook wel een tijd, de jaren 60, dat ze terug zijn gekeerd, dat er ook wel heel veel druk was op mensen uit Suriname die hier waren van kom terug, we hebben je nodig. Hè?
0: Ja, ja.
1: Het land zou misschien wel onafhankelijk worden.
0: Ja, 75 was nog niet zover.
1: 75 is het uiteindelijk ook onafhankelijk geworden. Mm-hmm. Dus het land was zich aan het oprichten en er was ook wel zelfbewustzijn aan het groeien in Suriname. En ze hadden natuurlijk de gestudeerde mensen nodig. Ze hadden natuurlijk niet zoveel aan als al hun goede, knappe zonen en dochters uitvlogen en niet meer terugkwamen.
0: De brain drain, zogezegd.
1: Ja, precies. Ja. Dus mijn vader heeft zich toen ook wel over laten halen. En mijn moeder vond het denk ik ook wel fijn om naar Suriname te gaan. Dus zijn ze daar naartoe gegaan in de jaren 60. En ik ben daar ook geboren. Ze hebben daar uiteindelijk een jaar of 10 gewoond. Ook met het gezin hebben we daar ook gewoond.
0: Wat was het voor gezin? Wat herinner je je nog daarvan, van die eerste jaren?
1: Van Suriname herinner ik me eigenlijk nog best wel veel. Maar voor een deel zijn het ook geconstrueerde herinneringen. Aan de hand van foto's, aan de hand van verhalen die je dan weer doorvertelt. Maar ik heb ook nog wel beelden. Dat we in een groot huis woonden met een trap naar beneden. Helemaal in het begin. En een grote tuin. Ik herinner me vooral grote tuinen. En het liep altijd onder water met de regen. Dat weet ik ook, want dat was echt een gebeurtenis. En dan mochten we dan in dat water gaan spelen. Ik herinner me het vooral als onbezorgd en veilig. En beschut of zo. Een soort hele grote tuinen die waarschijnlijk helemaal niet zo groot waren, want later heb ik dat teruggezien en dan was het een heel klein grasveldje.
0: Dat,
1: maar dat je dat idee dat je daar onbeperkt en onbelemmerd kon ronddarren. Voor mijn gevoel was ik altijd buiten.
0: Ja, je was echt een buitenkind.
1: Weet ik niet eens, maar mijn herinneringen spelen zich allemaal buiten af.
0: Ja.
1: Dat vooral. Ja.
0: En dan ben je 7, dan ga je al naar Curaçao.
1: Ja, we gingen met de onafhankelijkheid. Het was in de jaren voorafgaand aan de onafhankelijkheid was het best wel onrustig in Suriname. Niet dat er enorme onlust waren, maar er was wel onrust. En er waren ook wel groepen die zich bezorgd maakten over de aanstaande onafhankelijkheid. Die dachten, wat moeten we nou? Het land is toen ook echt leeggelopen. Hè? Begin jaren 70, zeg maar, ergens tussen 72 en 75. Heel veel mensen kwamen naar Nederland. Ja. Toen is natuurlijk de hele Bijlmer is volgelopen met mensen uit Suriname. Die dachten, we komen toch liever hier. We willen toch dat Nederlandse paspoort houden. We weten niet wat de toekomst gaat brengen. En wij zijn toen naar Curaçao vertrokken in 1975.
0: Misschien een betere keuze ook.
1: Ik weet niet of het een betere keuze was. Maar het was mijn vader had denk ik niet zo'n zin om naar Nederland te gaan. Mijn moeder al helemaal niet. Die hoefde helemaal niet terug naar Nederland. En Curaçao is wat dichterbij. Je gaat niet helemaal weg of zo. Je hebt het gevoel dat het nog iets dichterbij is.
0: Maar was het wel een andere wereld voor jou als kind? Of niet?
1: Jawel. Al is het maar vanwege de taal. We spraken Nederlands in Suriname. Dat is Nederlandstalig. Alles is Nederlandstalig. Curaçao officieel ook Nederlandstalig. Maar de volkszaal daar is Papiaments. Dus ik kwam daar ook op een school zonder dat ik Papiaments kon. Mm. Dus ik vond het moeilijk aansluiting. Dus ik heb dat. Je leert dan wel snel als kind. Leer je dat. Maar het is wel echt een andere cultuur. Het is een andere wereld. Het is een andere taal. Dus je moet je wel weer even een heel nieuwe wereld eigen maken.
0: Ja, ja. Als je dat boek van deze Miriam leest, dan ben je misschien wel even terug in Suriname. Als je dat, die
1: zeker wel,
0: ziet.
1: Vooral die platen, die tekeningen. Absoluut. En ze heeft dat met zoveel oog voor detail en liefde en fascinatie ook voor de schoonheid van die insecten getekend. En het is ook zo, als je in Suriname bent, de insectenrijkdom is enorm. En de kleuren en de omvang. Die insecten zijn enorm. Het is echt ook afschrikwekkend groot zijn ze. Sprinkhanen zijn echt zo groot als mijn hand. En kakkerlakken, dat zijn de verschrikkelijkste beesten die er bestaan. De Surinaamse kakkerlak is ook echt heel groot en kan vliegen. Het is ook allemaal afschrikwekkend. Ja. Maar zij heeft dat echt met zo'n precisie opgetekend. Dus dat maakt het wel heel mooi.
0: We horen al muziek van de Surinaamse componist Johan Nicolaas Helstone. Deel uit zijn Het Pand der Goden.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag. Met de herhaling van het gesprek dat ik op 12 oktober van het vorig jaar had met journalist van de Volkskrant, schrijver-econoom Shaila Sital Singh. Vanaf 30 augustus zenden we weer nieuwe panorama's uit. Tussenspel uit het Pand der Goden van de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Helstone. Het werk Het Pand der Goden werd gereconstrueerd en is vorig jaar, 15 februari 2024, voor het eerst opgevoerd in het concertgebouw door het KCO onder leiding van Otto Tausk. En daar was deze opname van. Heb je veel met muziek eigenlijk, sowieso?
1: Heb ik veel met muziek.
0: Hou je van muziek?
1: Ik hou van muziek. Ik hou vooral van dansen. Dus ik hou vooral van muziek waardoor je in beweging komt. En eigenlijk kun je op alle muziek dansen. Ook op klassieke muziek. En dat vooral. Ja.
0: Ik heb een Antilliaans dansje voor je. Wil je dat?
1: Oh jee, oké.
2: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Nou, een componist uit Suriname was dit. Wim Staatjes Muller van Curaçao. Een van zijn Antilliaanse dansen, gespeeld door Marcel Worms. We zijn aangekomen bij jouw tweede kunstwerk. Wederom een boek, maar dan met minder illustraties.
1: Zonder plaatjes.
0: Ja, een boek dat ons deze keer naar een ander deel van Zuid-Amerika brengt, namelijk naar Curaçao. Jij las als tiener het boek Een vreemdeling op aarde van Boelie van Leeuwen. En wat gebeurde daar?
1: Nou ja, ik had nog nooit zoiets gelezen. Ja, Boelie van Leeuwen is een Curaçaose schrijver. Alweer enige tijd dood. Hij is uit 1922. Is in, volgens mij, 2017 overleden, als ik me niet vergis. Dat is een schrijver. Hij was advocaat. Hij werkte voor het openbaar bestuur op Curaçao. Dus hij had gewoon een baan. En daarna schreef hij. En wat hij deed en doet in Een vreemdeling op aarde, dat maakt deel uit van een trilogie eigenlijk. Drie boeken. Die gaan heel erg over Curaçao. Ze gaan heel erg over de tropen, maar dan de onbarmhartigheid eigenlijk van de tropen. De eenzaamheid, de triestheid, de onbarmhartigheid van de zon. Mm-hmm. Ze gaan heel erg over ontheemde zielen. Het is, als je dan 16 bent en je leest zoiets, dan kan je daar natuurlijk enorm in zwelgen. Maar ik ben dat altijd mooi blijven vinden. Boelie van Leeuwen is echt een groot schrijver. Hij is opgegroeid op Curaçao, dus ook heel erg opgegroeid in een Bijbelse traditie. Dat is zoals je op Curaçao opgroeit, dat is een superkatholiek eiland. Dus dan groei je op met die Bijbel in je achterzak. En die gebruikt hij, die draait hij helemaal ondersteboven en keert hij helemaal om. Hij gebruikt alle taal en metaforen, al dat goede haalt hij eruit en gebruikt hij in zijn werk. En omdat Hij breidt het Nederlands uit. Hij schrijft in heel mooi Nederlands, maar hij haalt er papiermens bij. Hij haalt er Spaans bij. Hij haalt er Duits bij. Hij haalt er Engels bij. Dus hij maakt eigenlijk de jas van het Nederlands. Die breidt hij helemaal uit met taalfondsen, ook uit andere talen. En hij maakt daar iets unieks van.
0: Ja, ja.
1: Het is echt heel mooi.
0: Herkende jij destijds ook wat je zegt, dat onbarmhartige van dat land?
1: Ja, heel erg. Ja, hij citeert ook ergens iemand die zegt van zo'n eiland om 5:00 PM, wanneer dan die zon ondergaat of die schemering intreedt, dat kan de verdrietigste plek op aarde zijn. En dat begrijp ik heel erg. Ja. Een soort van teloorgang, vergankelijkheid, wat er heel erg op zit. En Curaçao is ook nog het is een kale rots eigenlijk. En dat kan iets heel desolaats hebben. Dat beschrijft het. Zijn personages zijn ook allemaal van God en iedereen verlaten. Aha. Maar dat zit heel erg in het werk van hem.
0: Mooi.
1: En hij was jurist. Hij heeft later in zijn latere leven ook als prodeo-advocaat gewerkt voor de armen op Curaçao. Daar heeft hij later ook heel mooi over geschreven.
0: Zie herkenbaar, hè? Met die hoed altijd.
1: Zo'n strooie hoed op een gegeven moment. Hij vond dat hij oud werd en kaal en ging hij een hoed opzetten. Ja, die deed hij ook nooit meer af. Nee.
0: En dat katholieke, want jij kwam natuurlijk uit een andere religieuze achtergrond.
1: Ja,
0: merkte je daar nog iets van?
1: Nou ja, ik heb op katholieke scholen gezeten. Hmm. Wij waren van huis uit niet religieus. Mijn vader was niet religieus, totaal niet. Mijn moeder van huis uit Nederlands hervormd, maar ook niet. Dus wij zijn verder helemaal niet religieus opgevoed. Dus niet gedoopt, niet met de kerk. Maar toen we op Curaçao kwamen, de scholen daar zijn bijna allemaal Rooms-Katholiek. En mijn ouders hadden ons gewoon op de dichtstbijzijnde school gezet. En die was hartstikke Rooms-Katholiek. Mijn allereerste school op de basisschool was een meisjesschool. Een katholieke meisjesschool. En dat was het hoofd van de school was nog een non, Sœur Sylvia. Dus dat was heel, heel katholiek. En ik was natuurlijk niet gedoopt en ik had geen communie gedaan. Maar al mijn vriendinnetjes wel. Maar ik moest dan wel mee naar die kerk. Dus ik ben daar wel heel door die scholen daar heel erg in in opgevoed. Ja. En thuis, mijn vader vond het allemaal onzin. Maar
0: dat is lastig voor een kind. Dan zit je tussen twee werelden in.
1: Ja. Je leert dan ook wel navigeren tussen die twee werelden. Ja.
0: Over,

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Hele werk.
2: Ja. Nou, nu woon je hier, je hebt daar gewoond, je hebt op Curaçao gewoond, je hebt in Suriname gewoond. Waar voel jij je nou het meeste thuis?
1: Eigenlijk overal.
2: Ja,
1: ik kan wel pendelen tussen al die gebieden. In Nederland woon ik in jaren bij elkaar opgeteld het langst. Eigenlijk bijna mijn hele volwassen leven. Ik ben tussendoor wel weg geweest. Ja. Ik heb een tijdje in Brussel gewoond. Daar ben ik correspondent geweest. Ik heb ook als volwassene weer een tijdje in Suriname gewoond, maar niet heel lang, een paar jaar. Dus alles bij elkaar opgeteld woon ik het langst in Nederland. Ik denk dat ik ook wel het meest Nederlands ben. Want als we bijvoorbeeld in Suriname zijn, dan kan ik me ook wel echt ergeren aan dat je mensen moet wachten. En dat als je zegt 5 uur, dat nooit 5 uur is, maar 6:30. Dat soort dingen. Dus in die zin ben ik denk ik wel heel Nederlands. Tegelijkertijd, als ik bijvoorbeeld, als we in Suriname aankomen, is het ook wel thuis. Maar ook als ik Curaçao land, is het ook thuis. Het is overal wel thuis. En ik ben dan ook ontzettend blij als ik hem weer op Schiphol land. Dus het is, nou ja,
2: heerlijk.
1: Het is gewoon overal thuis.
2: Ja, je bent nergens ontheemd. Dat is ook fijn. Ja. Ik wil zo met je verder praten over het boek en over andere zaken. Maar verder met nog even een mooie calypso van Wim Staatjes-Muller. Omdat het zo lekker zonnig klinkt, vind ik.

0: Calypso, El Curaçao was dat van Wim Staatjes-Müller, wederom door Marcel Worms gespeeld op de piano. We hebben het nog steeds over het boek Een vreemdeling op aarde van Boelie van Leeuwen, tweede kunstwerk van Shaila Sitalsingh. Jij las het toen je 16 was, toen ontdekte je dit boek. Mm-hmm. Jij hebt een dochter van 16, zou je het haar aanraden om te lezen? Of is het toch wel gedateerd?
1: Ik zou het er absoluut aanraden. Ik weet niet wat ze ervan zou vinden. Ik denk dat ze sommige dingen erin ook wel heel erg gedateerd zou vinden. Maar ik denk dat ze het ook interessant zou vinden en mooi zou vinden. Dat denk ik wel. Maar het is altijd link. Hè? Mijn oudste die moest voor haar lijst Harry Mulisch lezen. Iets van Harry Mulisch. En die had toen twee vrouwen uitgekozen. Wat een ongelukkige keuze is, denk ik. En dat vond ze echt het verschrikkelijkste ooit. En toen ging mijn jongste dat ook lezen. En die vond het ook verschrikkelijk. En die vroeg zich af waar die Mulisch toch... Waarom in godsnaam dat nou moet lezen. Dus de boeken kunnen ook wel snel gedateerd raken. Dus nee, ik weet het niet meer. Ik ga het er wel laten lezen. Ja, ik ben benieuwd wat ze gaat vinden.
0: Even een klein tussenstapje voordat ik zo met je over je boek wil gaan praten. Want je ging op een gegeven moment naar Nederland toe omdat je wilde daar weg. Je ging je zus achterna, hè, volgens mij.
1: Nee, ja, studeren. Ik kwam studeren. Ja, het is op Curaçao, het is nog steeds zo. En dat was in de tijd dat ik jong was zeker zo. Dat je hebt niet zoveel vervolgopleidingen. Het is natuurlijk een klein eiland. Ja. Het heeft wel een universiteit, maar een paar richtingen. Het is verder niet heel, heel groot. Dus als je iets wil gaan studeren, dan moet je weg. En Amerika kan, maar dat is duur. Dat moet je dan allemaal zelf regelen. En Nederland is voor de hand liggend, want je hebt een Nederlands paspoort. Ja. Je kan in het Nederlandse systeem zo instromen. Het schoolsysteem op Curaçao is gewoon volledig aangesloten op het Nederlandse. Dus

0: Dus het is vrij logisch dat je dan naar Nederland gaat. Je hebt ook vliegtuigen, dat heet de bursale plane. Daarin zitten dus allemaal kinderen. Die hebben dan net hun VWO 6 gehaald. En die zitten dan met z'n allen in dat vliegtuig. Die gaan allemaal met een beurs naar Nederland. Maar vandaar de bursale plane. Ja, ja. Die zit dan helemaal vol van voor naar achter met 17, 18, 19-jarigen vertrekken.
1: En jij zat daartussen en je dacht, eigenlijk wil ik journalist worden, maar voor toch maar economie.
0: Ja.
1: Waarom die omweg?
0: Ja, ik moest iets studeren van mijn vader. Ja. En ik moest iets nuttigs studeren. Ah. En journalistiek was natuurlijk niet echt nuttig. En in die tijd, ik kwam in 86 hier naartoe. Dan kreeg je als je op school zat, dan kreeg je een paar folders van opleidingen, mogelijkheden, studierichtingen. En dan las je zo'n folder en dan zei je, nou ja, doe mij die dan maar. Zo koos je het een beetje. En bij economie stond dat je er alle kanten mee uitkom. Ja. Dus toen dacht ik, dat is handig.
1: Het is een goede basis ook. Je hebt in je huidige werk ook nog alle baat bij. Al is het maar om het doorlezen van de rapporten van het Centraal.
0: Precies. Ik kan zo'n model begrijpen.
1: Ja, precies. Ja. Dan vroeg ik mij af, want dat was eigenlijk de vraag die ik wilde stellen. Want jouw boek, want je hebt je ontwikkeld tot journalist, gedegen, werkend, maar ook dus schrijver. Waar ik me voor schaam, jouw boek. Heb je dat ook aan jouw kinderen laten lezen?
0: Ja, zeker. Ze komen er ook in voor.
1: Ja, dat weet ik. Ja,
0: ja ik heb ze er ook uitgebreid. In mijn hele zoektocht, want ik ben een jaar of 8, alles bij elkaar wel bezig geweest met het allemaal uitzoeken of nadenken en bedenken of het een boek is. En ik heb ze in die hele zoektocht meegenomen. Mijn jongste dochter is ook mee geweest naar Westerbork, want ik ben op een gegeven moment naar Westerbork gegaan. En ze vonden het allemaal heel leuk en interessant. En ze hebben zich laten interviewen ervoor. Dus ja, sowieso moesten ze het natuurlijk lezen. Ze hebben ook heel veel gecensureerd. Hè, met het lezen van, ja, maar dit ga je niet opschrijven over ons. En dit is onzin. En dit hebben we echt nooit zo gezegd.
1: Nee.
0: Dus dat, dus ze hebben ook flink veel inspraak gehad in hoe ze er uiteindelijk in kwamen.
1: Ik vond het mooie momenten dat jij op een gegeven moment, je staat ergens naar binnen te kijken. En dan een van je dochter zegt, mam.
0: Ja. Doe normaal.
1: Ja, zo. Dat vond ik heel mooi om te lezen. Het is een fascinerend boek. Het gaat over jou. Grootouders, of eigenlijk vooral of je grootvader, Charles, die een hoge rol bij de NSB had. Hoe kwam jij daarachter?
0: Dat was dus bij het overlijden van mijn moeder. Mijn moeder is heel oud geworden, 87. En die had, ik vroeg altijd wel van, goh, hoe was het in de oorlog? Want ik wist dat ze kind was in de oorlog. Ze zat 1929. Dus het fascineerde me heel erg. Dus ik had er altijd allerlei vragen over. En dan had ze ook allerlei mooie verhalen over. Maar ze had nooit verteld dat het een NSB-gezin was. Haar vader is in 35 lid geworden van NSB. Haar moeder overigens ook. Haar vader heeft daar ook een functie gehad. Die heeft daar praktisch de hele oorlog in uniform rondgelopen. Dat wisten we allemaal niet. En dat heeft ze pas bij haar overlijden, toen wist dat ze zou komen te overlijden, was ziek. Heeft ze dat allemaal opgeschreven. Dus ze heeft een soort documentje gemaakt met wat ze zich allemaal nog kon herinneren. Met allerlei familieverhalen. Ook familieverhalen die we wel kenden van vroeger.
1: Ja.
0: En met dat hele stuk over de oorlog. En dat was eigenlijk op het moment dat zij al heel ziek was. Dat ze zei van, ja, ik heb dat opgeschreven. Je moet dat maar even lezen. En ik heb het pas gelezen na haar overlijden. Want het was echt in de laatste dagen voor haar overlijden dat het me duidelijk werd dat ik dat moest lezen, kennelijk.
1: Ja.
0: Maar ze was toen al heel ziek. Mm-hmm. Dus ik heb er uiteindelijk niet meer met haar over kunnen praten. Dus ik heb het uiteindelijk gelezen toen het eigenlijk al te laat was. Ze was echt vlak na haar overlijden ben ik het goed gaan doorlezen. En toen dacht ik, maar dit wist ik allemaal niet. Er staat best wel veel in wat ik helemaal niet wist. En toen pas voor het eerst kwamen we er dus achter dat ze uit een NSB-gezin kwam. En het frappante is, en ik heb een oudere zuster, die wist het ook niet, maar mijn vader ook niet. Die hebben het hem nog gevraagd van, hé, wist jij dat dan? En die zei, nee, niet echt. Ja, hij had ooit eens een keer een opmerking gehoord dat er iets was met de vader, maar hij had er verder nooit echt op doorgepraat. Dus ze hebben daar gewoon nooit over gehad.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja.
1: Uiteindelijk blijkt dus dat jouw opa Charles blijkt een van die 425.000 dozen bij het
0: Nationaal Archief. Ja, ja. Ja.
1: Met mensen die fout waren in de oorlog.
0: Ja,
1: als je zo'n
0: doos
1: open doet, dan moet een hele rare gewaarwording zijn. Het is echt waar.
0: Ja, het is echt echt waar. Ja, het was ook wel bijzonder om het allemaal te lezen. Ook omdat ik kende de halve verhalen uit de oorlog van mijn moeder. En ik kon ze nu aanvullen met de andere helft. En het had ook wel iets verdrietigs. Want mijn moeder was heel jong. Die was een kind in de oorlog. Die heeft bij de jeugdstorm gezeten. De jeugdbeweging van de NSB. Daar moest ze heen. Ja. Van de vader. Ja. En dat vond ze zelf heel naar. Ze had ze ook nog opgeschreven dat ze het niet leuk heeft gevonden. Ze was ook enig kind. Dus dat moet heel eenzaam zijn geweest voor haar. En kennelijk niet leuk dat ze daar nooit meer over heeft willen praten. En dat altijd ook wel weg heeft gehouden bij ons. Dus ik ben vooral... Wat ik met het boek wilde, of sowieso wilde, was vooral dat stukje van waarom zwijg je daar nou zo'n leven lang over? En wat is dat voor een last die je dan met je meedraagt? En wat betekent dat? Dus ik heb vooral heel veel gesproken met andere nazaten uit wat je dan foute families
1: voor jou is het in eerste instantie ook een last. Ik bedoel, dat heb je. Je beschrijft heel mooi het proces dat je dat in feite. Dat je de vrede mee hebt, zou je kunnen zeggen aan het eind.
0: Ja, zeker wel. Ja.
1: Maar het is in het begin een dermate last dat je denkt, van, kan ik nog wel functioneren als journalist?
0: Nou ja, omdat het dus zo'n geheim was kennelijk, volgens mijn moeder. Er mocht niet over gesproken worden. Dat was mijn eerste reactie. Dus ook van, dit is kennelijk heel erg. Ik kon het helemaal niet plaatsen. Het enige wat ik had was een soort van vage notie van mensen in het verleden, van wie dan een verkeerd oorlogsverleden uitkwam en dat die dan uit hun functie werden gezet.
1: Ja, aantjes.
0: Precies, maar dat is natuurlijk ook best al wel weer een tijdje geleden. Mm-hmm. Maar dat dus altijd wel een issue was en dat dit dus kennelijk niet mocht, dat je het er niet over mocht hebben. Dus mijn eerste reactie gewoon instinctief was ook van dit mag niemand weten. Dit is heel slecht voor mij, voor mijn reputatie of zo. Misschien kan ik mijn werk niet meer doen. Dit moet ik voor me houden. Dat was wel mijn eerste reactie. En daar ben ik natuurlijk snel van genezen. Ik heb zelfs een boek over geschreven. Ja. Maar dat in het begin, dat was wel omdat je het op die manier krijgt doorverteld of krijgt opgediend. Als ja, dit is wel een geheim, jongens.
1: Ja. Ja, de titel waar ik me voor schaam, in een van de hoofdstukken leg je ook uit waar de schaamte uit bestaat. Eigenlijk waar je het meest over schaamt is dat je moeder niet de ruimte had om jou te vertellen
0: ik vond dat het zo was. Ja, ik vond dat het verdrietigst. Ja. We hadden gewoon een goede relatie en ze vertelde veel. En ik dacht altijd dat we alles aan elkaar konden vertellen. Weet je, of dat je. Nou ja, ik vond dat vooral dat ik dacht, oh ja, ik ging heel erg twijfelen aan onze relatie, aan verhalen die je elkaar vertelt. En dat je elkaar een leven lang zo goed kan kennen en zo intiem met elkaar bent. En dan toch een essentieel deel niet deelt. Ik vond dat. Ik ging vooral heel erg twijfelen aan. Ja, is zo'n relatie dan nog hetzelfde? Of moet ik... Was het de relatie die ik dacht dat het was? Ik vond dat eigenlijk het ergste van alles.
1: Ja, daar zit bijna nog een boek in, hè? Of is het klaar wat jou betreft?
0: Ik denk dat het wel klaar is. Hoewel ik heel veel reacties heb gehad. Aha. Van mensen die zeggen, ja, wij hadden ook zo'n geschiedenis. En er mocht ook niet over gesproken worden. Ik schrijf dat ook wel ergens in het boek. We zijn met, wat is het, meer dan 1 miljoen misschien wel. En dat klopt. Denk ik ook wel. Ik heb zoveel brieven, berichtjes, telefoontjes gekregen van mensen die zeggen, ja, we hebben ook zo'n familiegeschiedenis. En er mocht ook nooit over gesproken worden. En het is ook pas in de derde generatie. De kleinkinderen of zelfs de achterkleinkinderen die zeggen, en nu is het genoeg en nu wil ik weten wat er gebeurd is. En waarom daar eigenlijk nooit over gesproken mag worden. En waar ging het nou eigenlijk helemaal om?
1: Ja. Het mag geen club heten, dat is ook zoiets.
0: Het mag geen club heten, nee.
1: Een club, ze zaten ooit bij een foute club,
0: precies.
1: Die voorouders. Dus
0: ze hebben zoveel ellende van het lidmaatschap, dus het mag geen club heten, nee.

0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag. Met de herhaling van het gesprek dat ik op 12 oktober van het vorig jaar had met journalist van de Volkskrant, schrijver-econoom Shaila Sital Singh. Vanaf 30 augustus zenden we weer nieuwe panorama's uit. Ze komt uit Canada, Eleanor Daly, en ze schreef dit Grandmother Moon, hier uitgevoerd door de Gesualdo Six onder leiding van Owen Park. Dus een luisteraar, Shaila, die wil even iets kwijt. Die zegt: goedenavond, ik luister met veel belangstelling naar de uitzending met Shaila Sital Singh. Ik ben een fan van haar. Heb ik niet goed opgelet of bent u vergeten te noemen dat zij ook Met het Oog op Morgen presenteert? Nee, toch? Hebben we toch
1: je hebt het gezien, je zei het oog.
0: Ja. Ja.
1: Dus misschien heb je het niet volledig gezegd.
0: Met het oog op morgen.
1: Ik heb het gehoord.
0: Ja. Leuk dat zij ook de facsimile-uitgave van het boek van Marie Sibylla Merian bezit. Het is inderdaad prachtig. Groet van Irma. Wanneer ben je weer bij het oog te horen? Dus dat even een mooie luistertip voor een andere zender, maar dat mag.
1: Oh ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd, omdat ik invaller ben. Ja. Maar ongetwijfeld zeer binnenkort.

0: Eleonore Paarmeijer op de fluit. Erika Waardenburg op de harp met muziek van Theo Smit Siebinga, die van Java afkomstig is. En dit was het werk L'Étang endormi et la libellule, dus de slapende vijver. En daar is weer een insect, de libelle. Het loopt toch een beetje door. Ah, dat heeft Teun echt heel mooi bedacht. Die houdt rekening met de gasten en met de sfeer van het moment. Mooi. Wij vragen onze gasten, Sheila, ook altijd om een voorwerp mee te nemen waar je een bijzondere band mee hebt. Dat onmiddellijk wordt gepakt zodra het huis in de fik gaat. Jij hebt een bijbeltje meegenomen.
1: Ja, ik heb dit meegenomen. Het komt uit de nalatenschap van mijn moeder. Mm-hmm. Weer via haar moeder. En het is een... Ja, nee, ik heb het hier bij mijn hele kleine mini-uitvoering van het Nieuwe Testament. Is het niet te lezen zonder bril. Ook met bril geloof ik niet. Maar dit is...
0: Mooi goud op snee.
1: Ja, met goud op snee. Ja. Het is echt met een slotje. Ja. Nou ja, echt een hele mooie uitvoering. En die is geweest van een tante van mijn moeder. Dus zeg maar een groot-tante van mij. Een zuster van mijn oma. Mm-hmm. En zij... zij heette Tante Zus. Ik heb haar nooit gekend. Zij woonde in Nederlands-Indië. Een groot deel van die familie komt daar vandaan. En zij woonde daar ook. Zij gaf daar les op een school. Ze was ongetrouwd. En zij is in de Tweede Wereldoorlog... heeft ze in dat beruchte kamp Chideng gezeten. Daar is ook een stempel van, via zo'n zegel van. Oh, ja. Dat is zo'n jappenkamp. Zo'n jappenkampzegel zit hier voorin. Ze mocht dit bij zich houden toen kennelijk. En nadat de Japanners waren verslagen... toen brak natuurlijk in Indonesië de onrust uit... Ja. De onafhankelijkheidsoorlog. En in die strijd is zij verdwenen. Vermoedelijk vermoord. Ze is een keer op haar fiets gestapt en nooit meer thuisgekomen. En er was, zij was op dat moment ongetrouwd. Ze is wel getrouwd geweest, maar ze was toen ongetrouwd. Ze had ook geen kinderen. Ze had helemaal niets of niemand om iets aan na te laten. Dus uiteindelijk is dat is dit bijbeltje van haar overgebleven en een portret. En dat heeft heel lang bij mijn oma gestaan. Haar zuster, die heeft dat altijd bij zich gehouden. En uiteindelijk is het naar mijn moeder gegaan. Mm-hmm. En van mijn moeder naar mij. Dus ik ben eigenlijk de laatste nazaat van deze tante zus. Die er nog is. En dit is het enige wat nog van haar over is.
0: Ja.
1: En ik vind het ook mooi van die hele geschiedenis. Omdat het Jappenkamp erin zit. Mm-hmm. En haar verdwijning. En haar verdwijning heeft mijn oma en mijn moeder, dus haar zuster en haar nichtje... eigenlijk een hele leven lang bezig gehouden. Toen mijn moeder overleed, vlak voordat ze overleed... zei ze ook, nou, nu ga ik er misschien eindelijk achter komen... wat er met tante zus is gebeurd. Dus ze heeft dat al die jaren, die vrouw is in 1945 verdwenen... al die jaren kennelijk heeft dat in hun hoofd gespeeld... van wat is er met haar gebeurd? Ja. Dat weten we niet.
0: Ja, jouw oma hield het ook bezig, hè? Want zij, kan ik me uit het boek herinneren... voor iets van, ze hebben haar afgepakt. Of
1: ja, ze hebben haar vermoord. Ze heeft altijd een portret van haar in haar kamer. En dan zei ze ook, ja, dat was zus. Die hebben ze vermoord. En niemand weet verder iets. Dus ik heb alleen dit en nog een portretje van haar... wat bij mijn oma dan op de kamer lag. En een paar oude documenten waarin staat dat ze op een gegeven moment dood is verklaard. En dat is het. Dat is wat er van haar over is. Dus ik vind ook wel, ik heb die hele tante zus natuurlijk, ken ik natuurlijk niet, maar ik ook wel een soort van, nou ja, dit, ik ben dus het laatste wat er nog aan, hè, mijn zus en ik dan. Van wat
0: dus dat
1: nog...
0: koester je, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, en ik vind het ook wel gewoon een heel, heel mooi dingetje. En dat het zo'n kamp, ze heeft lang in dat Chideng-kamp gezeten, dat Jappenkamp, dat het zo'n heel kamp heeft overleefd. En nou ja, uiteindelijk bij mij.
0: Ja, je bewaart het op een goede plek.
1: Dus dan bewaar ik het maar,
0: Hey, die familie in Nederlands-Indië, opa Charles, oma Tootje.
1: Die hadden alle banden met Nederlands-Indië, ja.
0: Ja, maar op een gegeven moment zijn ze naar Nederland teruggekomen. Ja. Waarom gingen de zaken niet goed?
1: Mijn grootvader, die zat in de suiker in Nederlands-Indië. Die kwam ook uit een vrij welgestelde familie. Die hadden daar ook van alles. Die zijn ooit heel rijk geweest. Hebben daar plantages gehad en zo. En mijn opa zelf werkte ook in de suiker. Hij was, dat heette een chemiker. Dat zou je nu denken, laborant noemen of zo. Dus hij werkte in het lab op die suikerfabrieken. Maar er kwam enorm de klad in 1929. De grote beurscrash. Die heeft wereldwijd repercussies gehad. Ja. Ook voor de handel in suiker. En Java
0: dus zij kwamen naar Nederland toe?
1: Dus ze waren toen berooid geraakt. Dus ze zijn in 1932 moet het zijn geweest, zijn ze op de boot gestapt en naar Nederland gekomen. En mijn moeder was toen een peutertje, mijn moeder is van 1929. Ah. En om het toch maar in Nederland dan te proberen.
0: En dat lukte niet? Je opa heeft nog iets geprobeerd met een bedrijfje in aanbijenzalf.
1: Ja.
0: Gebruikte er een of andere ingrediënt bij wat zwaar giftig was?
1: Loodwit zat daarin. En loodwit, dat wisten ze toen al.
0: Die armoede die ontstond en ook de teleurstelling ongetwijfeld, dat het ook een rol heeft gespeeld bij het vallen voor de NSB?
1: Of? Ongetwijfeld. Het is in elk geval een motief dat heel vaak werd aangevoerd door mensen die zich aan hebben gesloten bij de NSB. Dat die jaren 30 waren heel schraal en het was heel moeilijk om aan werk te komen. Ook voor mijn grootvader dan. Dat wel heeft meegespeeld. Dat er ook wel een soort van rancune was en boosheid. En ik denk dat mijn opa, omdat hij ook uit een heel welgestelde familie kwam, dus hij was het ook wel heel goed gewend. Hij was ook al een soort prinsje. En dat ongetwijfeld een rol zal hebben gespeeld.
0: Ja. Racisme ook, of niet?
1: Ik denk het ook, absoluut. Ja, mijn moeder heeft dat wel beschreven, ook in die documenten die ze naliet, dat hij een soort altijd wel een hekel aan Joden heeft gehad. Zo beschreef ze dat. En ik denk ook wel, maar dit is ook wel speculatie hoor. Maar als je opgroeit, het Nederlands-Indië van die tijd was natuurlijk ook wel een heel erg hiërarchische maatschappij. Ah. Heel erg raciaal gesegregeerd. Heel erg gebaseerd op hoge klassen en lage klassen en dat soort. En het denken in verschillende categorieën mensen. Dat allemaal wel ongetwijfeld mee heeft gespeeld. Dat zal even niet hebben geholpen, laat me het zo stellen.
0: Ik kan me ook voorstellen dat jouw moeder iets moest uitleggen aan haar vader. Dat ze met een Hindoestaanse man. Of niet?
1: Ik kan daar niet zoveel over achterhalen. Ik heb me dat zelf wel afgevraagd. En ik heb ook gezocht. Want er zijn ook allerlei brieven, nog correspondentie tussen hun. Die ik heb gevonden bij mijn moeder. En dat ging er eigenlijk nooit over. Dus ik weet eigenlijk niet of dat nou een kwestie was of niet. Ik kan daar niks over terugvinden. Ja. Ik weet wel dat mijn vader best goed kon opschieten met zijn schoonvader. Dus ik durf dat eigenlijk niet te zeggen of dat heeft gespeeld.

0: Een deel uit een concert voor hobo of viool en strijkorkest van Johann Sebastian Bach. Je hoorde Isabelle Faust op de viool bij de Academie voor Alte Muziek Berlin onder leiding van Bernard Fork.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ik vind een hele zonnige uitzending tot nu toe. Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar we hebben zoveel linken met Curaçao. We gaan het zo dadelijk over de koraalriffen van Curaçao en Bonaire hebben. Dus je derde kunstwerk. En dan ook nog muziek van Iseline Kallister om dat in te leiden. Mooi, hè?
2: Ja, geweldig. Ja. Top zondag.

0: De zee, La Maan, door Iselien Kalister en een heel mooi gezelschap rond haar heen. Mooie inleiding voor het derde kunstwerk van Shaila Sital Singh. De koraalriffen van Curaçao en Bonaire. Wat is het plaatje wat je daarbij hebt als ik dat zeg? Wat zie je?
1: Ja, heel veel kleuren. Koraal, dat leeft, hè? Dat zijn diertjes.
0: Als het goed is wel, ja.
1: Ja, je hebt een doodkoraal, dat is heel treurig, maar... Het leeft, het zijn diertjes en die zitten aan elkaar vast met kalkskeletjes. En het ademt, het beweegt, het schittert, het heeft heel veel verschillende kleuren. En het is daaromheen is het een enorm leven van vissen en allerlei zeediertjes die zich daarin verschuilen en ertussen heen zwemmen en daarop fourageren en daar paaien en hun kindjes grootbrengen. Het is een enorm levendig gebeuren, zo'n koraalrif.
0: Ja. Toen jij op Curaçao woonde vanaf je zevende, heb je toen daar veel ook... heb je gedoken bijvoorbeeld?
1: Ja, en ook gewoon gesnorkeld. Het koraal ligt daar zo dicht aan de oppervlakte. Dat je ook gewoon met een snorkeltje en een duikbroek kom je al een heel eind. Ik heb op een gegeven moment ook zo'n duikbrevet gehaald. Ik vind het duiken eigenlijk een angstaanjagende gebeurtenis. Want dan ga je zo helemaal ondergedompeld in die zee. En die zee is enorm. Ja. En die geluiden. Het is onze omgeving niet. Hè? We moeten ook lucht meenemen en zo. Dus ik vind het ook... Het heeft ook iets angstaanjagends, vind ik, om onder die zee te zijn. Maar het is ook zo'n wonderlijke wereld. Het is echt prachtig. En het koraal van Bonaire is nog mooier misschien wel dan dat van Curaçao. Mm-hmm. Het is schitterend. En het wordt heel erg bedreigd.
0: Ja. Is dat ook de reden dat je het als kunstwerk mee wil nemen? Om het vooral te koesteren in ons hoofd in ieder geval.
1: Ja, de fragiele status ervan vind ik wel zorgwekkend. Koraal is heel gevoelig voor temperatuurstijging. En nou ja, de aarde wordt warmer en dus het zeewater wordt warmer. En dat koraal dat sterft daardoor af, het verbleekt. Koraal is ook heel gevoelig voor vervuiling. Allerlei typen van vervuiling. Het moet echt in schoon helder water floreert het beste. En we pompen zoveel troep de oceaan in. Mm-hmm. Dus die koralen, dat is eigenlijk de eerste, zijn een soort kanaries in de kolenmijn ook. Hè? Het is het eerste ecosysteem binnen de zee wat daar ook echt laat zien van jongens, het gaat de verkeerde kant op. En er zijn hele delen riffen die inmiddels aan het afsterven zijn, die helemaal verbleekt zijn, die al hun kleur kwijt zijn.
0: En het stijgen van de zeespiegel, een Nederlandse gemeente, namelijk Bonaire, wordt bedreigd.
1: Ja, er loopt nu ook een klimaatzaak. Hè?
0: Greenpeace.
1: Ja, Greenpeace heeft een klimaatzaak samen met Bonaire tegen de Nederlandse staat aangespannen. Die loopt nu, op dit moment, worden de pleidooien uitgewisseld. En dat gaat erover dat... althans, dat vindt Greenpeace en dat vinden de Bonaireaanse eisers. Mm-hmm. Dat de Nederlandse staat te weinig doet aan het terugdringen van de CO2. Omdat een deel van Bonaire zou kunnen overstromen als we niks doen. En dat koraal dat raakt vernietigd ook door de vervuiling. Dus de eis is dat de Nederlandse staat meer zou moeten doen. Een beetje urgenda-achtige rechtszaak is het.
0: Ja, het feit dat je daarvoor naar de rechter moet zegt misschien ook wel iets over de... staat van onze democratie. het is jammer dat, wat ik wil zeggen, is het is jammer dat dus kennelijk in Den Haag er geen oog voor is dat een deel van het Koninkrijk echt aan een lijf ondervindt.
1: Ja.
0: Wat
1: ja, dat zeggen die Bonaireaanse eisers ook. Ik heb een paar van die pleidooien zitten nalezen. Je zegt van ja, voor jullie is het papier, maar voor ons is het gewoon keiharde dagelijkse realiteit. Wij zien gewoon elke dag, wij zien dat rif afsterven. Wij ondervinden die gevolgen nu al iedere dag van klimaatverandering. En dat is en temperatuurstijging en vervuiling. Het is alles bij elkaar, hè? Want Bonaire is ook heel erg... Ja, overbevolkt geraakt kun je zeggen. Heel veel rijke Nederlanders vooral die daar huizen hebben gekocht langs de kusten. Wat fijn is voor de economische ontwikkeling. Maar tegelijkertijd enorme druk legt op de riolering en op de afvalstromen. Mm-hmm. En dat komt allemaal in het water terecht. Dus het heeft ook nadelen.
0: Ja, Maar het milieu staat niet heel erg hoog op de agenda momenteel in Den Haag. Dat was in het verleden wel eens anders.
1: Ja, nee, dat hebben we wel gezien met het kabinet de afgelopen anderhalf jaar. Die vindt klimaatbeleid ook een beetje onzin. Hè. Dus is ook wel een beetje, nou ja, daar is niet veel verbetering in gekomen. Nou ja, er zijn binnenkort verkiezingen.
0: Ja, nou, maar, ja. Ja, ja. Ja, maar het is natuurlijk niet goed voor het vertrouwen, denk ik, in de politiek. Als er niets met dat soort klachten. Als je dus naar de rechter moet stappen, uiteindelijk om je aandacht te vragen.
1: Om. Ja, of in elk geval, wat je in feite doet met zo'n rechtszaak, dat geldt ook voor die Urgenda-rechtszaak. Ja. En dat geldt ook voor deze, is dat je eigenlijk je eigen overheid aan zijn eigen beleid en beloftes moet herinneren. Er zijn ooit wel aangenomen. Of dus ooit wel gezegd van ja, we gaan dit doen, maar vervolgens gebeurt er in de uitvoering niks. Dus in feite is dat wat ze nu doen met die rechtszaak.
0: Is dat slecht voor het vertrouwen in de politiek, dat je op die manier je aandacht moet krijgen?
1: Weet ik niet of dat nou per se slecht is voor het vertrouwen in de politiek. Het is in elk geval, het wijst er wel op dat de politiek niet functioneert zoals die zou moeten functioneren. Hm. Dat wel.
0: Ja. Ja, jij loopt al een tijdje mee. Je hebt natuurlijk al heel lang in Den Haag ook gezeten.
1: Ja, zeker.
0: Biografie van Mark Rutte geschreven. Dat waren andere tijden, toch wel?
1: Ja, ik denk dat heel veel van wat we nu zien toen wel al sluimerde. Maar er is wel, wat je de laatste jaren ziet, is dat er is ook wel een soort taboe af om te praten over. Er zijn te veel buitenlanders, ze moeten eigenlijk weg. Het klimaatbeleid is onzin, stikstof bestaat niet. Er is heel veel ruimte gekomen voor twijfelzaaien over onderwerpen waarvan je denkt, ik dacht dat we dat al hadden bedacht, dat het zo was, jongens.
0: Ja, je legt in je boek, waar ik me voor schaam, ook duidelijk een link tussen de jaren 30, ja. Je opa die voor de NSB viel, en de tijden van nu.
1: Ja, nou ja, je ziet het in de retoriek bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik ben heel veel in Volk en Vaderland gaan lezen. En dat is de krant die van toen NSB, onder ja. NSB-leden ja. werd verspreid. En dan kun je gewoon op internet kun je dat gewoon vinden. Op Delver kun je al die oude exemplaren lezen. En ik schrok ook wel van de parallellen in taal en in toon, in de manier waarop er toen het werd gesproken en geschreven over Joden, over allerlei groepen die er niet bij hoorden. En dus, je ziet ook heel veel parallellen in taalgebruik en metaforen. En spreken over mensen als stromen, als water, als iets wat zich niet laat tegenhouden.
0: Niet als individuen.
1: In termen van insecten, ja. Als ongewenste invasies eigenlijk. En dat zie je. Er zijn veel overeenkomsten.
0: Vond je het daarom ook belangrijk om de boek te schrijven? Los van de persoonlijke ontwikkeling?
1: Is zeker het ook wel. Ook omdat ik denk dat je moet blijven waarschuwen voor het gemak waarmee je mee kunt gaan in toch best wel giftige retoriek. En dat zie je onder heel veel NSB-nazaten. Die geven ook allemaal lessen op scholen. Mm-hmm. En die gaan dan ook uitleggen van ja, het ging eigenlijk allemaal heel vanzelfsprekend en geleidelijk en vrij gemakkelijk. Dat hele groepen zo'n beetje gingen meeglijden. En ja, nou ja, misschien hebben ze ook wel een punt. En ja, die Joden zijn ook natuurlijk wel, het zijn er ook wel heel veel. En ze zijn ook allemaal heel rijk, hè. Allemaal van dat soort mythes. En dat het gemak waarmee je dat hele groepen mensen kunt laten geloven, daar zie je wel parallellen in. En ook een soort verheerlijking van het ongerepte boerenleven. Dat zijn mensen die bij onze grond horen en die bij ons horen. En dat zijn de mensen die hier echt thuis horen. Je hebt ook mensen die hier niet echt thuis horen. Dus ook het denken in verschillende soorten groepen. Ja. En dat heel erg aan grond en bodem vastklinken. Dat soort taal heb je nu weer.
0: Ja, ja. Ja, en dat beeld wat er van de NSB bestond, dat het een soort operettegezelschap was, dat heb je wel ook wel bijgesteld. Want ze wisten wel degelijk waar ze mee bezig waren.
1: Ja, ze wisten wel degelijk waar ze mee bezig waren. Ja, nee, absoluut. En dat het waren niet gewoon een paar verdwaalde padvinders in een uniform die een beetje per ongeluk zich bij de nazi's hebben aangesloten. Nee, dat was wel echt een gewelddadige antisemitische beweging. Die donders goed wist wat er aan de hand was.
0: Ja, dus je opa wist ook. Was op de hoogte.
1: Absoluut, ja. Die zat wel in een positie dat hij dat wel allemaal wist.
0: Je luistert naar de zomereditie van Panorama Zondag. Met de herhaling van het gesprek dat ik op 12 oktober van het vorig jaar had met journalist van de Volkskrant, schrijver-econoom Shaila Sital Singh. Vanaf 30 augustus zenden we weer nieuwe panorama's uit. Ik wil met je naar muziek toe, die alles te maken heeft met je vierde kunstwerk. Dat is namelijk muziek van Brahms. Die eerste cello-sonate, die wordt door een van jouw kinderen gespeeld, hè?
1: Nou ja, ik heb een dochter die speelt...
0: Poging tot.
1: Cello-poging tot. Ja, laten we het poging tot noemen. Ja.
0: Dit is een hele mooie uitvoering.

0: Het begin was dat van het eerste deel. Het Allegro non troppo uit de sonate voor cello en piano nummer 1 van Johannes Brahms. Emmanuel Bertrand hoorde je op de cello en Pascal Amoyal op de piano. Straks, beloof ik je, gaan ze nog verder spelen. Maar ik wil het erover hebben, want dit is het vierde kunstwerk van Sheila Sital Singh, mijn gast vanavond. Waarom heb je dit werk uitgekozen? Ik zei het al een beetje net, van omdat een van jouw kinderen speelde dit. Of speelt.
1: Ja, speelt cello, ja. Goed, de vraag was om een klassiek werk mee te nemen. En ik heb mijn oudste dochter, die speelt al vanaf kleins af cello. En gewoon voor de plezier, hè. Ze is geen celliste of zo. Ze zit niet op het conservatorium. Ze zit wel in een orkest, studentenorkest. En speelt heel mooi. En toen heb ik met haar eigenlijk gekeken, wat is nou een heel mooi cello-stuk? En dit stuk is zij, heeft zij ook dat beginnetje wel eens moeten oefenen. En dat klinkt dan door het huis. Ja. Wel anders dan wat we net hoorden, zal ik maar zeggen. Maar ook heel mooi. Ja,
0: natuurlijk, als je eigen kind muziek maakt, is altijd
1: is
0: mooi.
1: Prachtig, ja. Als zij speelt, mijn jongste die zegt dan ook altijd, oh, mama heeft nu de Zora speelt cello gezicht. Dan kijk ik kennelijk heel, heel vertederd.
0: Welke rol speelt muziek in jouw leven sowieso? Ja, we hadden het erover dat je meer met dansen bent dan met muziek, maar je hebt ook nooit iets leren spelen, toch?
1: Nee, ik heb zelf nooit een instrument gespeeld.
0: Jouw zus wel, maar jij?
1: Ja, mijn zus die speelde piano. Er stond ook een piano bij ons thuis, maar ik wilde nooit op muziekles. Ik zing ook heel vals en zo, dus ik dacht ja, dat kan ik helemaal niet. Dus ik heb zelf nooit een instrument bespeeld. Maar wel altijd, vooral gedanst. Maar zingen doe ik echt heel, heel, heel, heel slecht. Ja. Maar mijn kinderen, die spelen allebei een instrument. En mijn oudste, die had dus de cello uitgezocht, al heel klein. Toen zei ik, nee, je mag een instrument, wat wil je? Toen zei ze cello. Toen vroeg ik, hoe kom je daarbij? En achteraf hebben we gereconstrueerd. Er is een kinderfilm met een cello spelende tweeling. Een Duitse, ik weet niet meer hoe het heet, maar volgens mij kwam het daarvan. Ja. En het is begon met zo'n halve cello. En zo schattig, gewoon te schattig. En dan zo krak, krak, krak, weet je. Dat. En dat was echt, inmiddels speelt ze heel mooi en met heel veel plezier. En ik vind het ook zo'n zegen dat je dan die klanken zo door dat huis hoort als ze dan aan het oefenen is. En dan komt het ergens van de zolder naar beneden gedwarreld. En dan hoor je ook, oh, het gaat steeds beter. Oh, dit klinkt echt heel mooi. Oh, maar dit is echt heel mooi. En dat is gewoon heerlijk. Mijn jongste die speelt geen klassiek instrument. Die speelt elektrische gitaar. Die heeft eerst vroeger gedrumd en nu elektrische gitaar. Dus die is meer van de rock. En dat ook heel leuk. Ik vind het gewoon ontzettend plezier en zegen en gewoon, gewoon heel fijn om te horen als ze dan zo bezig zijn, een beetje aan het klooien op die instrumenten.
0: Ja, ik zie het aan je straalt als je erover vertelt. Ja. Dat vond ik ook zo mooi dat ze dus een actieve rol spelen in je boek.
1: Ja.
0: Dat je ze hebt betrokken bij dat verhaal van hun inmiddels overgrootvader.
1: Ja.
0: Dus heel eind weg. En dat ze daar ook zeer relativerend mee omgaan.
1: Ja, enorm. Ja,
0: ja, ja. Wat voor moeder wil jij voor jouw kinderen zijn? Was dat ook een bewuste keuze om ze bij dat boek te betrekken? Is dat...
1: Ja, ik had wel meteen een van mijn eerste reacties. Ik had natuurlijk een heleboel reacties toen ik dat net allemaal las. Maar was ook van, ik wil niet dat mijn kinderen met geheimen opgroeien. Ik wil niet dat mijn kinderen laten zeggen, ja, maar mijn moeder die heeft dat nooit verteld. Of die sprak daar nooit over. En ik dacht dat we het over alles konden hebben. Dus meteen alles op tafel gooien. Dus meteen vanaf het begin. Ik wil wel het soort moeder zijn waarvan ze later niet zullen zeggen, ja, maar ze zei nooit wat. Of ja, maar daar had ze het nooit over met ons.
0: Altijd met die krant bezig.
1: Ja, nooit. Allerlei geheimen waar we niks van mochten weten. Dus dat was een reden om het meteen op tafel te gooien. En ze vonden het ook heel interessant. En ze zijn, wat ik heel prettig vond, heel onthecht. Zij denken, ja, die man, wie was dat? En wat hebben wij daar nou mee te maken? En die is toch al heel lang dood. En die kennen wij helemaal niet. En dat zal dan wel een overgrootvader. Ja, dat is echt zo ver weg. Dus die Die zijn daar op een hele andere manier met het verhaal bezig. Die vinden het meer gewoon interessant. Ja. En,
0: vind je dat ook niet teleurstellend? Dat je dan denkt van ja, ik wil dit met jullie delen. Dit is een familie van jullie.
1: Ja.
0: Is dat dan dat zij zo...
1: Ja, dat gesprekken heb ik wel met ze gehad. Van, ja, maar het is wel familie. Mm. En dat heeft... Dat familie... heeft ook een band. Of dat definieert mede wie jij bent. Dat is deel van je identiteit. Maar zij kijken daar heel anders naar. Ze zeggen, ja, we hebben die man nooit gekend. Die opa van jou, zeggen ze ook.
0: Dat is misschien toch een generatieding ook dan.
1: Absoluut. Ja. En ook, ja, ze zijn natuurlijk nog heel jong. Ze zijn nog aan het begin van hun leven. Dan kijk je ook meer vooruit dan achteruit, denk ik. En het is voor hun ook... zo'n andere wereld. Ze vinden het vooral historisch interessant. Gewoon van, nou ja, oh, wat grappig. Ze vonden het ook wel grappig of zo.
0: Ja.
1: En ze zijn zelf... Ze hebben, nee, ik ben een half Hindoestaan. Ze hebben een Creool-Surinaamse vader. Dus ze zijn ook heel donker met kroeshaar. Dus ze vonden het ook wel een bak of zo. Dat er dan zo'n NSB'er dan zulke kleinkinderen uiteindelijk... dat dit er dan van over is. Dat vonden ze ook wel ongelooflijk lachen. Dus nou ja, heel anders. Ja. Ja. Terwijl ik nog zoiets had van, oh, maar dit is allemaal heel erg. En dan is eigenlijk zoiets van, nou...
0: Dat is een fijne relativering.
1: Heerlijk, ja.
0: Dat helpt jou ook verder, denk ik.
1: Ja, het is absoluut prettig. Ja. Ja.
0: Die gitaar en die cello, dat zijn dus voor de leuk. Zie jij ze jou in jouw voetsporen treden als journalist? Of,
1: Weet ik. Niet. Ze kunnen wel allebei heel goed schrijven. Kijk. Ik heb tot mijn vreugde achter als ze dan voor school iets moesten maken of een werkstuk of weet ik veel. Ik denk, oh, ze schrijven echt goed. Hmm. Dus is al een pluspuntje. Ja. Maar mijn oudste wordt, die doet een technische studie, die gaat ze anders doen. Ja.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: dat was het tweede deel van het eerste deel uit de Sonate voor cello en piano nummer 1 van Brahms, met Emmanuel Bertrand op de cello, Pascal Amoyel aan de piano.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, en dan zijn we bijna rond, Shaila Sital Singh, gast van vanavond. Dank je voor je mooie culturele landschap waar we doorheen zijn gereisd. We werden meegevoerd naar het Suriname van jouw jeugd. Aan de hand van een prachtig boek van de Duitse antropologe Miriam, met die geweldige illustraties. We kregen een kijkje in jouw familiegeschiedenis in je tiende tijd met Boelie van Leeuwen, zijn prachtige boek. We vergaapten ons aan de pracht van de koraalrif op Curaçao en Bonaire. Ook wel eventjes stilgestaan bij het feit dat ze bedreigd worden. En hoorden een trotse moeder luisteren naar die sonate van Brahms, die ook gespeeld wordt door een van je dochters. Als bedankje voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Een persoonlijk muziekadvies is dat. Alleen voor jou.
2: Okay.
0: Wij doen onze oren even dicht van onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber.
3: Ja, nou beste Shaila. Eerder dit jaar werd er een hele avond aan haar gewijd in het Amsterdamse Concertgebouw. Ik heb het dan over Majoui Hajari. Yeah. En zij was een Surinaamse componiste. Werd geboren in Paramaribo. Ja, misschien heb je van haar gehoord. Ze was dochter van een Afro-Chinese moeder en van een Hindoestaanse vader. En ze is eigenlijk heel lang onderbelicht gebleven. En op jonge leeftijd in Paramaribo bleek

zijn ongelooflijk pianotalent te zijn. Ze vertrok op haar 15e naar Amsterdam. Dat was in 1937, eigenlijk vlak voor de oorlog. Toen woonde ze in een gastgezin. En dat gastgezin dat voegde zich bij de NSB. En dat bleef ook heel lang aan haar kleven. En tijdens de oorlogsjaren nam ze ook een Indiase identiteit eigenlijk aan om enigszins aan de rassenwaan van de nazi's te ontsnappen. Dus ze droeg een sari en een stip op haar voorhoofd. En na de oorlog werden ook kunstenaars onder de loep genomen. Zij was natuurlijk nog hartstikke jong, maar zij heeft dat niet afgewacht. Is naar de VS gegaan, heeft later in Venezuela gewoond. En toen begon ze concerten te geven, waaronder in Paramaribo. En dat viel eigenlijk enorm op. En toen kreeg ze een studiebeurs om weer naar Europa te gaan. Toen is ze in Parijs gaan studeren bij de grote pedagoog Nadia Boulanger. En toen nam haar pianocarrière eigenlijk een vlucht. Maar misschien wel interessanter is dat ze ook hele mooie muziek heeft gecomponeerd. En dat wil ik eigenlijk laten horen. Het is klassieke muziek, maar echt met een soort van mix aan invloeden, waaronder ook Surinaamse. En ze is nog niet zo heel lang geleden overleden, in 2017. Op 96-jarige leeftijd in net buiten Parijs. En in haar graf heeft ze ook een pot grond uit Suriname meegenomen. Ach. Maar goed, we gaan nu luisteren naar een klanklied, noem ik het maar even. Gezongen door de Surinaams-Nederlandse countertenor Arturo den Hartog en de pianiste Tim Sabel.

0: Den Hartog, de countertenor, en Tim Sabel op de piano met de Koraknen van Majoui Hadjari, opgenomen bij Vrije Geluiden deze zomer. Het persoonlijk muziekadvies van Teun Faber voor mijn gast van vanavond, Sheila Zietelsing. Wat vond je ervan?
1: Nou, wauw, dankjewel Teun. Ik vond het echt prachtig. Het gewoon alles. Het verhaal, de ontstaansgeschiedenis. De uitvoering door Arturo Den Hartog. Echt waanzinnig. Ja.
2: Ik als luisteraars nog meer willen weten over haar leven, dan er verscheen dit jaar een biografie van Ellen de Vries. Over
1: Julia Hadjari. Ja, een veel bewogen leven. Fantastisch. En Arturo is echt ook wel echt heel fijn om naar te luisteren.
0: Zeker. Het was heel fijn om naar jou te luisteren. Laat ik dat ook meteen even zeggen. Dank dat je ons gast wilde zijn. Ik denk dat jij zo naar het RTL-debat gaat kijken.
1: Ja, ik vrees het wel. Ja.
0: Vrees het wel. Goed, nou, veel plezier als ik dat mag zeggen daarbij. Jullie bedankt voor het luisteren. Dank voor alle reacties in de app. Er was ook nog iemand die zegt, ik heb je het boek met rode oren gelezen.
1: Kijk. Dat is mooi.
0: En tot zover het gesprek met Sheila Zietelsing van 12 oktober. Volgende week gaan we in de zomereditie van Panorama Zondag terug naar 5 oktober. Toen was filmregisseur Mike van Diem te gast. Zijn film Voor de Meisjes had net 3 Gouden Kalveren gewonnen. Op 30 augustus zijn we terug met een laatste serie nieuwe uitzendingen, voordat eind december helaas het doek valt voor Panorama Zondag. Reageren kan, ondanks de vakantie, via de NPO Luister-app. Tot aan de ster, muziek van Vivaldi. Dank voor het luisteren. Prettige avond.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert van pianist en pedagoog Jan Wijn. Hij was de leermeester van veel beroemde muzici, zoals Arthur en Lucas Jussen. Maar hij trad ook zelf op als pianist. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat de bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. En ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
4: Appetito.
3: Appetito.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.

NPO Klassiek. Door een technische storing is er geen reguliere uitzending. Onze excuses voor het ongemak.

0: RTL Klassiek. Het zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong.
1: Ja, goedenavond. Een kwartier later dan je van ons gewend bent, maar er was een technisch probleem. Goedenavond nogmaals. Deze zomer hoor je in het zomeravondconcert heel regelmatig concerten van buitenlandse muziekfestivals. Maar vanavond blijven we dichter bij huis. Ik heb voor de komende 3 uur 2 concerten die vorig weekend in Nederland zijn opgenomen. Vanaf 9:30 is dat een concert van het festival Batenburg Barok. Een festival in het stadje Batenburg, een Gelderse plaats met maar 660 inwoners, maar een rijke historie, gelegen aan de Maas. Sinds 5 jaar organiseert Judith Steenbrink, zelf een inwoner van Batenburg, daar een bruisend driedaags festival. Je hoort straks het concert dat het Otilka Kwartet vorige week zaterdag gaf bij dat festival, met onder meer het 8e strijkkwartet van Beethoven. Dat klinkt zo. Even een heel klein voorproefje van wat je zo meteen gaat horen. Maar tot die tijd laat ik je een concert horen van een ander driedaags festival. Dat is een festival dat vorig weekend plaatsvond in Amsterdam, in Felix Meritus en de Rode Hoed. De Open Recorder Days heet het festival. Oftewel Open Blokfluitdagen. 3 dagen waarin blokfluitisten van over de hele wereld samenkomen voor concerten, maar ook workshops, masterclasses, een markt, een conferentie voor docenten en een concours. Vanavond hoor je het concert dat op zaterdagavond werd gegeven in Felix Meritus. Een concert van blokfluitist Maurice Steger, een van de grote blokfluitisten van dit moment, theorbespeler Azul Lima en clavecinist Sebastian Wienand. Zij brachten een programma met als titel Viaggio Musicale, oftewel muzikale reis. Geen verre reis tussen landen, maar een tijdreis. Die volgt namelijk de ontwikkeling van de Italiaanse instrumentale muziek vanaf de vroege barok tot in de 18e eeuw. En dan kom je namen tegen als Francesco Veracini, Domenico Scarlatti, Giovanni Battista Sammartini en Arcangelo Corelli, maar ook Duitsers zoals Johann Adolf Hasse. Met Corelli begon het programma. In feite vloeit wat je daarna gaat horen daaruit voort. Corelli's muziek was niet alleen in Italië heel invloedrijk. Ook in Engeland was zijn muziek heel bekend en geliefd. En dat terwijl Corelli daar zelf nooit kwam. Maar als eerste hoor je van Corelli zijn vioolsonate nummer 8. In een rijk versierde bewerking van Pietro Castrucci. Want dat gebeurde ook volop in die tijd. Andere componisten die de muziek van Corelli bewerkten en daar veel succes mee hadden. Vaak meer succes dan met hun eigen composities. Dit is dus die bewerkte vioolsonate, gespeeld op blokfluit door Maurice Steger. En je hoort Azul Lima en Sebastian Wienand.

Blokfluitist Maurice Steger. Op de orgel hoorde je Azul Lima en Sebastian Wieland klavecimbal. Dit was de sonate voor oorspronkelijk viool en basso continuo. Opus 5 nummer 8 in E-klein van Arcangelo Corelli. Een sonate die Corelli rond 1700 schreef. Of nou ja, iets eerder in 1700 werd het gepubliceerd. En in de jaren daarna zou het uitgroeien tot een hit. Het werd de best verkochte instrumentale muziek van die tijd in Europa. En meerdere componisten gingen ermee aan de haal om het te bewerken of extra versieringen aan te brengen. Zo ook Pietro Castrucci. Je hoorde de sonate met zijn versieringen. Nou, na deze sonate doken de drie muzici nog iets verder terug in de tijd met de sonate van Giovanni Battista Fontana. Fontana's sonate komt uit het begin van de 17e eeuw. Een tijd waarin de sonate ontstond. Fontana wordt ook wel gezien als de uitvinder van de sonate. Je hoort ook van hem een vioolsonate, maar dan gespeeld op blokfluit dus. En daarna klinkt een Ricercare van Andrea Gabrielli, gebaseerd op een madrigaal van Cipriano Dorore. Dat wordt gespeeld zonder blokfluit, maar alleen met theorbe en clavecimbal. En meteen aansluitend volgt weer een sonate van Giovanni Battista Fontana.

Er is een melding van een spookrijder. Rijd je op de A2 Maastricht naar Eindhoven, dan kom je tussen Urmond en Gratum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Maastricht naar Eindhoven, dan kom je tussen Urmond en Gratum een spookrijder tegen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Een sonate van Giovanni Battista Fontana, gespeeld op blokfluit door Maurice Steger. Je hoorde op de orbe Azul Lima en op het klaversymbool Sebastian Wienand. Een opname gemaakt vorige week zaterdag in Felix Meritus in Amsterdam tijdens de Open Recorder Days. Als je Theor bespeelt, kun je niet om Johannes Jeronimus Kapsberger heen. Kapsberger was een Duits-Italiaanse theorbist en componist uit eind 16e, begin 17e eeuw. Hij werd geboren in Venetië als zoon uit Duitse ouders. Kapsberger was in zijn tijd een soort rockster op theorbe. Hij componeerde ook en schreef uiteraard veel voor zijn eigen instrument. Azul Lima speelde bij dit concert een eigen improvisatie op een toccata die Kapsberger componeerde voor Theorbe solo.

Dat was een improvisatie op een toccata voor Theorbe solo van Giovanni Gerolamo Kapsberger. Gespeeld op Theorbe door Azor Lima. Van ongeveer een eeuw later is de volgende sonate van Giovanni Battista Sammartini. Niet te verwarren met Giuseppe Sammartini, dat was zijn oudere broer. Hij was in zijn tijd, 18e eeuw, een belangrijke componist in Milaan en omgeving. En beïnvloedde grote componisten als Christoph Willibald Gluck. Sammartini was zijn leraar. Johann Christian Bach en Luigi Boccherini. Zelf maakte hij aan het eind van zijn leven een optreden mee van een 14-jarige Mozart. Van hem hoor je zijn sonate voor solo-instrument en passo continuo, opus 2, nummer 3.

De sonate voor solo-instrument en basso continuo, opus 2, nummer 3 van Giovanni Battista Sammartini. Hier gespeeld door blokfluitist Maurice Steger. Hier worden Azul Lima op theorbe en Sebastian Wienand op klaversymbool. Opgenomen vorige week zaterdag in Felix Meritus in Amsterdam tijdens de Open Recorder Days. Bij dit concert klonk vrijwel alleen muziek van Italiaanse componisten, maar de volgende componist vormt daar een uitzondering op, Johann Adolf Hasse. Maar Hasse woonde een tijd in Italië en zijn stijl is zwaar beïnvloed door onder meer Corelli, de componist van het werk waar dit concert mee opende. Overigens was Hasse's overgrootvader een leerling van Jan Pieterszoon Swelinck in Amsterdam. En zelf trok Hasse naar Napels om te studeren bij Nicola Porpora en Alessandro Scarlatti. Hasse werkte vervolgens in Venetië en trouwde daar met een beroemde zangeres, waarvoor hij zich wel eerst tot het katholicisme moest bekeren. Van hem hoor je zijn kantaten voor blokfluit en basso continuo in Bes Groot.

Muziek van Johan Adolf Hasse. Zijn kantaten voor blokfluit in Besgroot. Gespeeld door Maurice Steger op blokfluit. Azul Lima op theorbe en Sebastian Vinant klavecimbal. Ik vertelde al dat deze Hasse in Napels les kreeg van Alessandro Scarlatti. We schuiven nu weer een stukje door in de tijd naar een werk van Scarlatti's zoon Domenico Scarlatti. Klavecinist Sebastian Vinant speelde 2 klavecimbalsonates van deze Domenico. Sonates die zo halverwege de 18e eeuw ontstonden.

2 sonates van Domenico Scarlatti. Gespeeld door klavicinist Sebastian Wienand, de vaste klavicinist van het Freiburger Barok Orkester. Het laatste werk op het programma vorige week zaterdag bij dit concert van de Open Recorder Days was van de man die onder zijn tijdgenoten bekend stond als Capo Pazzo, oftewel heethoofd, Francesco Veracini. Op andere plekken wordt hij omschreven als lastig, excentriek en opschepperig. Hij zou bovendien nogal rusteloos geweest zijn en zo half Europa afgereisd hebben tot hij ergens rust vond. En dat ergens, dat was in Dresden. En rust is dan betrekkelijk, want hij had het in no time aan de stok met collega's daar. Je hoort zo zijn sonate in A klein uit 1721. Een werk met een opvallend slotdeel. Il Postiglione heet dat deel, oftewel de postkoetskoetsier. In dat deel hoor je zowel het ritme van de paarden voor de postkoets als de geluiden van de posthoorn terug in de muziek.

0: Dat was de sonate voor fluit en bas continuo in A klein van Francesco Veracini. Gespeeld door de Paganini van de blokfluit, zo wordt hij soms genoemd, Maurice Steger. En je hoorde theorbist Azul Lima, oorspronkelijk opgeleid als klassiek gitarist, maar hij is later helemaal gedoken in het spelen van oude muziek op luit en theorbe. En Sebastian Wienand, klavecinist, die regelmatig door gerenommeerde barokensembles wordt gevraagd. B-Rock Orchestra bijvoorbeeld, Academie voor Alte Muziek Berlin en het Freiburger Barok Orkester. En deze drie muzici verzorgden nog een toegift vorige week zaterdag bij dit concert in Felix Meritus. Een concert van de Open Recorder Days. Maurice Steger die kondigde de toegift zelf aan. Het is een werk van de Moravisch-Duitse componist Gottfried Finger.
1: Thank you so much for being here, for listening to our music. It was a pleasure and an honor for me to play here. And we would love to send you a little good night song. It's an improvisation up in four notes. La, sol, fa. And Finger is that one who wrote it down for the recording. Have a nice night. Thank you so much and see you soon.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Oorspronkelijk voor viola da gamba, maar hier gespeeld op blokfluit, theorbe en klavecimbal. Aria en variaties in D groot van Gottfried Finger. Je hoorde Maurice Steger op blokfluit, Azul Lima, theorbe en Sebastian Wieland op klavecimbal bij dit concert van de Open Recorder Days. Vorige week zaterdag opgenomen in Felix Meritus in Amsterdam. En dit festival vindt elke 2 jaar plaats. Dus de volgende editie is in 2028.
1: Het zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: En op diezelfde dag, vorige week zaterdag dus, vond eerder die dag in het Gelderse stadje Batenburg ook een concert plaats. Een concert van het festival Batenburg Barok. Een driedaagse festival dat vorig weekend voor de 5e keer plaatsvond. Dat festival is een initiatief van Holland Barok violiste Judith Steenbrink. Zij verhuisde een paar jaar eerder naar Batenburg. Ik laat je het concert horen dat die zaterdagmiddag werd gegeven in de concertschuur op het landgoed De Heerlijkheid in Appeltern. Dat is een dorp naast Batenburg. En die omgeving is ook de omgeving waar de eerste violisten van het strijkkwartet dat die middag speelde opgroeiden. Die zaterdag speelde namelijk het Otilka Kwartet. Een prijswinnend strijkkwartet dat zich in korte tijd heeft ontwikkeld tot een opvallende nieuwe stem binnen de kamermuziek. Het kwartet ontving onlangs nog de prestigieuze Kersjesprijs. Eerste violiste Iris van Nuland is afkomstig uit Os, vlakbij Batenburg. En zij studeerde vorige maand cum laude af aan het Conservatorium van Amsterdam. De andere spelers van het kwartet zijn Lucien Renet, viool, studeert ook aan het Conservatorium van Amsterdam. José Carlos Palmero Casanova, altviool, vaste altviolist in Fion. Stefano Bruno, cello, winnaar van de cello-biennale concours. En het Grachtenfestival Conservatorium Concours. Nou, anders dan je zou verwachten bij een festival dat barok in de naam heeft, klonk er die middag geen barok muziek, maar jonger repertoire. Het Otilka Kwartet speelde het 8e strijkkwartet van Beethoven. En het kwartet koos ervoor om dit kwartet voor dit concertprogramma te combineren met een veel moderner werk. Dat is interessant, legt het kwartet zelf uit, want het laat zien waar de moderne werken hun strijkkwartettaal vandaan hebben. En dat moderne werk, dat is het eerste strijkkwartet van de Finse hedendaagse componist Olli Mustonen. Het kwartet heeft afgelopen januari tijdens de strijkkwartet Biennale een masterclass gehad van Mustonen zelf, waarin ze met hem diep in zijn eerste strijkkwartet zijn gedoken. We vinden het altijd heel speciaal te werken met een componist die nog leeft, en daarom zijn we ook blij om het nu aan jullie te laten horen. Aldus het Otilka Kwartet in de programmatoelichting bij dit concert.

Het eerste strijkkwartet was dat van Olli Mustonen. Een componist waar het Otilka-kwartet mee heeft gewerkt aan dit stuk. Je hoorde dus een uitvoering door het Otilka-kwartet vorige week opgenomen in de concertschuur op het landgoed De Heerlijkheid. Als onderdeel van het festival Batenburg Barok. Hierna speelde het Otilka-kwartet het 8e strijkkwartet van Beethoven. Volgens het kwartet zelf een werk waarin zij al hun emoties kwijt kunnen, omdat er veel diepgang in zit, met een breed spectrum aan menselijke emoties. Een kwartet uit een reeks van 3 strijkkwartetten die Beethoven schreef in opdracht van de Russische ambassadeur in Wenen, Andreas Razumovsky. Vandaar dat je dit kwartet kunt kennen als een van Beethovens Razumovsky-kwartetten. En om zijn opdrachtgever te plezieren, verwerkte Beethoven hier en daar wat Russische thema's in de muziek. Dit is dus dat 8e strijkkwartet van Beethoven opnieuw door het Otilka-kwartet.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Applaus voor het Otilka Quartet. Ze speelden dit achtste strijkkwartet van Beethoven. Zijn Razumovsky Quartet. Een van zijn Razumovsky Quartetten. Live vorige week tijdens Batenburg Barok. Een concert opgenomen in de concertschuur op het landgoed De Heerlijkheid in Maasdijk. Vorige week zaterdagmiddag dus dit concert. Ja, en tot zover deze opname van dat festival van Batenburg Barok. Ik blik alvast even vooruit op wat je morgenavond gaat horen in het zomeravondconcert. Dat is dan het BBC Philharmonic Orchestra. En dat komt dan live vanaf de BBC Proms. BBC Philharmonic speelt dan de Fantasia en Fuga in G klein, BWV 542 van Bach. De negende symfonie van Beethoven. En het celloconcert van de hedendaagse Amerikaanse componist Jessie Montgomery. Van haar hoor je haar celloconcert These Righteous Paths. Een werk dat afgelopen maart in première ging. Nou, tot Vrije Geluiden begint, laat ik een ander werk van haar hand horen. Het werk Strum, uitgevoerd door het Malva Quartet. En ik wens je alvast een goede nacht.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week Spiegel in Spiegel van Arvo Pärt, waarin het goddelijke en het menselijke elkaar opzoeken, maar net niet vinden.
2: Arvo Pärt laat zien dat je niet hoeft te schreeuwen om gehoord te worden. Juist in de ruimte tussen de noten vinden we de emotie.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd geraakt. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van een bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. Dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede en George Russell werd derde nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer dan nog. Lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal kan een buitje vallen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije Geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
9: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. En je luistert vanavond naar het tweede deel van mijn gesprek met Olga Zuiderhoek, die ons via muziek meeneemt door de 20e eeuw en een schat aan opnames van haar in 2010 overleden man en muzikus Willem Breuker mee heeft gebracht. En het is een zomerspecial, dus ik ga de nacht niet eens fatsoenlijk inluiden. We duiken gewoon meteen weer in het vervolg van het gesprek met Olga. Want wij zijn niet weg geweest, wij zitten er gewoon nog steeds. Was Willem een activist?
10: Nou, als er iets was, vroeger toen we nog niet social media hadden, dan ging je, als er iets moest gebeuren, ging je naar Carré en dat organiseerde iemand. En dan kreeg je van die avonden waar mensen hun protest lieten horen. Daar zat Willem altijd wel bij, maar ik weet niet of hij nou de eerste zou zijn. En tegelijkertijd kan je ook zeggen, hij was altijd op zijn hoede, wat ook wel vaak argwanend genoemd wordt, terwijl ik daar geen last bij hem van had, van dat argwanende. Maar er wordt wel vaak over hem gezegd dat hij ook politiek argwanend is.
9: Hij wilde ook politiek echt graag helemaal loskoppelen van zijn muziek, hè? Hij voelde absoluut niet.
10: Ja, terwijl natuurlijk als je Weil liefhebber bent. En ik bedoel, er staat wel bij zijn dvd's natuurlijk dat Weil op een gegeven moment door die Amerikaan wordt verhoord. En of hij communist is en zo. Dus
9: ja. Hij was erg dol op Weil.
10: Heel erg,
9: ook bewerkingen gemaakt. Zullen we daar meteen maar eentje van gaan luisteren?
10: Ja, hartstikke leuk.

0: Zo.
1: Lekker. Ja. Songs of Mendeley, Kurt Weill, maar dan door Willem Breuker Collectief.
2: Ja.
1: En Willem was dus groot bewonderaar van Kurt Weill.
0: Nou, ik denk dat Weill, die heeft dit natuurlijk niet gehoord, maar dat hij hier best blij mee is.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Daar mag ik een
0: nummertje geworden.
1: Ja, dat werkt uitermate goed. Daar hoor je die bewondering ook zeker in.
0: Mm-hmm.
1: En nu duik jij met regelmaat nog steeds in de platenkast van Willem. Dus je komt daar van alles tegen, waaronder ook dit soort muziek. Hadden jullie het ook vaak over muziek?
0: Nee. Nee, Willem... Hij zat altijd te luisteren naar wat hij dan weer verzameld had meegenomen uit winkels en alles. En de dingen die hij binnenkreeg, omdat natuurlijk de BVH's, daar wilden mensen dan graag een dvd'tje gedrukt hebben. En dan zei ik wel eens zo van iets erover en dan deed hij toch altijd zijn vinger op zijn mond.
1: Jij mocht je daar niet mee bemoeien?
0: Nee.
1: Omdat je er geen verstand van had?
0: En dat weet ik niet. Ik geloof dat hij wel een keer heeft gezegd... niemand kan beter muziek van mij uitzoeken bij theater dan Olga. Ja. Dus hij nam me wel serieus. En heel erg zelfs, want ik zei wel eens voor de grap... we hebben een mariage à raison. Omdat hij het zo leuk vond dat ik toen hij mij voor het eerst bij mij thuis kwam... zag hij platen van Varese en Stockhausen staan. Dus dat vond hij natuurlijk imponerend, dat zo'n Grietje dat had.
1: Maakte hij altijd muziek?
0: Ja. Want de Spanish Wells, wat we in de vorige uur hebben gehoord... dat heet helemaal niet Spanish Wells. Omdat dat met flamenco of zo te maken zou kunnen hebben. Dat is gewoon omdat hij daar op vakantie was toen. En titels, nou ja, als je heel veel schrijft... word je gek van het feit dat alles een titel moet hebben. Dus heeft hij dat maar Spanish Wells genoemd. Dat heeft dus niks te maken met Spanje, nee.
1: Dus zelfs op vakanties geeft hij gewoon nog weer door.
0: Hij vond het vreselijk om op vakantie... Zelfs uit eten, zei hij, daar heb ik geen tijd voor... om aan een tafel te gaan zitten, wachten tot het gezellig is. En dan moet je ook nog vaak tot 11 uur blijven. Nee, dus enkele keer... Annette Malherbe kon heel goed koken. Daar ging hij dan nog wel mee naartoe. Maar ik kon altijd heerlijk in mijn eentje gewoon... gaan aanzitten bij de kennissen.
1: En dan zat de man thuis te componeren.
0: Ja, of allerlei andere dingen die hij dus moest doen als je een eigen orkest hebt. En waar hij niet genoeg tijd voor had. Dus hij had nooit genoeg tijd om naar kantoor te gaan. Waar natuurlijk ook allerlei dingen aan de hand waren. En daar zijn ook wel... struggles ontstaan.
1: Maar dan vind ik het zo bewonderenswaardig dat hij en een soort rust bewaarde. Want als ik het hoor, dan voel ik een soort onrust of een soort dadendrang. Maar dat hij en die rust in zichzelf bewaarde, maar ook het schrijven dus constant, ja, misschien niet eens voorop stelde, maar het was er gewoon.
0: Het stond altijd in de wacht.
1: We hebben nog een hele lijst stukken liggen. Waar heb je zin in?
0: Oh, jeetje, ja. Wat zullen we doen? Ja, Sylvia's Proposal vind ik toch ook. We hebben nu zoveel drukte weer.
1: Leuk. Wat mij dus ergens ook wel een beetje verraste in het hele beeld... wat ik van Willem had met zijn vrijzinnigheid en de vrijgevochtenheid... en de woeste improvisaties, dat je dan voor film gaat schrijven. Want dat is toch een medium dat een bepaald kader heeft per definitie. En toch heeft hij dat gedaan.
0: Ja.
1: Geen honderden, maar een aantal films heeft hij toch wel...
0: Ja, heel veel met Johan van de Keuken. Ja. En ja, nou, Sylvia's Proposal, dat wat ik dan nu zou willen voorstellen... dat is inderdaad Twice a Woman, heet het geloof ik in het Engels, met twee vrouwen...
1: Van Harry Mulisch naar
0: van
1: het
0: Harry Mulisch, ja. En George Sluiser heeft het gedingst. En het was met Anthony Perkins en Sandra Dumas.
1: Ja, dat waren sterrencast.
0: En Kitty, onze eigen Kitty Courbois zat er daarin. En Bibi Anderson, ja. Nou ja, omdat ik geloof dat hij wist wel... je mag rode tulpen niet rood schilderen. Dus hij deed vaak het dingst. En de gevoelige dingen zijn dan altijd toch wel heel mooi... maar nooit sentimenteel, gelukkig. Dus, en daar vind ik dit ook wel weer een voorbeeldje van. Dat het gevoelig is, maar dat het nooit... dat je niet gaat zitten huilen omdat het sentimenteel... omdat dat dan iets valsers heeft, sentimenteel. En dit dan net niet. Dus ja, dat inderdaad, totale verschillende dingen.
1: Leuk.
0: Zijn veel muziek en...
1: Sylvia's Proposal.

0: Muziek van Willem Breuker voor de film Twee Vrouwen. Sylvia's Proposal was dit, naar het boek van Harry Mulisch. Een film uit de late jaren 70.
1: Ja.
0: Inderdaad een heel rustig,
1: ja,
0: sferisch, maar niet over de top klef.
1: Nee, vind ik niet, toch?
0: Deed hij dat expres?
1: Nou, hij zorgde wel dat het niet sentimenteel werd.
0: Vind je het goed om meteen naar een filmstukje te gaan luisteren? Ik was zo benieuwd naar die Faust.
1: Ja.
0: Want dat is veel later. We hebben nu een stukje filmmuziek uit de late jaren 70 gehoord. En dit is dan uit 2003. De Faustfilm, ja, van Murnau. Een bekende klassieker. Voor Cité de la Musique schreef hij dat. Weet jij nog het moment dat hij dat aan het schrijven was?
1: Ja, nee. Ja, nou, hij was toen geloof ik al behoorlijk ziek. En dat we wel blij waren dat hij nog steeds goed kon schrijven. Dat vergat hij dus als hij aan het schrijven was. Dan liep ik niet bij hem langs om hem te gaan masseren of zo. Daar was hij niet van gediend, nee.
0: Moest je echt uit de buurt blijven?
1: Nou, wel een beetje. Dat hij op een gegeven moment zei van, het is toch wel, ik denk toch dat ik een eigen werkruimte ergens anders gaan nemen. Want wij zaten dan in het Oosterparkstraat op de begane grond. Dat je de voorkamer met de televisie en de tafel, de gezellige eettafel waar je at en alles bedingste. In het midden tussen de suite deuren naar de serre en de suite deuren naar deze kamer die ik net beschreef, stonden de platen op de, ja, wanden en een piano. En daar zat hij dan in het midden tussen de hele goede boxen in te luisteren. En dus zonder headphone, maar gewoon te luisteren. En als ik dan zei van even tikt of zo van, ik ga nu spelen, ik ga de bus in, dan deed hij ook zo van, ja, mij een beat, gaat je gang maar. Ja, nee, en toen zei hij toch wel, ik word toch wel vaak onderbroken, dat kan je niet helpen. Maar toen is hij naar de Jekerstraat, heeft hij een werkruimte toch genomen. Het was toch de gezelligheid, was toch soms
0: te gezellig.
1: Te gezellig, ja.
0: Ja, zat hij niet op te wachten.
1: Nee, dat kon hij niet altijd gebruiken, nee.
0: Zullen we een stukje Faust luisteren?
1: Ja, leuk.

0: Ja, fragmentje uit Faust. Muziek die Willem in 2003 schreef, maar die film bestaat dit jaar 100 jaar. 1926 komt die film uit. Fantastische klassieker natuurlijk, naar het verhaal van Goethe. Weddenschap tussen de duivel en een engel over de goedheid van de mens. Heel kort door de bocht. Maar een film waar ook al veel verschillende scores voor zijn geschreven.
1: Ja.
0: En die van hem is weer totaal anders dan al het andere. Ja.
1: En ik geloof ook dat hij heeft gevraagd of aangekondigd, ik wil het doen, maar dan wil ik niet veel muziek die op de achtergrond, maar ik wil dan gewoon mijn eigen concert achter dat stomme, hè, dus zonder geluid, film. Zo heb ik het begrepen.
0: Dus nou, daar was ik dus inderdaad ook benieuwd naar hoeveel vrijheid hij ook voor zichzelf wel regelde als hij voor films schreef. Want dat lijkt me bij, los van wie hij als mens was, ook in zijn muziekstijl gewoon nodig. Dat je niet een regisseur krijgt die gaat zeggen, oh ja, maar ik wil daar eigenlijk dit.
1: Ja. Nee, maar zoals hij bij Jan van de Keuken, de Waddenzee, wat heel langzaam en zacht en voor menige programma op de televisie later gebruikt werd, omdat het zo prettig daaronder te zetten valt. Dat heeft hij dus bij Faust niet gedaan.
0: Dat was echt een concert.
1: Ja.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook heel goed bij zo'n film waar ook geen dialoog in zit.
1: Nee, precies.
0: Stomme dialoog altijd. Ja. Dat zit alleen maar in de weg van de muziek. Ging jij altijd mee naar concerten? En,
1: dat wilde ik. Ik bedoel, aanhang, dat is helemaal niets voor mij om aanhang te zijn. Maar dat mocht ook, niemand mocht mee. Er werd gewerkt en vrouwen die mochten niet mee.
0: Maar was dat omdat hij niemand mee wilde? Of was dat ook omdat zo'n concert of
1: omdat
0: te kwetsbaar is? En dat je dat, net als dat jij je auditie voor de toneelschool geheim wilde houden, moest hij eerst even zelf door.
1: Ja, of op een filmset, als er op de set mogen geen bezoekers zijn.
0: Ja.
1: Daaromheen, je gaat je gang maar en bij de Grie mag je even langskomen, maar niet op de set. Ja. Nee, er moet gewerkt worden. Dus ook de alles wat er afleidt, alles wat er gebeurt met het orkest, dat gebeurt. En of je nou dronken in de dingen, maar dat is samen en niet mag niet afleiding krijgen. Nou ja, zo heb ik het altijd geïnterpreteerd. En ik ben zelf precies zo in de leer als het bij film of bij repetities. Nee, in de auto naar een voorstelling. Als ik een voorstelling met iemand bespreek, dan heb je gauw een opgewonden toon en huppeldepup. En als daar anderen die denken, oh, ze zijn aan het ruzie maken. Nee, we zijn gewoon aan het werk en dan moet je geen pottenkijkers bij hebben.
0: Maar als jij een première hebt op het toneel of met de film, ging Willem dan mee?
1: Willem kwam altijd de laatste.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, de laatste.
0: De dernière.
1: Ja. Nou, niet als hij dan precies de dernière komt, maar altijd een beetje van, hoe lang is dat nog? Dat stuk. Nog 2 weken. Oh ja, nee, dan moet ik toch eventjes kijken. Ja.
0: Dus toch een beetje jullie artistieke werelden gescheiden houden.
1: Ja, ja. Ja, dat vond ik ook wel prettig. Dat we niet dezelfde, dat hij niet ook een acteur was, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Nou, dat wist ik al heel lang, dat ik niet met een acteur zou willen. Maar omdat je dan gewoon je gebakken lucht doorziet en zo. En dat wil ik allemaal niet.
0: En soms heb je het niet in de hand, hè? Als ik nou acteur was geweest, dan was het nog steeds Willem geweest.
1: Ja, maar die vrijheid die Willem in muziek heeft, ik weet niet of dat bij het toneel zo makkelijk, zo dag in dag uit. Want ik weet wat het is, ook een interview op een gegeven moment vraagt van, maar heb je dan, je hebt al zoveel geschreven, heb je nog veel? En dat die echt, en dat logisch niet. Hij zei, ik moet nog zoveel doen. Zoveel dingen die ik nog wil proberen en die ik nog wil doen. En dat is wel leuk, van dat hij ook op zijn website zie je ook dat hij die 3 orgels op de Dam.
0: Ja, wat is dat ook voor stuk?
1: Ja, dat is
0: een gek stuk.
1: Ja, dat is toch wel echt herrie.
0: Ja.
1: Maar hij ziet het anders en dat legt hij ook uit. Ik wou gewoon kijken wat er voor mogelijkheden zijn in die boeken van die orgels. En dan laat hij dat horen. En er is,
0: want hoe ging dat? Die boeken, dat zijn een soort boeken met gaatjes erin. Ja. Dat wordt door zo'n orgel gehaald.
1: Ja.
0: Is hij dan lukraak gaatjes gaan prikken?
1: Nee. Dat ging allemaal bij Perlet, de mens op Westerstraat van de draaiorgels. Dat werd hem.
0: Maar daar is hij dan dus heen gegaan.
1: Ja,
0: dus hij heeft op een gegeven moment iemand moeten aanspreken van, ik wil iets met die draaiorgels.
1: Nee, hij kreeg geloof ik wel een opdracht.
0: En dan
1: daarvoor
0: voor 3 draaiorgels. Ik vind 3 een wonderlijke draaiorgels. Combinatie.
1: Oh, dat heeft hij in die tijd misschien wel zelf bedacht. Ja, nee, dat denk ik eigenlijk wel. Ja. dat hij natuurlijk toch veel op straat... En
0: ik vraag me gewoon af wie bij zijn goede verstand denkt... 3 orgels,
1: ja.
0: Dat leuk, dat gaan we doen. Dus dat
1: geweldig
0: moet,
1: is dat.
0: Dat moet de maker zelf geweest zijn die dan denkt. Ik
1: ja,
0: wil 3.
1: Dat denk ik ook. Een puntkapje, snotneusje en Pipo, die drie.
0: Ja.
1: En snotneusje bleek dus later, heb ik toen na zijn dood uitgevonden... dat die op 6 of 7 of 8 mei... toen er nog geschoten is op de Dam, terwijl we dachten dat we bevrijd waren. In dat snotneusje zitten dus allerlei kogels. En die staan nu ook... kogelgaten zijn niet eruit gehaald, maar het staat nu in een museum. Mooi te wezen.
0: Wow.
1: Ja.
0: En nou willen we natuurlijk die lelijke muziek voor die 3 draaiorgels wel even horen.
1: Ja. De minst lelijke is Psalm 1964. Die heb ik ook op zijn begrafenis gedraaid.
0: Leuk.

0: Ja.
1: Psalm 1964, een van het minst lelijke deel, zeg jij, voor het stuk voor drie draaiorgels.
0: Maar je moet lelijk durven. Willem zei altijd, smaak is rem voor kunst. Ja, je moet ook lelijke dingen doen.
1: Smaak is rem voor kunst.
0: Ja, zoiets zei hij, ja.
1: Mooi. Ik vind lelijk ook ontzettend subjectief. Ik weet niet eens of ik dit lelijk zou noemen.
0: Nee,
1: ik weet ook niet of ik er elke dag met een kopje thee naar zou gaan zitten luisteren. Maar er is van alles in te horen. En je zei net, je hebt dit gedraaid op zijn begrafenis.
0: Ja.
1: Wat voor muziek heeft daar geklonken, behalve deze psalm?
0: Nou, het was Vera was in was een goede vriendin van Willem. Dat blijkt wel uit deze uitzendingen. En die was in New York aan het spelen. En die had ik aan de telefoon. En ik zei, wat zal ik nou voor muziek doen? Want hij zei eigenlijk altijd dat hij niet zo erg van live muziek hield op begrafenissen. Dus hij wil waarschijnlijk niet dat zijn eigen... collectief. En toen zei hij, je moet wel muziek van hem draaien. Je moet gewoon celebreren dat hij er is geweest. En dat heb ik toen inderdaad gedurfd. Want of dat nou netjes is, weet ik niet. Maar en toen heb ik onder andere deze bij op de Ooster die deuren opengaan, heb ik deze erin gezet. En nou, er waren heel veel enthousiaste reacties op dat het een heel mooi afscheid was. Dus ik denk wel. En andere dingen heb ik van dus gewoon gedraaid. Ja, met de praatjes ertussendoor.
1: En dan opnames van zijn werk dus.
0: Ja.
1: Geen live uitvoeringen, maar in zijn
0: En mens. Allemaal mensen die hem kenden. Siewert van Ster, Jan Wolf en ikzelf. Dat was een mooi afscheid. Ja. Zij hadden hele mooie praatjes, ja.
1: Het is volgende week 16 jaar geleden dat hij overleed.
0: Ja, dat gaat snel. Ja.
1: En toch is hij er nog ontzettend, zoals alle componisten. Want muziek is er, dus is de componist er ook nog. Hoe grote rol speelt zijn muziek nu nog in jouw leven?
0: Het is wel dat ik toch altijd als ik zelf iets maak... toch wil, bijvoorbeeld bij wat er ook gebeurt... het zou helemaal niet over Willem gaan, maar omdat het over mij ging... hebben andere mensen gezegd van... ja, maar we willen toch weten, meer over Willem weten. Want daar heb jij dan en we horen muziek van hem. En toen op een dag zei Gerard van... kan je morgen 50 foto's van Willem sturen? Nou ja, en ik vertrouw Gerard Bouwhuis helemaal... met wie ik dus die voorstelling gemaakt heb, of speel. En toen heb ik dat gedaan. Toen heeft hij dat na elkaar gemonteerd, al die foto's, en daar hapsap van Willem achter gezet. En dat noemen we nu het Breukenmuseum in het voorstelling. En dat vinden mensen wel heerlijk om dat te horen, ja.
1: Laten we dan maar naar hapsap gaan.
0: Ja, laten we dat echt maar doen, hè, ja.

0: Hapsap. Heerlijk.
1: Ja, leuk hè? Ja.
0: Ja. En dit is dus de muziek bij het Breuker Museum, ja, met de fotocarousel.
1: Ik moet altijd zo lachen dat hij inderdaad zei dat hij politiek niet in zijn muziek. Dat is natuurlijk omdat hij wil dat mensen zelf nadenken. Maar ik heb wel, dan moet ik hier toch ook, omdat het dan ineens zo'n celebraal, ja, einde is van we doen het met z'n allen en dan komt het goed. Dat ik hem voor hij dood ging, dan vroeg van, maar wat moet ik nou doen als Wilders jouw muziek wil gebruiken? En hij kon bijna niet meer praten en hij deed alleen met zijn handen zo van, nee, dat vraagt hij niet, zei hij toen. Daar heeft hij ook wel gelijk in.
0: Ik vind het wel een hele goede vraag.
1: Ja.
0: Je weet niet wat ermee gebeurt.
1: Je weet ook niet wie ernaast
0: je... Het is misgegaan in de geschiedenis her en der.
1: Ja, je weet ook niet wie ernaast je komt te liggen op het kerkhof. Nee.
0: Nee. Nu is er in 2017 een prijs in het leven geroepen, de Willem Breuker prijs.
1: Ja.
0: Daar ben jij wel bij betrokken, toch?
1: Ja, nou, dat was dat ik lunchte met mensen, met Harriet Kropman en Rien de Rede. En Rien de Rede was fluitist van het Concertgebouworkest, maar die heeft ook wel meegespeeld op de filmmuziek en zo van Willem, en ook wel eens in de zalen en zo. En die zeiden, Willem is een naam waar je een prijs aan kan hangen. En toen heb ik gezegd, daar hebben we ook geld voor. Want hij is vroeger doodgegaan dan zijn plan was. Dus hij spaarde wel nog alle projecten te kunnen doen en zo. En die muziek, dat geld moet wel de muziek ingesluist worden.
0: Dus de erfenis van Willem is de prijs.
1: Ja, is de prijs en de viering dat de laureaat mag dan zijn avond of haar avond of hens avond vieren in het BIM-huis. En dat bekostigen wij. En ze krijgen 15.000 euro. En een plastiek van Wim T. Schippers. Waar ze vaak heel erg blij mee zijn. Nog blijer dan met de 15.000 ballen, ja.
0: Nou, die gaat ook meer waard worden dan 15.000 ballen natuurlijk.
1: Dat denk ik ook,
0: en je hebt mij net gerustgesteld. Er zijn nog genoeg kunstwerken van Wim T. Schippers op voorraad om voorlopig die nog aan de prijs te kunnen koppelen.
1: Ja.
0: En het is eens in de twee jaar geloof
1: ik. Het is eens in de twee jaar. De
0: laatste keer ging die naar Kika Sprangers. En een extra prijs voor Gerard Bouwhuis en Helene Hulst. De muzici waar jij ook mee samenwerkt.
1: Ja.
0: We naderen het eind van onze ruimte om te praten. Maar er is vast nog muziek die jij wil laten horen.
1: Oh ja, wat zullen we doen? Nou ja.
0: Welke staat er nog op die echt moet?
1: Ja, Duke Edward vind ik toch wel heel erg mooi, ja.
0: Okay.
1: En die gaan ook, Gerard en Helene, gaan die ook in een ensemble spelen binnenkort.
0: En wat is de context van dit stuk?
1: Dat is zijn bewondering voor Duke Ellington. En een mooie oude shit.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, dit gaat nog eindeloos door. En dit was met Mondriaan Strings weer, hè?
1: Duke Eckert.
0: Als er maar even geld was, ja, dan gingen de Mondriaan Strings werden gevraagd.
1: Ja, dat snap ik wel. Het is ook wel heel lekker om dan in één keer een bak strijkers achter je te kunnen gooien.
0: Ja.
1: Fantastisch. Ik kan me voorstellen dat hij daar ontzettend van genoot.
0: Ja.
1: En wat een ontzettend mooi eerbetoon aan Duke Ellington ook.
0: Ja?
1: Ja. Ja. Ja, prachtig. Met ook al zijn eigenheid erin en toch ook duidelijk die liefde hoorbaar en voelbaar. Olga, we hebben veel besproken en we gaan richting afronding. Maar zijn er dingen waarvan je denkt, dat moet nog gezegd of gehoord worden?
0: De brug.
1: Ja, kom maar door.
0: Vaak zeggen mensen tegen mij, god, dat heb ik helemaal gemist. Dat de loopbrug naar het Bimhuis in Amsterdam, dat de Willem-Breukenbrug is. Nee, dat heb je niet gemist. Dat hebben we zonder toestemming gedaan. Jan Wolf, de initiator van het Bimhuis, het muziekgebouw in het IJ, die kwam op een dag bij ons langs met een maquette. En die zei tegen Willem, kijk, die brug van de stoep naar het muziekgebouw, die wil ik de Willem-Breukenbrug noemen. Vind je dat goed? En Willem zei zo, nou ja, vergeet jezelf niet. En toen kwam hij een week later terug, Jan Wolf, en die zei, we moeten eerst dood zijn. Nou, dat is inmiddels gelukt bij beide. En nu, dat vertelde ik een keer. En na de eerste prijs dat we aten met Reza, en daar was Martijn Padding bij, Vera Bets, Gerard en Helene. Gerard Bouwers, Helene. En toen, en die zeiden, en Marijke van Warmerdam. En die zeiden, met name Vera, dan gaan we dat nu meteen doen. Niet lullen, maar doen. En dat zijn we gewoon in het geniep gaan voorbereiden, omdat we het ook zo gezellig hadden. Het moet veel gezelligheid bij. En toen op een avond hebben we dat vastgedingest. Ook allemaal te lezen op de www.willembreuken.com.
1: En dat vastgedingest, een bordje?
0: Ja, een bordje. En toen later ook nog hebben we, toen las ik toch dat door de algoritmes tegenwoordig, er wordt één keer in de 10 jaar worden alle naamkaartjes die niet officieel zijn, worden weggehaald uit Amsterdam. Hm. En toen dacht ik toch, zo'n algoritme, daar kan je niet naar schrijven van, wilt u het nog eens bekijken? En toen hebben we via Siewert Verster, die heeft daar heel erg bij geholpen, die de voorzitter is van de Willem-Breuken-stichting, hebben we kunnen regelen dat Femke Halsema een stempeltje heeft gezet, omdat ze vindt dat Jan Wolf zijn zin alsnog moet krijgen en dat de Willem-Breukenbrug moet gaan heten. Maar dat is dus in burgerlijke ongehoorzaamheid gebeurd.
1: Heel in de stijl van Willem, zou ik haast willen zeggen.
0: Ja, en ook wel een beetje Amsterdams, waarom de rest van het land zo'n land aan ons heeft de laatste tijd. Ja.
1: En we vergeten het nooit meer als we naar Muziekgebouw aan het IJ lopen. De brug.
0: De brug.
1: De Willem-Breukenbrug.
0: Precies.
1: Dit was de eerste reeks zomerspecials van Vrije Geluiden, met heel veel dank aan Olga Zuiderhoek.

0: en Willem Breuker voor jullie muziek en verhalen dit weekend. Olga, wanneer kunnen we jou weer op doek of toneel bewonderen?
1: Ik ben nu bezig, net opgenomen een film van Philip Huff, die dat regisseert, een scenario met Jeroen Krabbé en Gijs Naber. En de Sussen komt op
0: ja,
1: de televisie.
0: Ik zag het, een nieuw seizoen.
1: Ja. En onze voorstelling, daar gaat het om.
0: Ja.
1: Dat staat dus op olgazuiderhoek.nl.
0: Ik ga gewoon
1: dat
0: meteen
1: dus
0: kijken. Want
1: gewoon NL, want dat is tekst. Hè, met
0: ja, dus daar heb je niks aan een internationale...
1: Nee. Dus dat is een
0: speellijst.
1: Speellijst. En daar staat de speellijst voor december op. We spelen ook nog twee keer in september en in november, geloof ik. Ergens anders in het land. Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
0: Ja, november en december zie ik vooral staan. Best ja. wel veel.
1: Ja.
0: Dus we hebben allemaal de kans om naar jullie te gaan kijken en luisteren.
1: Ja, in het Muziekgebouw aan het IJ en bij Splendor. Dat leuke podium voor muzici. Spelen we het ook met Sinterklaas, geloof ik.
0: Heel. Ja, fantastisch. Ja. Daar gaan we allemaal heen. Want dat willen we allemaal live horen en meemaken. En dan kunnen we jouw verhaal nog in de uitgebreide versie en met die prachtige live muziek horen. En alle afleveringen van Vrije Geluiden zijn altijd als podcast terug te vinden in de NPO Luister app of via nporklassiek.nl. Daar vind je de uitgebreide versie van mijn gesprek met Olga Zuiderhoek. En natuurlijk ook de titels van alle gedraaide stukken. Maar voor nu wens ik je een hele goede nacht.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een concert van pianist en pedagoog Jan Wijn. Hij was de leermeester van veel beroemde muzici, zoals Arthur en Lucas Jussen. Maar hij trad ook zelf op als pianist. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent,

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 20 juli. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd geraakt. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteit hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam gevonden van een lokale sportjournalist. De man leek te zijn doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden in Italië. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Dan het weer in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.